0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen aan.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: beneden.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Viola Wills, and If You Could Read My Mind. Goedemorgen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Tijdelijke extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gemaal van Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Hendrix Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 24 juli.
0: Ah, die rode, goedemorgen.
8: Moest ermee?
0: Ja, prima. Maar heb jij gisteren met Arie afgesproken? Zo van, Arie, ga jij maar op vakantie? Ik neem het wel van je over.
8: Nou, ja, maar dan wel 1 dag.
0: Want? Oh.
8: Ik ben morgen, vanaf morgen met vakantie.
0: Nee,
8: ja.
0: Het gaat ook maar door, hè?
8: We gaan allemaal met vakantie hier. En jij maar werken, hè?
0: Ja, maar ik heb het al gehad, joh.
8: Ja? Nou, gelukkig maar.
0: Het nieuws is nooit met vakantie. Wat hebben we vandaag?
8: Nee, hondentrainster Sascha en Sharon uit Almere die sloegen vorige maand alarm. Ze hoorden het gehuil van honden bij een hondenopvang. En wat de politie daar vervolgens aantrof, dat hoor je zo meteen.
0: Ook in het nieuws, opluchting voor ondernemers in Lelystad. Ondanks de sluiting van de parkeergarage De Waag, dat is bij de Jumbo, komen uiteindelijk extra parkeerplaatsen. Dat straks.

0: Last Train Running. Last Train Home wil hij halen, deze John Mayer. Maar,
1: nou, ik hoop dat hij thuis is.
0: Ja, maar tussen Almere en Lelystad zijn nu even geen treinen. Het is nog even...
1: Oh ja, hoe lang nog? Wat is het?
0: Ja, nog een dagje, geloof ik.
1: Oh ja.
0: En dan is het allemaal weer klaar.
1: Kijk.
0: Dit naar aanleiding van deze grote hit van John Mayer.
1: Het geluid van huilende honden bij hondenopvang Dierenparadijs Almere. Ja, daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast die hondenopvang en de beide hondenliefhebbers hadden meteen door dat iets niet pluis was.
0: Ze schakelden de politie in die een onderzoek is begonnen. Hoe het eraan toe ging, konden Sascha en Sharon laten zien en horen. Ze maakten opnames met hun mobiel.
2: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in. Het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
2: En wat heeft hij toen gedaan?
3: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè? Dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112, of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900 nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En na de hand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
2: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
4: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
2: Ja. En, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
4: Nou, wij kwamen rond een uurtje of 11 's ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Het ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja.
2: En er waren meerdere mensen die dat hoorden?
4: Ja, zeker. We waren met ons trainingsgroepje. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft. Ja.
2: Maar gebeurt er dit vaker dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
4: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden, zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
2: hebben jullie enig idee van wat zat daar nou binnen?
4: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Was het een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
2: En dat is wel gebeurd?
4: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
2: Ja. Je noemt al plaatsdelict. Ja, het geeft al aan, de politie is ermee bezig, hè?
4: De politie is er mee bezig, ja. Wij weten helaas niet... wat en hoe, dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle. Ja.
2: Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet jij iets van?
4: Wij krijgen naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van... Ja, mensen die daar meer over weten, en daar hebben we een foto van gekregen inderdaad, dat een hond helaas in een gevecht gekomen is en wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
2: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren, die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
4: Die is bij een dierenarts geweest, die doet dat de hond de wonden schoongemaakt zijn en dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel, helaas echt wel een flink gevecht ontstaan en waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
2: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
4: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.

0: Ook een hitje van het album Romantic. Je hoorde Bruno Mars en On My Soul.
1: Ja, het was vorige maand even schrikken voor de Lelystadse ondernemers toen ze te horen kregen dat de nabijgelegen parkeergarage De Waag in september 2 maanden dicht is. De garage is belangrijk voor bezoekers van de Lelystadse binnenstad. Want zonder die parkeerplaatsen blijven ze weg, is de gedachte.
0: Ja, het ziet er nu naar uit dat de ondernemers toch opgelucht adem kunnen halen. De gemeente kondigt aan dat er tijdelijke parkeerplaatsen komen.
2: Er komen hier tijdelijk 3 maanden lang achter mij 50 blauwe zone parkeervakken. En aan de andere kant van De Waag komen nog 100 extra tijdelijke parkeervakken.
3: En daarmee hoopt de kersverse Lelystadse wethouder Rodi Matthijs zijn stadsgenoten gerust te stellen na hun brandbrief vorige week. Ondernemers van De Waagpassage in het centrum van Lelystad, waaronder Debbie Reiniersen, voelden zich in de kou gezet door de gebrekkige communicatie van de gemeente.
4: Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan. Want per september gaat dit dicht. En dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. En er wordt dan gezegd, daar komt een oplossing voor. Maar september is vrij snel en de oplossing is er nog niet.
5: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
6: Oh, dat is kut.
5: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
6: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
3: Van gebrekkige informatiedeling is volgens de wethouder geen sprake.
2: Wij moeten constateren dat er in principe goed geïnformeerd is, maar dat niet alles goed is aangekomen. En dat moeten we serieus nemen. En dat heb ik dus nu de afgelopen week gedaan.
3: Matthijs is langsgegaan bij de ondernemers en snapt de zorgen van zijn stadsgenoten.
2: De ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed. En daarom hebben wij ook gekozen voor eigenlijk 3 dingen. Ten eerste het zo kort mogelijk doen, maar 2 maanden. Ten tweede het doen in een periode dat het rustigst is in het centrum, januari, februari. En ten derde dat we ook extra parkeervakken gaan realiseren die tijdelijk beschikbaar zijn.
3: Zo komen er in totaal toch nog 375 parkeerplaatsen bij, om de 664 verdwijnende plekken op te vangen. Deze plekken zijn volgens de wethouder ook hard nodig, omdat er fors gebouwd gaat worden in de stad.
2: Ja, achter mij komen uiteindelijk 5 gebouwen met in totaal 243 gloednieuwe woningen midden in het stadshart. Nou, die plekken die zijn er voor de komende 3 jaar worden die neergelegd. Allereerst is het natuurlijk ook welkom als het gaat om de situatie hier. Maar ook voor alle andere grote evenementen en de groei van het stadshart zelf zijn die parkeerplekken zeer welkom.
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hij was een superster in de jaren 80, Paul Young. En zijn grote hit was Love of the Common People. De berichten van buiten Flevoland, Roy.
1: Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. En dat is gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen, zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: Ja, wat is de schade dan, denk je dan? Ja, de spreider en de elektrische schaar die kosten zo'n 12.000 euro per stuk.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ajax en FC Twente die hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League en Ajax in de voorronde van de Conference League. Amsterdam speelde tegen het Servische Vojvodina en dat ging makkelijk, zegt deze commentator.
4: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
1: Dan nog het nieuws uit de kranten. Criminele bendes sturen op grote schaal nepfacturen. Sturen ze rond uit naam van Informedics. Dat is een bedrijf dat de meeste tandartsrekeningen in Nederland verstuurt. En dat schrijft de Telegraaf. Het aantal meldingen is explosief gestegen. Van enkele tientallen vorig jaar naar ruim 20.000 dit jaar. En de valse rekeningen zijn vaak tussen de 100 en 160 euro en worden dan met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakt. Daardoor zijn ze nauwelijks van echt te onderscheiden. En volgens onderzoek van de Telegraaf zitten de daders vooral in India, Roemenië en in Peru.
0: Moet je eens goed opletten van, ben ik wel naar de tandarts geweest?
1: Ja, dus en omdat ze natuurlijk...
0: En aan je gezinsgenoten vragen zo van, ben jij geweest?
1: Maar dat is ons best lastig, want het duurt vaak nog wel even voordat je natuurlijk zo'n factuur krijgt.
0: En daar

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: kan hij ook, hè. Phil Collins, romantische muziek maken. En Against All Odds hoorde je bij het wakker worden. En daarvoor Katie Tenstal.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Op het terrein van de oude school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplekken. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in het stadshart. Er komen namelijk 243 nieuwe huizen bij en meer bezoekers voor evenementen zoals de zomerparade aan Lelystad. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van de parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maken de winkeliers in de buurt zich zorgen. De wethouder begrijpt dat.
2: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
0: En vandaar die nieuwe parkeerplaatsen. Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij gemaalde blok van Kuffeler, die moeten eruit. Dat eisen scholengroep Edu4 en het waterschap Zuiderzeeland. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld, kreeg de krakers niet weg. De commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de gemeente Lelystad de plannen voor het nieuwe stadsdeel Waterfront moet verduidelijken. Het is tot nu toe onduidelijk wat de gevolgen zijn van binnendijks of buitendijks bouwen voor de natuur en voor het milieu. De commissie adviseert de gemeente om het plan eerst beter uit te werken voordat de gemeenteraad een besluit neemt.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.
4: Goedemorgen, er staat vandaag een prachtige zomerdag op het programma in Flevoland. Er zijn flinke zonnige perioden, af en toe ontstaan er ook al stapelwolken, maar het blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond een graad of 24. Vanavond en vannacht blijft het droog, vrij helder en dan minima rond 14 graden. En ook morgen wordt een fraaie zomerdag met veel zonneschijn en wat hogere temperaturen dan vandaag. 25 tot lokaal 27 graden op de warmste plaatsen.
5: Ja, het is vrijdag en dat betekent de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En die staat traditioneel natuurlijk in het teken van de Via Gladiola. Tienduizenden wandelaars leggen die feestelijke slotetappe af. En een van die lopers is de Almeerse Alicia Richardson. En zometeen spreken we haar in Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Maal Smit, Niall Horan samen op de plaat Drive Safe.
1: Ja, de vierde dag alweer. Tienduizenden mensen die gaan een sportieve uitdaging aan. Die lopen al heel veel kilometers in en rondom Nijmegen. En misschien heb je zondag wel gekeken naar een reportage over de Almeerse Alicia Richardson. Ze vertelde toen tegen verslaggever Gerard van Ommen dat ze mee ging doen aan dus die vierdaagse van Nijmegen.
0: Ja, haar inspiratiebron is haar te vroeg geboren dochtertje. Die doorzetter wil ze ook zijn. Dag Alicia, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, zondag zei je op de televisie dat je goed had geoefend. Hoe is het nu met je?
2: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik heb het wel zwaar.
1: En wat maakt het zwaar? Wat voel je allemaal?
2: Nou, het is gisterochtend rond de kilometer 7 is het in mijn knie geschoten.
0: Och.
2: En ja, die voel ik wel. Maar voor de rest gaat het super.
0: Maar je bent nog in de race, om het zo te zeggen.
2: Zeker, zeker. Goed aan het doorlopen nu.
0: Ja, ga je het ook halen?
2: Dat sowieso. Maakt niet uit hoe. Kruipend, rollend, huilend. Finish haal ik sowieso.
0: Oké. Okay. Ja, je verhaal zondag op televisie, dat ging over je te vroeg geboren dochtertje. Die werd verpleegd in een ziekenhuis in Nijmegen. En toen dacht je, Nijmegen, dat ken ik ergens van. Is zo gegaan?
2: Ja. Ja, ik was vorig jaar tijdens de laatste dag van Nijmegen. Vandaag waren wij hier in het ziekenhuis. Toen werd ze geopereerd. En toen zag ik de Nijmegen voor de vierdaagse voorbij lopen. Dacht, nou, als het volgend jaar goed gaat, loop ik hem uit. Nou, en hier zijn we.
1: Ja, en je gaat hem uitlopen, hè?
2: Dat sowieso.
1: Ja. Ja, over je dochter nog even. Die ligt op, Mabel, die ligt op dit moment weer in het ziekenhuis, hè, met maagproblemen. Ja. Hoe is het nu met Mabel?
2: Nou, we hebben 2 weken in het Flevo ziekenhuis gelegen. En toen vorige week maandag is ze overgeplaatst naar het AMC. En daar kwamen ze er best wel snel achter dat het waarschijnlijk geen voedingsprobleem is. Maar een voedingsprobleem een symptoom is van iets. Dus ze hebben wat onderzoek gedaan en dan moeten we nu op de uitslag wachten.
0: Oh, maar mama is nu 4 dagen in Nijmegen.
2: Ja.
0: Moet je niet bij je dochter zijn?
2: Nee, mijn partner is bij mijn dochter en mijn moeder is bij mijn dochter geweest.
0: Oh.
2: En de overleg met de artsen hebben ze gezegd, nou, je moet vooral gewoon lekker gaan. Er zijn genoeg mensen die voor goedpaar kunnen zorgen. Ga lekker, geniet ervan. Dus zodoende ben ik toch gaan lopen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je gedachten ook bij je dochter hebt, terwijl je deze monsterklus doet.
2: Ja, gisteren kreeg ze nog een MRI. En daarvoor moest ze onder narcose.
1: Ja.
2: En toen liep ik net bij de 7 Heuvelen toen ze uit de narcose kwam. Toen ben ik een paar keer gebeld door de arts. Ik had geen bereik. Ja, dat vond ik wel zwaar. Ik had het al zwaar gisteren en dat hielp ook niet. Maar ja. Gelukkig was het alleen om te vertellen dat ze goed uit de narcose was gekomen.
1: Hoe is dat dan? Hè? Want je gaat, wat ik al zei, een hele sportieve uitdaging aan de afgelopen dagen. En dan zit je daar natuurlijk ook mee. Dat speelt eigenlijk tegelijk. Ja, wat doet dat voor jou?
2: Het maakt het wel extra zwaar. Ja.
0: Ja.
2: Dat mentale stuk is zwaar. En als dat er ook nog bij zit, dat helpt niet.
1: Nee.
2: Maar geef me ook de motivatie om juist wel door te gaan.
0: Oké. Maar je noemde net een heleboel mensen die zich nu ontfermen over jouw dochter Mabel. Is er dan nog wel iemand over om straks gereed te staan met een bosje gladiolen op het laatste stukje?
2: Ja, we hebben het zo kunnen regelen dat mijn tante die gaat naar mijn dochter toe. En dan kan mijn partner naar Nijmegen komen.
0: Oh,
2: om
0: haar
2: binnen te halen.
0: En waar staat die? Weet je al waar je moet kijken?
2: We hebben bij de Esso afgesproken voor het ziekenhuis.
0: Juist. Oh.
2: Ik hoop dat ik hem
0: voor het ziekenhuis. Weer. Nou, daar zijn we weer waar
2: ja,
0: we begonnen.
2: Voor het ziekenhuis. Ja.
1: En als je er bent, veel emotionele ontlading, denk je?
2: Maar ik denk wel dat ik een traantje of 10 ga laten, ja.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes nog met die laatste kilometers, Alicia. Bedankt voor je verhaal.
2: Ja, dankjewel.
0: Succes, hè?
2: Dankjewel. Hoi.

0: Ja, dat was een grote hit van die twee. Meteor en Hannah May en Wat wil je van mij? Zometeen de rubriek Wat heb ik toch gemist op radio en tv? Ik heb alles gemist, Roy, vertel me.
1: Nou, onder andere aandacht voor het historische centrum van Paramaribo. UNESCO heeft dat namelijk op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Waarom dat is, hoor je zometeen.

0: Ja, ik denk gelijk aan de kerstperiode.
1: Waarom?
0: Ja, ik denk aan All You Need Is Love bij dit.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja,
0: kijk jij nooit?
1: Ik zat aan mijn huisdieren te denken.
0: Aan?
1: Ja, het komt van het album Pet Sounds.
0: Oh.
1: Van de Beach Boys.
0: Kijk.
1: Je zat te denken dan, zit het in de film dit?
0: Nee, volgens mij draaien ze het altijd aan het einde of aan het begin van die kerstspecial die ze altijd hebben.
1: Van?
0: Bij All You Need Is Love.
1: Oh, mensen uit de verre buitenlanden. Ja. Oh, er is die deur open, dat.
0: Lijkt mij wel leuk om zo'n Mr. Love te zijn. Zou ik dat ook al kunnen, denk je?
1: Ja. De presentator van dienst die het al jaren doet.
0: Moet ooit met pensioen.
1: Ja, dat ik ook aan te denken. Ja. Dus ja. Ga dus je maar warm lopen.
0: Dit is mijn open sollicitatie.
1: Zo zit dat. Nu, wat je gisteren hebt gemist op radio en tv.
0: In Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, ook met de marine erbij te rekenen, en met de landmacht is ongeveer 50.000.
0: Ja, tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran.
3: Ja.
2: Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis.
3: Nou.
2: Nu met geld en ook met wapen.
1: Ja, UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessa Leuza die vertelde in het radioprogramma Met het Oog op Morgen over welke panden het gaat.
4: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat, die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
1: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
4: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert. Slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel. Dan trekken de zwervers in. Er ontstaat brand. En de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
1: Zonde.
0: Dat is echt zonde.
1: Ja.
0: Wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak. Blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beeld is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka er met volle vaart tegenaan zwemt. Waardoor de maanvis uiteenspat. Orka-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
5: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd. Of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn. En dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
0: Ik vraag me dan ook af, vervelen ze zich dan ook? Is dat het dan misschien?
1: Nou ja, geen idee.
0: Ja, toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
5: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als het ware een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
1: Oh, we zijn gewoon aan het fileren. Dat is het.
0: Dat is het. Nou, het zou ook wel leuk zijn als je gewoon jezelf orka-specialist kan noemen. En dat kan die Jeroen Hoekendijk dus.
1: En daarom was hij gisteravond op de radio.

0: op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gemaal van Almere. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
9: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
8: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
10: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
8: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Marnix. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertraging, maar je hoort het wel. Wel een flitser. Die staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Almere word je gecontroleerd op je snelheid bij hectometerpaal 51,6. Ja, vandaag in zometeen in Flevoland is wakker. Hondentrainster Sascha Charon uit Almere die sloegen vorige maand alarm. Ze hoorden namelijk het gehuil van honden bij een hondenopvang.
12: Zielig.
11: Ja, wat de politie daar dan aantrof, dat hoor je zometeen.
7: Een opluchting voor ondernemers in Lelystad. Ondanks de sluiting van de parkeergarage De Waag komen er tijdelijk extra parkeerplaatsen.
13: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
12: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, we doen er iemand opzet, maar gisteren hadden we leuk nieuws van de wijnboeren uit Flevoland. En nu een liedje over de bar en tipsy worden.
1: Ja, het geluid van huilende honden bij de hondenopvang. Bij het hondenopvang Dierenparadijs Almere. Ja, daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast de hondenopvang. En de beide hondenliefhebsters hadden meteen door dat er iets niet pluis was.
0: Dus bellen met de politie, die is een onderzoek begonnen. Hoe het eraan toe ging, konden Sascha en Sharon laten zien en horen, want ze hadden opnames gemaakt met hun mobiel.
2: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in. Het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
2: En wat heeft hij toen gedaan?
3: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè? Dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112, of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900 nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En naderhand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
2: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
4: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
2: Ja. En, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
4: Nou, wij kwamen rond een uurtje of 11, 's ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Het ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja. Ja.
2: En er waren meerdere mensen die dat hoorden?
4: Ja, zeker. Met ons trainingsgroepje waren we. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft, ja.
2: Maar gebeurt er dit vaker, dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
4: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden, zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
2: hebben jullie enig idee van wat zat daar nou binnen?
4: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Was het een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
2: En dat is wel gebeurd?
4: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
2: Ja. Ja. Je noemt al plaatsdelict, dat geeft al aan. De politie is ermee bezig, hè?
4: De politie is er mee bezig, ja. Wij weten helaas niet wat en hoe, dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle, ja.
2: Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet jij iets van?
4: Wij krijgen, naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van mensen die daar meer over weten. En daar hebben we een foto van gekregen inderdaad. Dat een hond helaas in een gevecht gekomen is en wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
2: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren. Die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
4: Die is bij een dierenarts geweest. Die doet dat de hond de wonden schoongemaakt zijn en dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel helaas echt wel een flink gevecht ontstaan. En waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
2: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
4: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.

0: The Thing I Love, Andy Grammer en Max samen.
1: Ja, dan gaan we naar het weer van Weerplaza. Floris Lafeber, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, de dag van vandaag. Ik moet zeggen, gisteravond was het best lekker weer. Ik heb nog lekker in het zonnetje gezeten. Gaan we dat vandaag ook terugzien?
2: Ja, wel pas in de loop van de middag. Want momenteel zien we veel wolkvelden terug in het weerbeeld. Valt er af en toe ook een spatje lichte regen of motregen uit. Met name in de Noordoostpolder is dat het geval. En de temperatuur ligt momenteel tussen de 15 en 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Nou, in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren dan krijgt de zon wel veel meer ruimte om te schijnen. En dan blijven er zonnige perioden over en enkele stapelwolken.
1: En hoe gaat dat vanavond zijn? Koelt het nog flink af?
2: Ja, vanavond verloopt opnieuw vrij zonnig en de temperaturen die liggen nog lang op een aangenaam niveau van 20 graden of meer. De wind is daarbij wel aanwezig met matig tot vrij krachtig uit het westen. Dus vanavond wel een prachtige zomeravond, wel een stevig windje daarbij. En vannacht koelt het inderdaad flink af, op de koudste plaatsen een graadje of 13. En daarbij wisselen heldere perioden en wolkenvelden elkaar af. Nou, morgen krijgen we echt een prachtige zomerdag in de provincie met stapelwolken, flinke zonnige perioden. En het wordt tijdelijk een stuk warmer met 24 of 25 graden.
1: En gaat dat ook doorzetten de komende dagen?
2: Ja, op zaterdag een prachtige zomerdag dus met regionaal zomerse temperaturen van 25 graden of meer. Zondag en maandag trekt er tijdelijk wel een storing over die wat bewolking en een aantal buien met zich meebrengt. Heel veel regenwater verwacht ik overigens niet, maar misschien plaatselijk wel meer dan 5 mm. Heel goed en heel erg nodig voor de natuur, want het is gort en gort droog in Flevoland. Het wisselvallige weer op zondag en maandag is tijdelijk wel van een tijdelijke aard. Want vanaf dinsdag breekt er weer een zomerse periode aan, waarin de temperatuur ook flink oploopt. Na 25 en later in de week zelfs tropische temperaturen van 30 graden of meer. En daarbij is het droog met veelal zonnige condities.
1: Ik moet zeggen, alle bladeren van al mijn plantjes die hangen ook op 6:30. Dat is inderdaad niet zo fijn. Inderdaad. Dus wat regen is wel handig. Ik ga morgen op vakantie naar Zweden. Ik weet dat je natuurlijk het weer maakt voor Nederland. Maar weet je al...
0: Nu Malmö.
1: Nu voor Malmö. Nou, iets hoger nog.
0: Oh.
1: Weet je een beetje hoe dat daaruit gaat zien?
2: Ja, het ziet er momenteel wel prima uit hoor. Voor de regio rondom Zuid-Zweden.
1: Okay.
2: Momenteel is het wel vrij fris voor de tijd van het jaar. Voor Zweedse begrippen ook. Met een graadje of 20. Maar de komende periode gaat die warme lucht vanuit Centraal-Europa ook het zuiden van Zweden bereiken. Kijk. En krijgen ze daar eigenlijk prachtig zomerweer met temperaturen van een graad of 25 volgende week. Flink wat ruimte voor de zon. En overwegend droge condities.
1: Nou, jij maakt mij blij. En voor de duidelijkheid was het weer over Zweden.
0: Die Zweden worden ook blij hè, van die zomer.
1: Is dat zo?
0: Ja, die hele het jaar zijn ze neutraal. Maar in de zomer is het feest. Dus jij gaat een leuke tijd mee.
1: Nou, zeker. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Het was vorige maand even schrikken voor Lelystadse ondernemers toen ze te horen kregen dat de nabijgelegen parkeergarage De Waag in september 2 maanden dicht is. De garage is belangrijk voor bezoekers van de Lelystadse binnenstad. En die zonder die parkeerplaatsen blijven ze weg, is de gedachte.
0: Ja, het ziet er nu naar uit dat de ondernemers toch opgelucht adem kunnen halen. De gemeente kondigt aan dat er tijdelijke parkeerplaatsen komen.
3: Er komen hier tijdelijk 3 maanden lang achter mij 50 blauwe zone parkeervakken. En aan de andere kant van De Waag komen nog 100 extra tijdelijke parkeervakken.
4: En daarmee hoopt de kersverse Lelystadse wethouder Rodi Matthijs zijn stadsgenoten gerust te stellen na hun brandbrief vorige week. Ondernemers van de Waagpassage in het centrum van Lelystad, waaronder Debbie Reiniersen, voelden zich in de kou gezet door de gebrekkige communicatie van de gemeente.
5: Wij zijn totaal als ondernemers niet betrokken bij dit hele plan. Want per september gaat dit dicht. En dat houdt in dat de tijdelijke klant die je normaal hebt geen gelegenheid meer heeft om te parkeren. En er wordt dan gezegd, daar komt een oplossing voor. Maar september is vrij snel en de oplossing is er nog niet.
6: Deze parkeerplekken gaan verdwijnen. Wat vindt u daarvan?
7: Nou, dat is kut.
6: Ja, want dit is wel makkelijk om even snel te parkeren.
7: Ja, als je even naar de Jumbo moet of wat. Dus ik werk ook hier in de buurt. Als je even een croissantje of zo wil halen, kan je hier even parkeren.
4: Van gebrekkige informatiedeling is volgens de wethouder geen sprake.
3: Wij moeten constateren dat er in principe goed geïnformeerd is, maar dat niet alles goed is aangekomen. En dat moeten we serieus nemen. En dat heb ik dus nu de afgelopen week gedaan.
4: Matthijs is langs gegaan bij de ondernemers en snapt de zorgen van zijn stadsgenoten.
3: De ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed. En daarom hebben wij ook gekozen voor eigenlijk 3 dingen. Ten eerste het zo kort mogelijk doen, maar 2 maanden. Ten tweede het doen in een periode dat het rustigst is in het centrum, januari, februari. En ten derde dat we ook extra parkeervakken gaan realiseren die tijdelijk beschikbaar zijn.
4: Zo komen er in totaal toch nog 375 parkeerplaatsen bij, om de 664 verdwijnende plekken op te vangen. Deze plekken zijn volgens de wethouder ook hard nodig, omdat er fors gebouwd gaat worden in de stad.
3: Ja, achter mij komen uiteindelijk 5 gebouwen met in totaal 243 gloednieuwe woningen midden in het stadshart. Nou, die plekken die zijn er voor de komende 3 jaar worden die neergelegd. Allereerst is het natuurlijk ook welkom als het gaat om de situatie hier. Maar ook voor alle andere grote evenementen en de groei van het stadshart zelf zijn die parkeerplekken zeer welkom.
0: Rodi Matthijs was dat. Vroeger praatte hij altijd over Potheem, van de school was hij. En nu is hij wethouder geworden.
1: Dat is toch even wennen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Maar je bent ook zo gewend, als hij dan zo'n mooi pak aan heeft, dan is het ook gelijk dat je denkt, oh, hij is wethouder. Daarom,
0: met zijn mooie zware stem. En hij stond ook op de parkeerplaats van een oude school,
1: ja.
0: Van de Arcus. Dus het komt allemaal weer bij elkaar. Zometeen hebben we de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, en daarin onder andere aandacht voor de bosbranden in Zuid-Europa.

0: Altijd zomers. Maar ja, je heet ook de Sunshine Band. Casey was dat en Give It Up. De berichten van buiten Flevoland.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur, rijden onder invloed of ander onveilig verkeersgedrag, kan rekenen op strafpunten, meldt RTL Nieuws. Bestuurders die een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen worden extra in de gaten gehouden. En dat is hard nodig, zegt de landelijke verkeersofficier tegen RTL.
2: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
1: Ja, en politie.

0: Ik koop er liever boodschappen van.
1: Ik leer er maar van.
0: We gaan naar Frankrijk. Die heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
2: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn er ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen.
1: Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. En het is gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
3: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
4: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: Ja, wat is dan de schade? Nou, zo'n spreider of een elektrische schaar kostte zo'n 12.000 euro per stuk.
0: Heb je die wel eens in je handen gehad, zo'n spreider?
1: Nee, nog nooit. Oh, ja. Maar volgens mij, ik zie ze wel eens daarmee bezig. Ik kijk altijd van dat soort filmpjes. Ja, er zit een kracht in die spreiders.
0: Ja, maar ze zijn nog loeizwaar. We mochten een keer met de redactie naar de brandweer in Almere. Mochten we oefenen met die spullen.
1: Om even te proeven hoe dat is.
0: Ja, nou, de spreider hebben we met z'n tweeën gedaan. Het was een beetje zwaar.
1: En doen zij het in hun eentje, de brandweermannen?
0: Dat weet ik niet.
1: Misschien ook al met z'n tweeën.
0: Daarom.
1: Knap.
0: En voor iedereen zwaar, hè?
1: Ja.
0: We gaan nog even naar voetbal. Ajax en FC Twente hebben gisteravond het Europees seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En dat ging makkelijk, zag deze commentator.
5: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
6: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
7: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
8: Hè? Nu alweer?
7: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
8: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
7: Ook dan moet je aangifte doen.
8: Nou, goed dat je het zegt.
7: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sounding looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Museum.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Op het terrein van de oude middelbare school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplaatsen. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in het stadshart. Er komen nieuwe woningen bij en meer bezoekers voor evenementen. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maken de winkeliers in de buurt zich zorgen. En de wethouder begrijpt dat.
3: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
2: Vandaar de extra plaatsen. Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij gemaal de blok van Kuffelen, die moeten eruit. Dat eisen scholengroep Eduvier en het waterschap. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld, kreeg de krakers niet weg. De commissie voor de milieueffectrapportage vindt dat de gemeente Lelystad de plannen voor het nieuwe stadsdeel Waterfront moet verduidelijken. Het is tot nu toe onduidelijk wat de gevolgen zijn van binnendijks of buitendijks bouwen voor natuur en milieu. De commissie adviseert de gemeente om het plan eerst beter uit te werken voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept.
2: Dankjewel, Mannix.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
6: Dankjewel, Floris. Ja, jagen op tornado's, je moet het maar durven. Weerman Robert de Vries die doet het elk jaar. En deze week in Flevoland is wakker aandacht voor zijn reis naar Tornado Alley in Amerika en voor zijn weercarrière. Zometeen de slotafleveringen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gaat al meer dan 50 jaar mee, deze Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Weerman Robert de Vries nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. Na 17 jaar stapte hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en diverse radiozenders.
0: Hij zit in de zomerserie en deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. En ook reizen we met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven. Storm chasing, oftewel de zoektocht naar orkanen en ander extreem weer. Vandaag de slotaflevering.
2: In deze aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
3: Zojuist heb ik even de wind gemeten. We kwamen uit op een windkracht 8.
4: Ja, soms kom je dus in die zware buien terecht. Of dan moet je naar de goede kant van de bui rijden, waar je die tornado het beste kan zien. Ja, en als je door zo'n bui rijdt, dan komt er ontzettend veel regen naar beneden. Slagregen, zware windstoten. Soms hadden we echt wel snelheden van zo'n 120, 130 kilometer per uur. Soms is het gebied waar je zit heel droog en stoffig. Er is al eventjes weinig regen gevallen. Ja, en als zo'n bui al die wind eruit gooit, ja, dan kan je soms van enorme stofstormen krijgen. Dat je echt geen hand voor ogen ziet. En dat is ook best wel beangstigend, hoor, dat je in zo'n stofstorm zit.

0: Ja, we waren hier bij een supercel, bij zo'n zware onweersbaan. Je ziet eigenlijk ook hoeveel stormchasers daar eigenlijk rondrijden. Met dus allemaal voertuigen met weerstations op of andere gekke apparatuur. Maar ook zo'n zwaar gepantserd voertuig was daar aanwezig die daar rondrijdt. Die in zo'n tornado kan. En die gooit eigenlijk van die pinnen in de grond om hem nog te verankeren. En die gaat dan in zo'n pad van zo'n tornado staan. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend bizar als je dat ziet voorbij rijden. Net een soort rijdende kever, gepantserde kever, die je daar over de weg ziet gaan. Dus, en die hebben we ook meerdere keren zien rijden. En dat trekt natuurlijk ook heel veel aandacht. Er zijn ook heel veel mensen bij te kijken.
1: Robert heeft de afgelopen jaren veel weersextremen gezien in Amerika. En heeft zeker nog wel wat dromen op het gebied van stormchasen in combinatie met zijn werk als weerman.
0: Het lijkt me wel heel leuk om ook gewoon daar iets over te maken inderdaad. Ook gewoon puur over stormchasen en ook uit te leggen van het extreme weer. Ook een beetje mensen te laten zien hoe het werkt. Wat ook de gevaren zijn. Ook als het in Nederland een keer gaat voorkomen of iets dergelijks. Ja, ik denk dat het ook voor heel veel mensen wel leerzaam is om ook de wereld zacht te houden voor de natuur.
2: Nou, is er een gezegde of een uitspraak in het oog van de storm?
0: Ja.
2: Is dat nog een keer de ambitie?
0: Ja, dan moet je het oog van een orkaan, want het oog van een tornado, dat zou ik niet doen. Kijk, het grappige, ik ben doodsbenauwd voor achtbanen, maar dit vind ik dan wel weer.
2: Dat zou ik nog wel weer.
0: Dit zou ik dan nog wel weer, inderdaad, ja. Maar dat is echt wel next level, is dat hoor.
1: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
3: Je bent een hele goede vriend van Robert, dus je mag het zeggen. Robert de Vries over 10 jaar, wat is hij aan het doen?
4: ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden. Waar hij ook, ook die passie misschien wat mee kan delen. Dus dat hoop ik over 10 jaar voor Robert de Vries. En 10 jaar Robert de Vries, ja, hij is nog steeds aan het stormchasen. En hij staat nog steeds voor de camera. En hij gaat ook meedoen met die spelshows. Dat wil hij ook heel graag. Dus over 10 jaar heeft hij ook wel in meerdere van die spelshows gezeten op SBS of NPO.

0: En wil je die andere vier nog terugzien, dat kan op omroepflevoland.nl. Zometeen, wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over orka's die maanvissen aan stukken scheuren. Niet voor het eten, maar voor wat anders. Waarvoor dan, hoor je zometeen.

0: is ook een versie van gemaakt van... Ik heb zo'n zin in een pizza calzone. Het is een soort parodieversie op dit nummer.
1: Weet je nog wie dat heeft gemaakt?
0: Dat weet ik even niet.
1: Nee, maar het is wel Nederlandstalig.
0: Ja, ik heb daardoor elke zin in een pizza calzone als ik dit hoor. Maar ik moet zeggen, het is nog wel vrij vroeg voor een pizza calzone.
1: Moet er ook even niet aan denken. Nee. Dit naar aanleiding van Eros Ramazzotti. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv? Vertel het maar.
0: In Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschappen Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. Ja. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, hè, ook met de marine erbij gerekend, en met de landmachten is ongeveer 50.000.
0: Tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran. Ja. Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis, nu met geld en ook met wapens.
1: Ja, wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak, blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beeld is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka met volle vaart tegenaan zwemt, waardoor de maanvis uiteenspat. Orka-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde op de radio in Langs de Lijn en Omstreken dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
3: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd, of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn en dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
1: Ja, niet alleen met de maanvis dus, ook met zalm.
0: Ja, ik leg ook wel eens een zalm op mijn hoofd.
1: Ja, maar die mogen ze wel naar mijn pan brengen, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is wel lekker.
0: Gisteren nog had trouwens zalm.
1: Oh, heerlijk. Toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
3: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als het ware een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
1: Dat was Jeroen Hoekendijk gisteravond in Langs de Lijn en Omstreken. Je hoorde hem in de rubriek Wat heb ik toch gemist gisteravond op radio en tv. Terug naar de muziek, hier is Nick Kershaw.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
0: Dit is Flevoland.
4: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij het centrum van Lelystad. En krakers moeten weg uit de loods bij het gebouw van Almere. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
11: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
10: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
12: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
13: Ja, eigenlijk komt in zicht gelukkig.
14: Waar zitten de pijntjes?
13: Mijn enkel.
14: Oh.
13: En de blaren.
14: Hoeveel?
13: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
14: Okay, nou.
10: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel Marnix. Zometeen in Flevoland is wakker. Na de zomer begint een nieuwe technische school in Almere. Daar worden jaarlijks duizenden mensen opgeleid voor een baan in de elektrotechniek. Straks praten we erover met Kirsten Haan, directeur van het opleidingsinstituut.
8: En hondentrainer Sascha en Sharon uit Almere slaan alarm. Ze horen het gehuil van honden bij een hondenopvang. Wat de politie daar zag, hoor je zo meteen.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
23: Reis weer met Golden eSIM.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
23: Reis weer met Golden eSIM.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Nou, doe dat.
2: Ja, ik dacht, ik moet nog even horen wat hij precies zegt. Ik weet het nog steeds niet, maar het was wel
1: een
2: reis.
1: Hij neemt een hike, maar waar naartoe? Geen idee.
2: Oh, op die manier.
1: Na de zomer begint een nieuwe technische school in Almere. Het nieuwe techcentrum in Buiten gaat jaarlijks zo'n 5000 cursisten om en bijscholen naar de elektrotechniek.
2: Praten over met Kirsten Haan, directeur van opleidingsinstituut ROVC. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Morgen.
2: Ja, wat gaat u precies doen om de mensen om en bij te scholen naar de elektrotechniek?
3: Nou, dat doen wij al een aantal jaar samen met onze partner TechTech. ROVC is een grote landelijke speler voor technische opleidingen. En wij geloven erin dat het belangrijk is dat we die praktijkopleidingen dicht bij de klant brengen. Zo ook in Almere. En dat doen we samen met TechTech. Dat is een gespecialiseerde lokale opleider op het gebied van koude en klimaattechniek. En dat past heel goed bij het brede technische aanbod van ROVC en de landelijke dekking.
2: En u heeft het over klanten. Wie zijn uw klanten?
3: Dat zijn installateurs, dat zijn industriële bedrijven. Dat zijn die bedrijven waar techneuten werken die aan de gang zijn. Bijvoorbeeld voor de energietransitie, waar natuurlijk heel veel mensen voor gevraagd worden. We hebben een heel groot tekort aan technische mensen in Nederland. 2/3 van onze klanten voelen dat tekort. En dat zal met de energietransitie niet minder worden. Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
1: Ja, dus veel behoefte aan bij een omscholing in de elektrotechniek.
3: Zeker, zeker. En daarom richten we ons op die volwassen vakmensen die verder willen leren, maar ook de mensen die zich willen laten omscholen naar de techniek.
1: Ja. Ja, woensdag is het bestemmingsplan al goedgekeurd, hè? En na de zomer willen jullie dan al open. Nou, dat wordt hard voor werken deze zomer. Wat moet er allemaal nog gebeuren?
3: Zeker. We hebben natuurlijk al bestaand aanbod. Dus die spullen worden klaargemaakt om te verhuizen naar de nieuwe locatie. En daarnaast zijn we hard aan de slag om te werken aan nieuwe praktijkinstallaties, extra praktijkinstallaties rondom koude middelen. En zodra die klaar zijn, zullen wij ook de officiële erkenning aanvragen om examenlocatie te zijn voor die koude middelen.
2: Nou, ik hoor u niet over jonge studenten die net van de middelbare school komen.
3: Nee, dat klopt. Wij richten ons echt op volwassen vakmensen. Dus mensen die al in de techniek werkzaam zijn en zich willen laten bijscholen. Of de mensen die zich vanuit een andere branche willen laten omscholen naar de techniek.
2: Ja, en hoe oud mag je dan nog zijn om bij u aan te melden?
3: Nou ja, het zijn de mensen die van het regulier onderwijs afkomen. Dus veelal zijn dat mensen tussen de 23 en 50 jaar.
1: 5000 cursisten willen jullie dus op gaan leiden en dat dan elk schooljaar. Wat kunnen die straks verwachten? Wat voor opleidingen zijn er straks te vinden op deze school?
3: Koude en klimaattechniek in ieder geval. Maar ook elektrotechniek, veiligheid rondom NEN-normen 3140 en 1010. Maar ook ATEX. Maar de focus zal in eerste instantie met name liggen rondom de koude en klimaattechniek en alle opleidingen die daaromheen nodig zijn om de monteurs op te leiden die bijvoorbeeld airco's en warmtepompen installeren.
1: En ik snap dat het heel divers is om hier antwoord op te geven, maar hoe lang duurt zo'n opleiding?
3: Ja, dat duurt niet heel erg lang. Je kunt mensen in een paar dagen opleiden zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen. En veelal leert men dan op de werkplek weer verder of komen daarna weer terug voor een vervolgopleiding. Dus dat zijn opleidingen van 1, 2, 3 tot zo'n 10 dagen.
1: Ja, en dat is ook heel praktisch gericht als ik dat zo hoor. Hè? Dat is
3: zeker
1: natuurlijk heel belangrijk. Ja.
3: Ja, dat is dat past heel goed bij ROVC en zeker ook bij TechTech. Wij geloven erin dat je juist door dingen te doen leert. Dus heel veel praktijk en theorie alleen ter ondersteuning.
2: Oké, veel koude techniek dus na een warme zomer. Kirsten Haan, succes daarmee en dank voor de toelichting.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Ik hoop dat jij beter hebt geslapen dan Alex Warren hier beschrijft. Want het koelde aardig af vannacht, toch?
1: Zeker, Floris Lafebe van Weerplaza, toch?
2: Inderdaad, ja, het was inderdaad een relatief frisse nacht die we gehad hebben afgelopen nacht. Minimumtemperatuur iets boven de 10 graden. Maar inmiddels ligt de temperatuur alweer ruim boven de 15 graden, is er veel bewolking aanwezig en valt er af en toe wat lichte regen of motregen uit. Met name in het noordoosten van onze provincie is dat het geval. Maar later in de ochtend en vanmiddag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Er ontstaan enkele stapelwolken, het blijft overwegend droog en het wordt ook nog eens vrij warm met 23 of 24 graden maar liefst.
1: Krijgen we dan ook zo'n lekkere zomeravond?
2: Een prachtige zomeravond zelfs, met nog lang aangename temperaturen van 20 graden of meer, weinig wind daarbij en flink wat ruimte voor de zon. Tijdens de nachtelijke uren trekken er ook wat wolkenvelden over, maar ook dan blijft het droog en de minima liggen opnieuw vrij laag met 14 of 15 graden.
1: En dan het weekend, hoe gaat dat verlopen, ook met een zonnetje?
2: Ja, we krijgen morgen een prachtige zomerdag in heel Flevoland met temperaturen die flink gaan stijgen naar 24 tot lokaal zelfs 25 of 26 graden. En dat zijn zomerse temperaturen. Daarbij flink wat ruimte voor de zon, af en toe wat wolkensluiers en enkele stapelwolken die ontstaan. En met 25 of 26 graden in de zon is het gewoon prachtig weer om naar buiten te gaan. Houd morgen wel rekening met een stevig windje, want die is morgen matig tot vrij krachtig uit het westen. En op zondag krijgen we tijdelijk wat ander weer. Er trekt namelijk een koufront over. En dat brengt wat meer bewolking, lagere temperaturen en vooral ook een aantal buien met zich mee. En dat is heel goed voor de natuur, denk ik.
1: Dat is heel goed voor de natuur, maar zet het zoda aan de dijk?
2: Ja, ik denk het niet echt hoor. Het is wel echt een druppel op een gloeiende plaat. Want op de meeste plaatsen valt niet meer dan 5 mm regenwater. De grootste hoeveelheden zijn weggelegd voor het oosten van het land. En ik denk dat het in Flevoland allemaal wel meevalt. Sterker nog, we krijgen op maandag ook nog te maken met een aantal buien, maar die trekken wel snel naar Duitsland weg. En daarna volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon. En halverwege volgende week kunnen we wellicht weer tropische temperaturen van 30 graden of meer verwachten. En dat warme zomerweer houdt de rest van volgende week aan.
1: Een echte zomer dus, zo te horen. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel. Het geluid van huilende honden bij hondenopvang Dierenparadijs Almere. Daar sloegen hondentrainsters Sascha Hermans en Sharon Zuidervliet op aan. Hun trainingsveld is naast de hondenopvang en beide hondenliefhebbers hadden meteen door dat er iets niet pluis was.
0: Dus belden ze met de politie, die is een onderzoek begonnen. Hoe het eraan toe ging, dat konden Sascha en Sharon laten zien en horen, want ze hebben opnames gemaakt met hun mobiel.
3: Nou, Sascha Hermans, wat horen we hier nu?
4: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het. Ik heb zelf honden die ook wel eens huilen als ik wegloop. En dat klinkt echt anders. Er zat geen stop in. Het bleef maar doorgaan. Dat is het grote verschil, denk ik, met andere momenten.
3: En wat heeft hij toen gedaan?
4: Medemensen van ons hebben melding ervan gemaakt. Hè? Dus dat er ergens iets aan de hand was, dat we het niet helemaal vertrouwden. Dus er is gebeld met 112, of eigenlijk eerst oorspronkelijk gewoon met 0900 nummer. En later is er gebeld dus met 144, hè, zeg ik dat goed. En na de hand nog 112. En dat was best wel moeilijk, want dan moet je toch een drempel over voordat je dat gaat doen.
3: Iemand die hier ook traint op het veld naast deze opvang is Sharon Zuidervliet. Deze geluiden heb je waarschijnlijk ook gehoord.
5: Zeker, ja, ik was afgelopen zondag aanwezig. Ja.
3: Ja. En, vertel eens, wat is er gebeurd? Wat heb je gezien?
5: Nou, wij kwamen rond uurtje of 11, 's ochtends kwamen wij aan. Toen hoorden we al hondengeluiden, gehuil en geblaf. Dat horen we wel vaker, maar dit was wel zeer intens. Het ging door merg en been. Het bleef ook maar doorgaan namelijk. Het was non-stop gehuil. Ja. Ja.
3: En er waren meerdere mensen die dat hoorden?
5: Ja, zeker. In ons trainingsgroepje waren we. Dus we waren met een grotere groep die het allemaal gehoord heeft, ja.
3: Maar gebeurt er dit vaker, dat jullie juist dit soort geluiden van die honden daar hebben gehoord?
5: We hebben vaker geluiden gehoord. Veel al geblaf, ook wel gehuil. Ook wel af en toe wat opstootjes die we hoorden, zelfs gevechten. Maar het was niet zo aanhoudelijk als dat het nu was. Maar
3: hebben jullie enig idee van wat zat daar nou binnen?
5: We zijn niet binnen geweest, dat mocht ook niet. Was het een plaatsdelict, werd het gemankeerd. Maar zodra de deuren open gingen, zag je eigenlijk allemaal kennels staan. Te kleine kennels, maar ook reisbenches waar honden in gezet worden. En de naam zegt het al, het is een reisbench. Daar hoor je geen hond voor een langere tijd in te houden.
3: En dat is wel gebeurd?
5: En dat is helaas wel gebeurd, ja.
3: Ja. Je noemt al plaatsdelict. Ja, het geeft al aan, de politie is ermee bezig, hè?
5: De politie is er mee bezig. Ja, wij weten helaas niet wat en hoe. Dat mag ook niet. Maar de politie is ermee bezig. We hebben ze meerdere keren nog gezien hier op het terrein terwijl wij aan het trainen waren. Dus gelukkig is er controle. Ja.
3: Ja. Nou zie ik ook foto's van een hond die nogal best wel wat wonden heeft rond de nek. Daar weet jij iets van?
5: Wij krijgen naar aanleiding van ons bericht op Instagram, op Facebook, op social media breed, krijgen wij heel veel reacties van eigenaren en van ja, mensen die daar meer over weten. En daar hebben we een foto van gekregen inderdaad, dat een hond helaas in een gevecht gekomen is en wezenlijk beschadigd is geraakt. Ja.
3: Maar zo te zien is de vacht wel van die hond weggeschoren. Die is waarschijnlijk bij een dierenarts geweest.
5: Die is bij een dierenarts geweest. Die doet dat de hond de wonden schoongemaakt zijn en dat de hond ook hechtingen heeft. Dus daar is echt wel, ja, helaas echt wel een flink gevecht ontstaan en waar de hond de dupe van is geworden. Ja.
3: Dat is hier gebeurd, bij deze opvang?
5: Dat is bij deze opvang gebeurd, ja.
0: Verder in dit programma de berichten van buiten Flevoland met Roy.
1: Het leed dat Vierdaagse heet.

0: Down on the Street. Ja, in Nijmegen is het natuurlijk maar één straat die telt. Dat is de...
1: Via Gladiola.
0: Ja, voor de finish, hè. Sint-Anna-straat.
1: Precies.
0: Zo heet hij als het geen Vierdaagse is.
1: Ja, maar ja, vandaag dus wel de Via Gladiola. Ja, nou, 30, 40 of zelfs 50 kilometer per dag te hebben gelopen... zitten er dus vandaag weer op voor de Vierdaagse wandelaars. De Via Gladiola in Nijmegen die wacht dus op hen. Met natuurlijk het afsluitende kruisje. En niet iedereen krijgt er eentje, want op de route bevinden zich ook zwartlopers.
2: Het mag eigenlijk niet, maar ja, er mag zoveel dingen niet. Maar ik probeer er elke keer netjes tussen te komen, maar ja, dat lukt gewoon niet. Ik ben 20.000 of 22.000, komt er gewoon niet tussen.
1: Ja, dat zijn dus mensen die zich er wel voor hebben aangemeld. Maar niet mee mogen doen, want zoveel mensen melden zich aan.
0: Ja, ze zijn er altijd meer dan wat ik mag.
1: Ja, dus je moet ingelood worden, zeg maar. Gisteren vielen nog ruim 1200 mensen uit, iets meer dan vorig jaar. Er zijn nu nog ruim 42.000 wandelaars onderweg. En ik zit ondertussen ook mee te kijken met de stream van onze collega's van Gelderland. En ik moet zeggen, dat zei ik ook al tegen jou, ik wist niet dat er zoveel mensen waren. Hè, er zijn zoveel mensen die aan het lopen zijn, dat gaat in één stuk door.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is leuk.
0: En ze hebben camera's op bepaalde plekken hangen, waardoor je dus mee kunt kijken. En misschien kun je het even ook bij ons in beeld zetten.
1: Zeker.
0: Ga ik intussen naar Amerika, die komt met nieuwe importheffingen, want het vorige pakket liep af.

0: tussen Hamas en Israël zijn er in Gaza minder mensen onder voet, zegt de VN. Deze arts werkt samen met lokale teams in Gaza en ziet dat er meer eten beschikbaar is. Maar hij blijft waarschuwen.
1: Vergis je niet, het is nog steeds veel en veel te weinig. Je ziet nog steeds dat 90% van heel Gaza afhankelijk is van humanitaire hulp. Wat ontiegelijk veel is. En dat humanitaire hulp wordt steeds minder. En wat je nu ook de afgelopen maanden ziet, is dat er steeds minder voedsel binnenkomt. Waardoor alles ook schaarster wordt en ook duurder.
0: Israël laat nog steeds maar heel beperkt hulp toe aan Gaza.
2: En dat waren ze, de berichten.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is.

0: En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding. Mensen die al in de techniek werken kunnen daar om- en bijscholing krijgen. De directeur van het ROVC legt uit wat je daar kunt leren.
5: Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
4: Ja, ze rekent op 5000 cursisten per schooljaar. Op het terrein van de oude school Arcus in het centrum van Lelystad komen 375 tijdelijke parkeerplaatsen. Tijdelijk is 3 jaar. Volgens de gemeente is dat nodig vanwege de toenemende drukte in de stadshart door woningbouw en evenementen. Na de zomer bieden de plekken ook uitkomst tijdens de tijdelijke sluiting van de parkeergarage bij de Jumbo. Daarover maakten de winkeliers zich zorgen in de buurt en de wethouder begrijpt dat.
6: Ondernemers maken zich natuurlijk terecht zorgen dat 2 maanden lang de parkeergarage niet toegankelijk is. En dat begrijp ik ook heel goed.
4: Krakers die in Almere al 1,5 maand in het oude pand van Flevodroom zitten, vlakbij gemaalde blok van Kuffler, die moeten eruit. Dat eisen de scholengroep Eduvuur en het waterschap. Ze stappen naar de rechter. Een deurwaarder die was ingeschakeld kreeg de krakers niet weg. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
9: Ja, onze collega Jolinde Dalstra die is ook de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen.
4: Oh, vandaar dat we haar niet horen
9: ja,
4: deze week.
9: Vandaar inderdaad. Ze okay. Vanochtend stuurde ze nog een foto dat ze bij de start stond. Hoe laat was dat? Was iets om 4:30 of zoiets.
4: Heel vroeg is dat, hè?
9: Ja, dus ze is al een tijdje aan het lopen. Hoe het haar vergaat die laatste dag, dat hoor je zometeen in Flevoland is wakker.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: klinkt ietsje anders dan je misschien gewend bent, maar dit was de albumversie, dit ter afwisseling van de singleversie van Shania Twain's That... dat was het. That Don't Impress Me Much.
1: We gaan het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Een van de 47.000 wandelaars is namelijk onze collega Jolien Dalstra.
0: En daarom heb je haar de hele ochtend niet gehoord in dit programma. Gaan we nu goed maken. Goedemorgen, Jolien.
2: Ja, goedemorgen. Ja, de hele ochtend, de hele week, hè, Leo?
0: Ja, dat is wat.
2: Goedemorgen en Roy, hallo.
0: Hi. Zeg, jij hebt in de weken hiervoor alle luisteraars steeds uitgebreid bijgepraat over je oefenschema.
2: Zeker.
0: Heeft zich dat uitbetaald?
2: Ik loop hier met mijn vriendin Christine en we lopen lekker soepel, gaat goed. Dat is wel nadat ik gisteren 1,5 uur op de medische post heb doorgebracht om een aantal blaren door te laten prikken.
1: Een aantal, hoeveel?
2: 12.
1: Oh, ja.
2: Je hoort wel, er wordt hier om me heen heel hard gelachen. Nee, geeft niks hoor, geeft niks.
1: Ben jij recordhouder blaren op dat nog net niet?
2: Nee, ik denk niet dat ik recordhouder ben. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Nee.
0: Maar je loopt door.
2: Flink ingetaped, dus dan kun je weer doorlopen.
0: Juist, ja. En heb je ook pijnstillers ingenomen?
2: Jazeker, ja. Vanochtend 2 paracetamolletjes. Ik heb een stripje bij me, ibuprofen. Dus kijk, die finish gaan we sowieso halen.
0: Oké, en wie staan er allemaal te wachten dan op jullie straks?
2: Man, lief, zonen, vrienden. De tribune waar ze op zitten, vond ik wel grappig, heet K3.
0: Hebben we dat weer.
1: Leuk, ja. Nou, je hebt dus nu al, dit is je 4e dag, je hebt er ook nog al 3 op zitten. Welke was de zwaarste van alle 4?
2: Ja, gisteren. Gisteren was wel zwaar.
1: Ja. Waarom?
2: Ja, je hebt die 7 heuvelen. Al snap ik nooit. Ik ben altijd de tel kwijt. Dan denk ik, welke heuvel zitten we nu? Dat had ik, dit is de 2e Dakkumloop. Dat had ik de 1e keer ook al.
1: Ja.
2: Toen vroeg ik op een gegeven moment aan iemand van, wanneer beginnen die 7 heuvelen? Toen zei iemand, nou schat, ze hebben er al 4 gehad. Dus ik snap dat nog steeds niet helemaal.
0: Nee.
2: Maar dat was wel een pittige dag.
1: Heb je dan ook wat meer last van je kuiten nu? Omdat je dus wat heuvelen moest lopen?
2: Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik heb helemaal geen spierpijn. Dus daar is die training, zijn die trainingen toch wel heel goed voor. Dus nee, geen spierpijn. Nergens last van. Ja, voetjes wat pijnlijk dus door die blaren. Maar ach, weet je, je loopt vandaag een beetje op wolken.
0: Is dat zo? Komt dat door al die mensen langs de kant?
2: Ja, gisteren was het ook zo één groot feest. We kwamen terug in Nijmegen. Nou, echt 2,5 kilometer... Beetje voetje voor voetje.
0: Mm-hmm.
2: Was overal zo'n groot feest. Studenten en helemaal uit hun dak. En op balkons en muziek. Ja, dat is fantastisch, joh.
0: Dat maakt het hartstikke leuk. Maar ik hoor nu weinig achtergrondgeluid.
2: Ja, nou, dat viel me eigenlijk ook op. Er wordt... mensen, het wordt gekletst, maar er wordt weinig gezongen. Maar dat viel me bij alle militairen ook wel op. Af en toe zetten ze wel een lied in, maar niet heel veel.
0: Okay.
1: En wat voor lied zing jij? Een potje met vet, dat soort dingen? Of?
2: Nee, nog niet. Nee. En wat je de muziek die je hoort, als je ergens binnenkomt in plaatsjes, is 90%, 95% Nederlandstalig.
1: Oh ja, dus je kan alles meezingen nu ook, of...
2: Ja, ik denk dat ik ze na vandaag hoef ik ze ook even niet meer te horen. Van cheerio en weet ik het allemaal. Maar vind ik het wel even genoeg.
1: Maar straks dus die finish, ja, dan is het klaar. Wat ga je doen het hele weekend gewoon met de benen op de bank? Of hoe ziet je weekend eruit?
2: Dat zijn maar een paar letters. Dat is N-I-K-S. Dat is helemaal niks. Oh, ja.
1: Heel goed.
2: Nee, ik ga sowieso niet lopen.
0: Nee, dat gaan we niet meer doen. Maar even samenvattend, Jolien. Je hebt getraind, dat betaalt zich uit. Helaas dan, ja. Dan die blaren. Het is je 2e. Smaakt dit naar meer?
2: Ja, ik denk het toch wel. Ja, ik denk het wel. Ja, en het grappige was, ik kwam nog een bekende uit Friesland tegen. En hij loopt ook wel de Elfstedentocht.
0: Dat
2: dus
0: ook,
2: ik zei tegen hem, ik zeg ja... Ik zei die Elfstedentocht, hè? Dat is natuurlijk, dat loop je 5 dagen. Hij zegt die Elfstedentocht wandelen is vele malen zwaarder. Heb je amper publiek. Dus misschien is dat wel de volgende uitdaging.
0: Oh, niet okay. Nijmegen.
2: Maar dan ga ik nog even een paar nachtjes over slapen.
0: Daarom.
1: Nou, misschien dat ik hem wel een keer ga lopen, de Nijmeegse. Niet die Elfstedentocht, maar dan die Nijmeegse. Dat lijkt me ook wel leuk.
2: Dan gaan we samen.
1: Dat is goed, spreken we af.
2: Oké.
0: Tot maandag, hè? Ben je dan voldoende hersteld?
2: Jawel.
1: Ik regel een voetenbakje.
0: Oké, zien we elkaar maandag weer. En bedankt, hè?
2: Hey, mannen, fijne uitzending.
1: Hey.

0: Somber and my body isn't ready. Straks ook te zien op Lowlands. En straks in dit programma de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op Radio en TV met...
1: Ja, onder andere het centrum van Paramaribo. Dat staat nu op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO. Waarom dat is, hoor je zo meteen. Eerst Diana Ross.

0: Upside Down. Diana Ross stond destijds op een LP, die kon je uitklappen. En ja, ook inderdaad ondersteboven houden, dat staat er allemaal bij.
1: Ja, ja, nee, heel goed.
0: Ja, toch.
1: Doe me denken aan ILO met op het einde dan Please Turn Me Over.
0: Weet je? Oh ja, dat je de plaat zelf moest openen. Ja, dat is heel goed dat ze dat zeggen.
1: Ja.
0: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, in Goedenavond Nederland aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Volgens hoogleraar militair operationele wetenschapper Han Bouwmeester zijn er ook steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.
2: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, hè, ook met de marine erbij te rekenen, en met de landmachten is ongeveer 50.000.
1: Ja, tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
2: En wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90, maar die wordt nu flink gesteund door Iran.
3: Ja.
2: Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis, nu met geld en ook met wapens.
0: UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessa Leuza vertelde in Met het oog op morgen over welke panden het gaat.
4: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons, dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
4: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheerd, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Zonde. Iedereen moet aan het werk daar.
1: Dat wil je niet natuurlijk, die mooie panden.
0: Om mooie dingen te behouden. En met dit fragment komt er een einde aan. De rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv. En daar sluiten we ook altijd mee af. In Flevoland is Wakker Roy bedankt.
1: Ja, jij bedankt. Jij gaat nog een uurtje verder met Flevoland Muziekland. En je verzoekje is welkom, hè. Als je een verzoekje hebt, mag je hem insturen. 0320 28 50 50.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katharien Keil en Marco Verhagen. Katharien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het eigenlijk een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
0: Dit is Flevoland.
4: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe technische school Almere begint na de zomer. En nieuwe spandoeken roepen automobilisten op 80 te rijden op de provinciale weg. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Canada will do whatever it takes to build our.
12: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
10: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
11: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
10: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
8: En dit was het NOS Journaal. Dankjewel, Mannix. Eén korte file, de N704, Nijkerk richting Almere, tussen de N301 en de N305. 4 minuten, dat is alles. Flitser op de A27. Almere richting Hilversum bij 112,1. Zie je nog een flitser, dan mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Flevoland Muziek staat op punt van beginnen. Zometeen een groep met boys in de naam, maar je hoort voornamelijk een zangeres.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Met Leo Schouwenaar.

0: tonight. Train, Hey Soul Sister. En we begonnen met Boris Town Gang. Can't take my eyes off of you. Als begin van deze Flevoland muziekland. Goedemorgen, welkom bij dit programma. En je weet het, ik heb altijd een liedje met een knipoog naar de actualiteit. We hadden de afgelopen uren een paar vierdaagse wandelaars aan de lijn. Alicia uit de Almere, die hadden we heel vroeg vanochtend. Maar de laatste loodjes, ach, ach, ach.
1: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: Ja, dat had ze inderdaad. En nog niet zo heel lang geleden had de collega Juliene Dalstra aan de telefoon. Die is deze week even niet te horen op de radio, omdat ze de hele week meeloopt met de Nijmeegse Vierdaagse. En het viel haar op dat ze heel veel Nederlandstalige muziek had gehoord. Vanaf de kant is natuurlijk hartstikke gezellig.
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik ze na vandaag hoef ik ze ook even niet meer te horen. Van Cheerio en weet ik het allemaal. Maar dan vind ik het wel even genoeg.
0: Daarom heb ik...

Remo Hermans. En hij was lekker in de boeken. En wij zijn even in gedachten op Urk, samen met Kiek. En als je de televisie aan hebt, dan kun je zien dat het gaat om een historisch stukje van het oude dorp. Die gezellige kleine houten huisjes, de straat. En dan het hoekje om. Ja, maar daar zie je verder niks meer. Bloemen bij de lantaarnpalen. De was die hangt te drogen, tuurlijk. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechter foto? Dat zou knap zijn als je nu al ziet, maar je mag het doorgeven natuurlijk. omroepflevoland.nl/kiek. En je mag het ook doorbellen. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Doe het dan wel voor 11 uur, want na 11 uur dan gaan we kandidaten bellen. Die mogen dan draaien aan het rad van fortuin. En wie weet ga je naar huis met mooie prijzen. Intussen op de radio Donna Summer en Bad Girls. We hebben ook nog City to City. Ja, dat is die grote hit van een jaartje of 15 geleden. The Road Ahead.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding. Mensen die al in de techniek werken, kunnen daar om- en bijscholing krijgen. De directeur van het ROVC legt uit wat je daar kunt leren.
10: Behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
9: Ze rekent op 5000 cursisten per schooljaar. De provincie heeft langs 4 provinciale wegen spandoeken gehangen. Daarop staat het verzoek om 80 km per uur te rijden. Wordt nu vaak te hard gereden. De spandoeken blijven tot eind september hangen. Daarna volgt de jaarlijkse campagne over modder op de wegen. De rechter heeft een Almeerder veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man probeerde eind vorig jaar een eigenaar van een kebabzaak met messteken om het leven te brengen. De rechtbank volgde eis van de officier van justitie 2 weken geleden. Daar hoorde ook een schadevergoeding bij van €13.000.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen

0: kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Zuidoost-Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens de gouverneur werden er meer dan 1000 drones en raketten afgevuurd op de regio van de stad Zaporizhia. In Nijmegen zijn ruim 40.000 wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
2: Dankjewel, Floris Lafeber van Weerplaza. Flitsers heb ik voor je. Eén flitser moet ik zeggen. A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 112,1. Flevoland Muziekland gaat door met een kleurrijke Haagse band.
3: Flevoland.
4: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
4: Met Leo Schouwenaar.

0: Material Lover. Ja, qua thema lijkt het een beetje op Material Girl natuurlijk van Madonna. Maar dit was Shanna Sparrow. En we begonnen dit half uurtje met de kleurrijke Haagse band Sommieux en Multicolor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Week 30, maar dan van 2005. Mooie hitparade hadden we toen. En het leuke is dat we toen kennis maakten met Daniel Powter. Hij stond toen in de hitparade met Bad Day.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2005.

Icky Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. En tegenwoordig ja, is zijn dochter zo beroemd dat we moeten zeggen, ja, dat is de papi van Miley. En vroeger zei het andersom, als je dan over Miley Cyrus had, zei ja, dat is de dochter van Billy Ray van Icky Breaky Heart. Straks de polterplaat. Een van de laatste keren dat hij hem heeft, Rolf Sanchez, Machar. Maar eerst terug in de tijd met Seal. En here is Crazy.

Ralf Sanchez, ja, heeft deze week de polderplaat. En je hoorde Machar, I Only Wanna Be With You, was natuurlijk vroeger. En we gaan nog even voor de zekerheid één keertje kijken op televisie. In elk geval naar Kiek, de Kiekendief, die een mooie foto heeft gemaakt van de, een van de oude binnenstraatjes van de Bult, van Urk. En als je het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je dat doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Maar het kan ook natuurlijk op de telefoon 0320 28 50 50. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechter foto? Is het op straat? Is het op niveau van de begane grond? Is het op de eerste verdieping? Is het ergens in de lucht? Zit het in de stenen? Zit het in de bouw? Zit het in de reclame die je ziet? Ja, hij valt niet mee vandaag. Daar gaan we de week mee afsluiten. En probeer je oplossingen door te geven voor 11 uur. En dit is Atomic Kitten nog met Hole Again. Tot nieuws en reclame van 10 uur. En straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Marco Verhagen.

0: lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katrien Keil en Marco Verhagen. Katrien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
2: Dit is Flevoland.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Nieuwe technische school in Almere begint na de zomer. Nieuwe spandoeken roepen automobilisten op 80 te rijden op de provinciale weg. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan nu de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, daar kan ik kort over zijn. Geen files, alleen een snelheidscontrole. Een radar op de A27 in Almere. Bij hectometerpaal 112,1. Zometeen gaan we eens kijken wie zijn er allemaal jarig vandaag. Doen we natuurlijk in het tweede uurtje van Flevoland Muziekland op deze vrijdag de 24 juli. En ook is er weer lekkere muziek. We spelen het spelletje. En over muziek gesproken, zometeen Harry Styles met American Girls. En Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terda's om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Met Marco Verhagen.

0: Harry Styles is dat en American Girls. Goedemorgen, het is 10 minuten over 10. Ja, het weekend staat voor de deur. En een mooie zaterdag, een minder mooie zondag, als ik het over het weer dan mag hebben. Voor veel mensen dan, althans. En daarna, dan wordt het toch weer behoorlijk warm, heb ik me laten vertellen. Zeg maar gerust, heet. Wie mogen wij allemaal feliciteren? Nou, dat zijn nogal wat mensen, dus laat ik maar snel beginnen. Ah, er wordt koffie gebracht door mijn gewaardeerde collega Roy. Dankjewel, Roy. Dankjewel. Wil je heel even hier blijven? Ik heb zometeen nog een vraag aan jou.
1: Ja, hoor.
0: Mag dat? Ja, nee, niet, je mag wel even wat zeggen natuurlijk.
1: Hallo.
0: Je hebt vanmorgen natuurlijk ook al gepresenteerd.
1: Ja.
0: Ja. Je ziet er toch nog heel goed uit.
1: Ja, ik ben even gaan slapen.
0: Heb je weer geslapen even?
1: Nee. Nee.
0: Schoot bij Rob.
1: Ja, zeker. Ah, ja, de eindredacteur. Ja.
0: Weet je wie er vandaag jarig is?
1: Nee.
0: Nee, Joris Putman.
1: Ken ik niet.
0: Nee, nou ik wel, die ken ik wel. Hij zat in Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Een van de eerste afleveringen? Of,
0: nou nee, wel later.
1: Nou.
0: Hij is vandaag 42 jaar oud geworden, dus nog niet eens zo heel oud.
1: Nee.
0: Nee. En van harte gefeliciteerd, Joris. Ik weet dat je namelijk.
1: Zou het hem niet geven?
0: Nooit kijkt of luistert. Maar je kent hem niet.
1: Nee, klopt.
0: Dat weet je ook niet. Wie is nog meer jarig? Ja, het zijn niet echt heel veel bekende mensen trouwens. Echt bekende, zou ik maar zeggen. Mara Wilson, ken je die?
1: Nee.
0: Nee, een Amerikaanse actrice. Maar ze is toch 39. Dus if you look, van harte gefeliciteerd. Dat is Engels. Jennifer Lopez is wel jarig. Die ken je wel. 57 jaar oud geworden. En Barry Bonds. Hij is een Amerikaanse honkbalspeler. Nou ja.
1: Dat kijk ik heel graag.
0: En weet je wie er wel jarig is? Dat is wel heel
1: nou.
0: Leuk. Heb je vroeger Zeg eens aangekeken?
1: Nee, maar wel eens teruggekeken.
0: Oké, ken je Jopie nog?
1: Ja, die ken ik nog wel.
0: Die was ook Peppy en Kokkie. Oftewel, Herman Kortekaas is vandaag 96 jaar oud geworden. Ja, Herman, als je kijkt, van harte gefeliciteerd. Het is tijd voor de plaat naar keuze. We gaan het hebben over iemand die ook bij ons in de provincie woont. Het is Patty Bart, nog steeds vaak te zien op televisie bij Shownieuws. Staat natuurlijk bekend om haar lef, haar nieuwsgierigheid en haar vermogen om zichzelf volledig onder te dompelen in werelden die voor veel mensen onbekend zijn. In de jaren 90 deed zij dat met een spraakmakende reality-serie Bart gaat extreem, waarin ze van alles meemaakt. Van verblijf met leger des heils, een Hare Krishna-gemeenschap tot een onbewoond eiland, een gevangenis en zelfs een huwelijksmarkt in Marrakesh. Bij zo'n iconisch programma hoort natuurlijk ook een lekker herkenbaar themanummer en daarom is de volgende plaat Patty Bart met Ik ga extreem, een nummer dat perfect past bij de avontuurlijke en onverschrokken sfeer van die serie. Of het nou echt een heel goed nummer is, dat weet ik niet. Maar geniet er toch maar van. Hier is Patty Bart. Ik ga extreem.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Oeh, lekker hoor, deze van Tom Jones. Dat was It's Not Unusual. En voor dus Patty Bart met Ik Ga Extreem. Je kan ook extreem meedoen met het spelletje. De laatste keer deze week. Twee foto's van wijk 5 op Urk. Daar zit natuurlijk weer een verschilletje in. Alleen de vraag is, wat is het verschil? Wijk 5 is een straat die ligt in het oude dorp van Urk. Er zijn ook meerdere monumentale panden te vinden. En als jij nou het verschil kan ontdekken, dan mag je bellen met 0320 28 50 50. Of je mag een... hoe heet dat? Je mag het doorgeven via de website. omroepflevoland.nl/kiek. Wat misschien ook wel leuk is, heb jij nou zometeen, is hier vandaag voor het laatst, Catherine Keil, deze week in Herberg aan Zee. Heb jij een vraag voor Catherine Keil? Een leuke vraag, een beetje een prikkelende vraag, misschien wel een brutale vraag, daar heeft ze zelf om gevraagd. Stuur dan een WhatsAppje met jouw vraag aan Catherine Keil. 0320 28 50 50. Die gaan we zometeen ook in de uitzending dan aan haar stellen. En de leukste vraag, de origineelste vraag, de beste vraag, die krijgt een prachtige hoofdprijs. Ik ga nog niet zeggen wat het is, maar die wint een mooie prijs. Dus heb je een vraag voor Catherine Keil, 0320 28 50 50. WhatsApp ons even. En voor het verschil bel je met 0320 28 50 50. Of ga je naar omroepflevoland.nl/kiek. Ga ik een hint geven. Is hij moeilijk? Is hij makkelijk? Oh, hij is eigenlijk wel heel makkelijk, ja. Ik zou zeggen, ik heb Rapunzel niet gezien. Dat is de hint van vandaag. Ik heb Rapunzel niet gezien. Als je het weet, het antwoord, bel met 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. En ook jouw vragen voor Catherine Keil zijn welkom via WhatsApp 0320 28 50 50.

0: zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond
1: bij
0: mij.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 10:30. Goedemorgen, tijd voor een overzicht van het nieuws. In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding. Mensen die al in de techniek werken kunnen daarom bijscholing krijgen. De directeur van het ROVC legt uit wat je daar kunt leren.
14: Er is behoefte aan kennis, bijvoorbeeld van koude middelen, van elektrotechniek, van veiligheid om de airco's en warmtepompen te installeren die wij in Nederland nodig hebben.
13: Ja, ze rekent op zo'n 5000 cursisten per jaar. De rechter heeft in Almere veroordeeld voor... Waarom doen die plaatjes niet? Oh, doet het wel. Ja, sorry. De rechter heeft in Almere veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man probeerde eind vorig jaar een eigenaar van een kebabzaak met messteek om het leven te brengen. De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie 2 weken geleden. De Almere mag van de rechter ook 5 jaar lang niet in de buurt komen van de kebabzaak-eigenaar. En hij moet daarnaast een schadevergoeding van 13.000 euro betalen. En... Bestuurders op meerdere provinciale wegen krijgen sinds deze week via spandoeken het advies om maximaal 80 km per uur te rijden. De provincie Flevoland hoopt met de actie om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat er vaak te hard gereden wordt. In elk poldergebied in Flevoland zijn de spandoeken op 4 wegen te vinden. Ze blijven tot eind september hangen, waarna de focus verschuift naar een campagne over modder op de wegen. Het initiatief geldt als een pilotproject.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of

0: 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
1: Ik sta weer, Katharine komt binnen, zet ik weer te lullen natuurlijk. Vergeet de verkeersinformatie, maar die is er eigenlijk ook niet hoor. Dus het is niet dat je denkt, potverdikke, maar dan weet ik helemaal niet welke files er staan. Ik ga hem nu ook nog open, ik heb hem nog niet eens open staan. Nou, kun je nagaan, ik ben zo druk bezig met alles en nog wat. Oh, wel een korte file. Ja, de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Blaricum. 4 minuten vertraging, nou ja, mag eigenlijk geen naam hebben. En dan de snelheidscontroles, dat zijn er 3. De A27 bij Hilversum, hectometerpaal 112,1. Dan een radar aan de Bosrandreef in Almere in beide richtingen. En een radar op de N302, dat is de Ganzenweg in Zeewolde. In beide richtingen bij 100,2. En zometeen nog een half uurtje Flevoland Muziekland. We hebben natuurlijk nog terug naar een bepaald jaar. Daar gaan we het zometeen over hebben. We hebben ook nog een keertje het spelletje, want je kan meespelen tot 11 uur. En stuur alsjeblieft jouw vragen voor Katharine Keil in. Hè? Dan win je misschien een mooie prijs. En Katharine bepaalt wie dat wint. En je mag alle vragen aan haar stellen, zelfs een tikkeltje brutaal. Dat heeft ze zelf gisteren toe opgeroepen. 0320 28 50 50 via WhatsApp. De vragen aan Katharine Keil. En wie weet win jij wel de hoofdprijs vandaag.
2: Met Marco Verhagen.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor Rob de Nijs, prachtig lied. Hou me vast, want ik val. Het is 11 minuten over 10:30. Je hebt nog eventjes om je vraag in te sturen voor Catharine Keil. Als je denkt, nou, ik heb dat altijd al eens willen weten. En het hoeft niet per se een complimenteuze vraag te zijn. Het mag ook best wel iets brutaals zijn. Sterker nog, dat verlangt ze zelfs een beetje van je. Want ze heeft al zoveel complimenten gehad de afgelopen weken. En dat blijft ook maar doorgaan trouwens. Nou, dat doet toch iets met een mens. Ja, toch? Ja, je mag wel wat zeggen, hoor. Weet je hoe je microfoon aan moet?
1: Nee, jij moet hem aanzetten. Dat weten we tegenwoordig.
0: Ja, maar dat moet ik even kijken hoor. Dat... Ja, zo.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Wat wij weten?
0: Oh, maar ik hoor niks.
1: Dat is grappig.
0: Dat hij niet aanzet. Oh, laat je vallen. Nou, dit is toch. Het is maar... Oh, het valt helemaal op de grond kapot. Nee. Nou, dit kan echt niet. Maar Catharine, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
1: En ik ben niet eens aan de drank.
0: Nee, nee, vandaag niet. Even kijken hoor. Oh, maar wacht eens eventjes.
1: Wat?
0: Dit zijn je oortjes. Kijk, oh, dit doet het echt niet meer. Hij is echt kapot.
1: Oh,
0: het kastje is kapot. Oh. Maar waar is dan je zender voor, de, voor je microfoon? Oh, maar ik denk dat hij uit is gaan omdat hij in je zak zit. Nee. Oh, nou ben ik zelf ook uit.
1: Wat gebeurt er nu?
0: Ik weet het niet. Zender? Nou, dit horen mensen allemaal nu.
1: Nee, echt?
0: Ah, daar ben je. Je had hem op mute gezet per ongeluk.
1: Oh,
0: ja.
1: Hé? Oh.
0: Ja. Wat was de vraag?
1: Maar nu dit
0: weer?
1: Dan?
0: Ja, die oortjes doen nu even niet, maar dan gaan we een oplossing verzoeken. Dat
1: Dan
0: doe maar even uit. Je hoort mij gewoon praten, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, ik zei al die complimenten en zo, en het is je laatste dag. En je wil echt wel dat mensen jou gewoon ook een brutale vraag stellen, toch?
1: Ja, want je hebt wel een beetje gelijk. Kijk, ik ben eigenlijk gewend dat iedereen me altijd afzeikt, want het is nooit goed wat ik doe. Dus nu ineens iedereen het wel leuk vindt, is dat wel een soort verademing, moet ik zeggen.
0: Maar is er in jouw hele carrière... Zijn mensen altijd een beetje... Ja, vind je dat complimenteus geweest?
1: Nou ja, een beetje. Ik was eigenlijk bijna overal altijd de eerste vrouw.
0: Ja.
1: En dan moet je gewoon je terrein veroveren op de een of andere manier, weet je wel. En dat is niet altijd even leuk.
0: Is dat nog steeds zo dan nu?
1: Nee,
0: toch?
1: Niet meer. Nee. Maar dat was echt wel zo.
0: Oké. Dus, maar wat voor soort vraag hoop je te krijgen dan van mensen? Ja, op welk vlak?
1: Nou, gewoon op privévlak vind ik wel grappig.
0: Oh, oké. Dan weet wat je zegt, hè?
1: Ja, ik weet wat ik zeg.
0: Oké, nou 0320...
1: Kan ook niet antwoorden, hè? Kan ook, hè?
0: Ja, dat is waar. Nee is ook een antwoord, of dat wil ik niet zeggen. 0320 28 50 50, dan mag je de vraag insturen voor Catharine. En je wint dan dus ook een heel mooie prijs, hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. En Catharine bepaalt wie dat dan gaat winnen. Welke vraag?
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, wij gaan terug naar het jaar 2005. Een zomer vol zon, vakantiegevoel en Latin klanken. En op 24 juli van dat jaar stond Belle Perez met Que Viva La Vida op nummer 20 in de Nederlandse top 40. Die single groeide uit tot een enorme hit, bereikte uiteindelijk de derde plaats en bleef maar liefst 14 weken in de Nederlandse top 40 staan. Geboren uit Spaanse ouders, opgegroeid in het Belgische Achel, brak definitief door met haar aanstekelijke mix van Latin pop. Que Viva La Vida werd bovendien gebruikt voor de Benelux-campagne van de animatiefilm Madagascar en groeide uit tot de zomerhit van 2005. Ga mee terug naar die heerlijke zomer. Hier is ze dus, Belle Perez met Que Viva La Vida.
2: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

0: Luther Vandross, helaas ons ontvallen. Never Too Much, prachtig liedje. 9 minuten voor 11. Dat betekent dat je dus ook nog 9 minuten de tijd hebt om je antwoord door te geven bij het spelletje van Kiek. En het zijn foto's van wijk 5 op Urk. Die straat die ligt in het oude dorp van Urk. Er zijn ook meerdere monumentale panden te vinden. Het lijkt een klein beetje eigenlijk ook wel een beetje op jouw straatje in Naarden.
1: We hebben geen houten bovenkanten, hè?
0: Nee, dat is ook waar, ja.
1: Dat is wel heel speciaal voor Urk natuurlijk.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, zie jij het verschil trouwens, Katharine?
1: Ik heb zoveel moeite om dat elke keer te vinden.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een lastig spelletje.
0: Mijn hint was, er is geen Rapunzel te zien.
1: Wat is een Rapunzel?
0: Ken je dat sprookje niet, Rapunzel?
1: Nee.
0: Van dat meisje met het lange haar. Waar dan de prins omhoog klimt via haar staart.
1: Waar heb je het allemaal over? Wat is dit voor een raar verhaal, man?
0: Rapunzel, dat is gewoon van Grimm.
1: Oh, echt?
0: Ja, of Andersen, weet ik veel. Maar een van die twee. Volgens mij van Grimm zelfs. Oh. Hier, Rapunzel.
1: Nou ja. Ik leer hier wel heel veel, moet ik zeggen.
0: Maar weet je echt niet wat Rapunzel is?
1: Nee.
0: Dus zelfs Disney heeft er een animatiefilm. Heel succesvol was die.
1: Nou ja. Het zal verhaal niet de enige zijn.
0: Het is het klassieke sprookje door de Grimm, door Gebroeders Grimm inderdaad. Het gaat over een meisje door een heks in een hoge toren zonder deur wordt opgesloten. En de heks komt binnen door in haar meterslange vlecht te klimmen. Wanneer een prins verliefd op haar wordt, raakt ze verstrikt in een list die tragisch afloopt.
1: Oh.
0: Spannend, hè?
1: Nou.
0: Ja.
1: Maar intussen heb ik nog niet het verschil.
0: Nee, nou goed. Als jij dat wel weet, mag je bellen met 0320 28 50 50... of geef het door via de website omroepflevoland.nl/kiek. En aan ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50... mag je natuurlijk ook jouw vraag voor Katharine Keil insturen. En wie weet komt jouw vraag dan zometeen voorbij en win jij een prachtige prijs.

0: worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden.
1: Dit is Flevoland.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. We zijn een beetje vroeg vandaag. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. In Almere Buiten begint na de zomer een nieuwe technische opleiding en de rechter heeft een Almere veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De man probeerde eind vorig jaar een eigenaar van een kebabzaak met messteek om het leven te brengen.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is druk, hè, zie ik.
5: ANWB Verkeersinformatie. Nou, 3 piepkleine filetjes. Oh, A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Blaricum 9 minuten. A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 4 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 5 minuten. Nou ja, het stelt eigenlijk niks voor. 3 radarcontroles. A27 in Almere op hectometerpaal 112. A6 in Lelystad, hectometerpaal 69 bij Muidenberg is dat. En de N302 Gansweg in Zeewolde op 100.2.
3: Dankjewel, Katharien. Zometeen openen wij weer Herberg aan Zee. De laatste voor Katharien. En nou, vinden we het toch wel een beetje jammer, heel eerlijk gezegd. Zometeen natuurlijk ook juridische zaken op deze vrijdag. We gaan het hebben over dierenrecht en dierenmishandeling.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Dit is Herberg aan Zee.

0: ze een hoofdprijs willen winnen vandaag, Catherine.
1: Ja, vind ik niet zo gek.
0: Nee?
1: Dat ik ook willen.
0: Een mooie prijs ook.
2: Nee, valt me trouwens
3: dit
2: op.
3: Is zie
2: je dat in die filmpjes waar dus meegezongen wordt?
3: Met Catherine.
0: Dat... Even onze aankondiging. Prachtig door die aankondiging. Welke filmpjes, ja? De clips.
2: Ja,
0: ja,
2: dat het allemaal async is, hè?
0: Ja, dat voor ons.
2: Oh.
0: Ja, daar zit een soort vertraging in, dat klopt.
2: Oh,
0: maar op televisie voor de mensen thuis is dat ook zo.
2: Ja, maar dat dacht ik al.
0: Oh, er komen zoveel leuke vragen voor je binnen. Echt, ik begin al een beetje... Oh, ik wil ze stellen, weet je, die vragen.
2: Nou, doe dan.
0: Nee, niet nu al. Dat gaan we nu
2: waarom
0: nog niet?
2: Doen.
0: Nou, daar gaan we een speciaal moment voor creëren natuurlijk.
2: Oh, heer. Wat is dat? Hoe ga je dat doen met trompetten en zo?
0: Ja, ik heb inderdaad een trompetist erbij uitgenomen. Oh. Het orkest onder leiding van Harry van Hoofd. Ja. Nou, Harry van Hoofd is niet, die is dood. Maar goed. Catherine, hoe was jouw avond gisteren? Want je hebt, nou, even zonder gekheid, want je hebt natuurlijk nu toch alweer 4 dagen achter elkaar. Dus de 5e dag dat je zo'n programma doet.
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel even wennen, denk ik.
2: Ja, het is wel een beetje terug naar vroeger, zou ik maar zeggen. Want dan werkte ik ook altijd zo hard. Maar ja, het is het gekke. Ja, het klinkt onaardig, maar het is ook een beetje een gevangenis, weet je wel. Want ja, als het mooi weer is, kan je dus niet op een terrasje gaan zitten. Nee, je moet hier in die studio zijn. En ik heb al jaren gehad dat ik buiten kwam. Ik dacht, oh, het was vandaag mooi weer. Ik heb het niet gemerkt.
0: Nee, dat klopt. In zo'n studio heb je dat helemaal niet door. Nee,
2: dus nou, dan denk ik, oh, dan is het ook wel weer goed dat die week voorbij is.
0: En wat dat betreft heb je wel een goede week uitgekozen. Want echt heel mooi weer is het ook niet geweest.
2: Nee, dat is waar.
0: Dat komt
2: dat is waar. Maar het moet zeggen, ik heb met zoveel plezier met je gewerkt.
0: Ah.
2: Ik heb zo verschrikkelijk gelachen. Dat is echt niet normaal.
0: Ja. Maar mensen zien je toch ook een beetje van een andere kant, vind ik.
2: Ja, maar dat komt door jou. Dat ik dat durf te laten zien.
0: Oh ja.
2: Ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk wel vaak het idee, ja, ik moet wel serieus genomen worden als journalist. Maar ik denk bij mezelf, ja, ik kan mij het eigenlijk schelen. Ik vind het gezellig met Marco Huppeté.
0: Ja, maar goed, dan kun je alsnog serieus ook genomen worden. Hè? Want ik bedoel, er is gewoon ook ruimte voor een lach af en toe.
2: Ja, dat is
0: vind
2: waar.
0: Ik wel.
2: Ja.
0: Ik heb trouwens wel een heel lief kaartje van je gekregen. Mag ik het even voorlezen?
2: Ja.
0: Ja. Lieve Marco, 24 juli 2026, dat is vandaag. Wat heb ik heerlijk met je gewerkt. In de veronderstelling dat je een smulpa bent. Deze extra bordjes die je ook in woede stuk kunt gooien. Van je vriendin Catherien. Nou, het zijn inderdaad hartstikke leuke bordjes. Je weet dat ik dol ben op Franse kaasjes en zo. En die gaan we voortaan ook op deze bordjes gaan we die leggen thuis. En als het dan echt een keer tot ruzie komt, dan kan ik ze altijd nog tegen de muur gooien. Of tegen mijn man, dan kan het natuurlijk
2: precies
0: ook. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. En we gaan een keertje oesters eten in Antwerpen, hebben we dat afgesproken. Dat
2: gaan
0: we zeker
2: leuk.
0: Hartstikke leuk. Zometeen de juridische rubriek, dat doen we met Els Lucas, onze advocaat. En we gaan het hebben over dierenrecht.
4: Herberg aan Zee, met Marco en Catherine. Het is zomer.

0: Heerlijke muziek van Sieneke en ze doet lekker wat ze wil. Nou, 11:12. Ik ga even naar onze website. Dinsdag 21 juli was dit nieuws. Massale steun voor neergeschoten poes Ellie. Het geld voor de operatie is binnen. Er is een crowdfunding voor geweest. Voor die behandeling kost 5000 euro. Streefbedrag was dat. En inmiddels is er meer dan 5100 euro ingezameld. We gaan het eigenlijk van de juridische kant bekijken. Mm-hmm. Met Els Lucas, onze vaste advocaat op de vrijdag.
1: Goedemorgen
0: Els. Laten we het hebben over dierenrecht. Wat valt daar nou eigenlijk precies onder?
1: Ja, alles wat met dieren te maken heeft. En dan kan je kijken naar hoe een dier zelf behandeld wordt door een eigenaar of door derden die niet eigenaar zijn van het beest, maar daar leed aan toebrengen. Je kunt, als het gaat over eigenaren, bekijken van hoe worden ze verzorgd. Hebben ze een nette stal of een goed nest en water en dat soort dingen. Dat bestaat uit diverse rechtsgebieden. Mm-hmm. En daar ligt van alles over vast. Je hebt een speciale wet dieren, waarin een en ander is vastgelegd. Ook strafmaatregelen op basis van die wet kunnen worden uitgesproken. En dat is de laatste jaren flink wat verstevigd, hoor. Want je kunt toch al gauw aanlopen tegen een gevangenis. Of nou, niet dat nou heel snel gebeurt, maar
0: het zou kunnen.
1: Het maximum straf is 5 jaar gevangenisstraf.
0: Zo.
1: En een boete van 90.000 euro. Dus dat zijn echt wel fikse bedragen.
2: Maar ja, je hoeft natuurlijk eigenlijk geen wetboek van strafrecht nodig te hebben om te begrijpen dat je niet op een kat moet schieten, toch?
1: Precies, dat lijkt me ook.
0: Maar het is toch gebeurd. In de Zuiderzeewijk is dat gebeurd. Aanvankelijk werd ook een amputatie nog van die achterpoot onvermijdelijk. Maar dankzij die donaties is nou dus in principe geld beschikbaar. Maar er moet natuurlijk ook gezocht worden naar die dader. Wie heeft die poes neergeschoten? Ja. Hoe kom je daarachter? En dan?
1: Ja, dat is een kwestie van kundig politiewerk. Net als bij andere strafbare feiten is het de politie die aan zet is om onderzoek te doen naar wie heeft dit gedaan.
2: En is de politie kundig hier, vind je?
1: In zijn algemeenheid kan ik dat wel bevestigen.
2: Oh, ja. Dat is leuk om te horen. Ja. Maar nou vroeg ik me af, hè, want net zei Marco van er is dan 5100 euro opgehaald.
1: Ja.
2: We hebben tijd. Ik kan je nog herinneren, een paar maanden geleden, toen was dat gedoe met Lisa, weet je wel. En toen mm-hmm. gingen vrouwen in Amsterdam zeggen, ja, alles moet veiliger worden, weet ik veel. Volgens mij hebben ze toen iets van 8 ton opgehaald.
1: Zo.
2: En dan denk ik bij mezelf, wat gebeurt er met dat geld?
1: Ja.
2: En wie checkt dat?
1: Checken zou moeten gebeuren, denk ik, door de club die daar de actie in gestart is. Soms is het een stichting die gelden bij elkaar haalt. En heb je daarin bestuursleden die je dan daarop moet vertrouwen.
0: Maar er wordt eigenlijk nooit naar gevraagd achteraf. Nee, dat geld is binnen, dat wordt gebracht, dat nieuws.
1: Ja.
0: En dan vervolgens, dan laten we het los. En
1: Maar dat is in principe bij alle crowdfundingsacties. Je hebt sympathie voor het onderwerp en mensen gaan storten. En dan ben je overgeleverd aan de goede wil van degene die het ontvangt.
2: En de integriteit.
1: Ja.
0: En wordt het gezien als inkomst eigenlijk? Is dat loon, verkapt loon? Of wat is dat, een gift?
1: Het zijn giften.
0: Maar tot een bepaald bedrag mag ik jou dat belastingvrij geven, toch? Ook een wildvreemde kun je gewoon. Wat is het, 50 euro?
1: Ja, dat mag gewoon.
0: Ja. Maar alles bij elkaar wordt dat natuurlijk een heel groot bedrag.
1: Ja.
0: Maar omdat het allemaal
1: bestaat
0: uit losse
1: giften. Ja, dat is eigenlijk een beetje onontgonnen gebied.
2: Ja.
1: Omdat je niet weet waar degene die het geld ontvangt
2: wat hij
1: daarmee gaat doen.
2: Maar het zou toch echt iets voor de politiek zijn om zich daar eens even mee bezig te houden, lijkt mij.
1: Ja, want naarmate mensen in de samenleving zich daar meer zorgen over gaan maken, zal dat zeker een roep worden.
0: Even terug naar die poes, hè? Want die opsporing, hoe vergaat dat? Want je zegt de politie in zijn algemeenheid doet goed werk. Hoe gaat de politie te werk als je praat over de opsporing in dit geval?
1: Ja, dat vind ik wat lastig, omdat ik natuurlijk niet in de praktijk van het politiewerk zit.
0: Mm.
1: Maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze gaan proberen te onderzoeken hoe laat is dit gebeurd, op welke dag.
2: Wat voor
1: in welke omgeving, precies.
2: Ja, ik heb ook een jaar bij opsporing gewerkt. Ja, dus vandaar dat ik dat soort dingen.
1: Natuurlijk. Maar dat verschilt niet van een mishandeling van een mens. Daar wordt op dezelfde buurtonderzoek vragen of mensen iets gehoord hebben.
0: Deurbellen misschien ook aan naast die daarop
1: gericht tegenwoordig
0: hebben
1: gestaan. Is dat natuurlijk. Ik vind dat altijd een beetje een dubbel dingetje. Want politie vraagt ook heel vaak om die camerabeelden. Terwijl eigenlijk het niet is toegestaan om met je privécamerabeeld de openbare weg te filmen. Hè? Want het is natuurlijk ook bij iedereen een inbreuk op de privacy.
2: Ja.
1: Je moet overal kunnen wandelen zonder dat je daar voortdurend in de gaten wordt gehouden.
0: Maar ik krijg wel laatste vraag van de politie.
1: De politie vraagt wel altijd naar dat soort beelden.
0: Maar dus ik krijg ook laatste vraag of ik mijn bel wilde registreren. Wilde aangeven of ik zo'n bel heb. Dan kunnen zij dat voor politieonderzoeksdoeleinden gebruiken.
2: Ja. Wat voor buurt woon jij?
0: In een heel criminele buurt.
2: Dacht ik al.
0: Schuwelijk, ja, ja. En er gebeurt echt helemaal niks.
2: Oh, ja, dat dacht ik eerlijk gezegd. Ik denk, nou, waarvoor is het dan nodig? Ja, misschien algemeen.
0: Dat doen ze algemeen, ja. Precies. Ja. Ja. Stel nou dat die dader wordt gevonden. Gaat dit dan leiden tot een rechtszaak? Of wat
1: ja,
0: gaat
1: dat
0: gebeuren?
1: Heel goed. Want het mishandelen van een dier is gewoon een strafbaar feit. Hè. Het is een beetje gek. Het valt dan in het strafrecht onder dat artikel dat gaat over vernielen.
0: Het is een goede, het zijn goederen.
1: Het is een goed. Een dier is een goed. Ja, we hebben het daar laatst ook al eens over gehad. Toen we spraken over hoeveel dieren mag je überhaupt in huis hebben. Het dier is een goed. En als dat wordt beschadigd, vernield, gedood, dan kan dat onder dat wetsartikel vervolgd worden. Kan gewoon gebeuren dat je bij de politierechter moet verschijnen. En dat daar een boete geldt, een vrijheidsstraf of een taakstraf of dergelijke voor wordt opgelegd.
0: Ja, goed.
1: Maar goed, moeilijk is natuurlijk te vinden. Ja.
2: Ja.
1: Ze zeggen dan de dader ligt op het kerkhof.
2: Ja.
1: Waarschijnlijk dat is natuurlijk vaak zo.
0: Ja, ja. Nou goed, ik ben in ieder geval wel blij voor de eigenaressen van deze poes dat die operatie kan doorgaan.
1: Ja, hun dierenartskosten lopen natuurlijk nog wel eens de pan uit.
2: Het is toch gewoon niet normaal dat €5.000 kost?
0: Ja. Ja, erg,
2: wie kan dat nou betalen? Dat is toch gewoon zinnig? Dan moet je €10.000 voor verdienen om te kunnen betalen.
0: En als je ervoor verzekerd bent, zijn er ook allerlei uitsluitingen weer bij je verzekerd. De eerste zoveel kosten betaal je zelf. Oh, maar hier kunnen wij niks aan doen. Of die had beter op moeten letten.
1: Uiteindelijk
0: probeer je er altijd onderuit.
1: Zou je het kunnen verhalen op degene die veroordeeld zou worden voor de vernieling?
0: Ja, maar ja, als,
1: maar ja,
0: als
1: de politie hem niet kan vinden, dan wordt dat wat ingewikkeld. Ja.
0: Goed, Els, dankjewel voor deze duiding. En heel graag tot de volgende keer weer.
1: Dankjewel,
2: Els.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. De voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Alkmaarse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. In Alkmaar hebben ze tot nu toe veel succes geboekt op dit vlak. Dat zien ze ook in Almere. En City verwacht door de samenwerking de vrucht hiervan te plukken. Andersom wisselt City FC ook kennis uit aan AZ. En Royal Schiphol Groep die investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Dat meldt het bedrijf in een persbericht over de halfjaarcijfers. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en verouderde apparatuur worden vervangen. Vanaf oktober 2027 wil het kabinet Lelystad Airport openen voor commercieel verkeer, mits er een natuurvergunning is.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze vrijdagochtend met flink wat bewolking en zo nu en dan valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Aanvankelijk liggen de temperaturen nog ruim onder de 20 graden, maar als de zon later in de ochtend en tijdens de middaguren vaker doorbreekt, kan het nog vrij warm worden met 23 of 24 graden. Vanmiddag bestaat het weerbeeld uit zonneschijn, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling en het blijft op de meeste plaatsen droog. Verder staat er vandaag weinig wind uit het westen, hooguit windkracht 2 of windkracht 3.
8: En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Amsterdam-Amersfoort op de A1. 8 minuten vertraging tussen Naardenwest en Blaricum. Emmeloord Lelystad. 4 minuten tussen afrit Urk en afrit Zwifterband op de A6. De N50 Emmeloord Zwolle. 14 minuten tussen Ens en Kampen-Zuid. N305 Almere Dronten. 17 minuten over 1 kilometer stilstaand verkeer. En N307 Hoorn Kampen. 4 minuten stilstaand verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad Batavia. En dan hebben we nog 3 snelheidscontroles. De A27 in Almere bij hectometerpaal 112. A6 in Emmeloord, Jouren richting Muiderberg. Nou, dat is een flinke afstand. 282,7. En dan de Ganzenweg in Zwolle. En 302 in beide richtingen.
6: Dankjewel. En het komend half uur gaan we natuurlijk bellen met een kandidaat. We hebben vragen aan Catharine, die je ook nog steeds even heel snel via WhatsApp mag sturen. 0320 28 50 50. En we bespreken het laatste shownieuws met Bart Ettenkoven van SBS Shownieuws.
9: Herberg aan Zee met Marco.

0: Kylie Minogue en Locomotion. En we gaan naar het spelletje en we gaan er onze kandidaat uitnagelen. Noordoostpolder dus. Jessica Sterkenburg. Jessica, goedemorgen met Marco en Catherine Keile.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jessica. Hoe vind je het nou om Catherine Keile aan de telefoon te hebben? Dat is toch enig?
2: Ik vind het sowieso heel bijzonder om op de radio te zijn.
1: Ja, is dat voor het eerst?
2: Nee, het is de tweede keer. Want Ik heb toevallig eerder een keer meegedaan met Kiek. En toen was ik aan het werk. Dus nou, toen was ook mijn collega die erbij was ook helemaal van... Wow, je bent op de radio.
1: Leuk.
0: Gek dat het toch iets magisch bijna heeft
1: ja,
0: voor mensen.
1: Ja, is toch ook zo.
0: Het is voor ons wel vanzelfsprekend natuurlijk. Ja. Maar je bent dus nu vrij, begrijp ik?
2: Ja, klopt.
0: Oh ja, oké. Okay. En wat doe je als je wel werkt? Wat voor baan heb je?
2: Ik ben doktersassistent.
0: Oh, leuk. In Nagelen?
2: Ja. Nee, in Lelystad.
0: Oh, in Lelystad. Oké. Okay. En ja. Is dat leuk werk?
2: Ja, ik vind het geweldig. Ik doe het al 10 jaar.
0: Ja, dat lijkt me ook een leuke baan. Je hoort van alles en nog wat. En
1: heel nuttig.
0: Ja, ook dat ja. En komt heel veel verschillende mensen tegen. Jessica, je hebt met ons spelletje meegespeeld. Heb je vakantie of gewoon een vrije dag?
2: Vakantie.
0: Oh, vakantie. Ga je nog weg?
2: Nee.
0: Oh, en hoe lang heb je nog vakantie?
2: Tot en met dinsdag.
0: Oh, oké. Okay. Daarna weer hard aan de bak.
2: Ja.
0: Nou, wat heb je de vorige keer gewonnen toen je dit spelletje meespeelde?
2: Een handdoek en een, hoe heet het, zo'n winkelmandje. Het is een
0: zo'n winkelwagenmuntje.
1: Wat erg.
0: Nou, dus, kom op, Catherine.
1: Ja, dat gaan we wel goed maken, hoor.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik moet eerst het antwoord eventjes geven.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Daar gaat het om,
0: zeg
1: hè?
0: Maar. Wat is het antwoord?
2: Hetgene wat Kiek had weggehaald was aan de rechterkant bij dat huis, dat het bovenste raam.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Heel goed. Ja,
0: dat is fantastisch mooi. Ik ga voor jou aan het rad draaien. Wil je dat ik daar hard aan draai of zacht aan draai? Linksom of rechtsom?
2: Hard, rechtsom.
0: Hard, dit is wel populair hè, hard, rechtsom. Ik ga even een leuk muziekje aanzetten van Klaus Wunderlich. Rock around the clock, daar gaat ie.

0: Maar mijn zus zat vroeger op ballet, heb ik haar tutu als aangetrokken.
1: Nou, dat kan ik zien.
0: Ja, echt waar? Goed, even kijken. Ik heb hier een rood vakje. Nou, dat is een hele leuke prijs. Ik denk dat jij jaloers bent.
1: Echt waar?
0: Dat denk ik wel.
1: Oh, nou, ik, ja. Kook je veel?
2: Nee, niet echt.
1: Oh, gaan we nog een keer doe maar terug dan, ja, want het was een keukensport, daar heb je geen reet aan.
2: Oh.
0: Heb je geen reet aan ook. Je bent al onze prijzen aan het afkraken, vind ik echt niet leuk.
1: Oh, nou, nee, niet waar, want ik heb wel gezegd bij andere prijzen dat ik ze wel leuk vond.
0: Vind je deze wel leuk, een vogelhuisje?
1: Nou, ik weet niet, hou je van vogels?
2: Nee, ook niet. Ik heb 3 honden.
1: 3 honden? Oh, nou, misschien zit er nog een hondenbot in.
0: Nou, nog 1 keer draaien. Dat is de laatste keer, hoor. Dan ben ik het zat. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, goed, we hebben hetzelfde ook nog.
1: Nee.
0: Jawel, kijk maar. Oh. Zo, op wit komt het nu uit. Hé, hey, een t-shirt heb je naar keuze. In medium, large, extra large of extra extra large. Welke maat wil je graag hebben?
2: Is het een mannen- of vrouwenmaat?
0: Ik heb geen idee. Het is gewoon een lelijk t-shirt. Even kijken, ik heb het hier. Nee, het is een heel mooi t-shirt. Wij staan er allemaal op, behalve Catherine natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: ik sta op de achterkant. Nee. Maar wat, ja, het is een heel leuk zomer-t-shirt. Echt heel leuk. Ja.
2: Helemaal goed.
0: Welke maat wil je? Medium, large, extra large, extra extra large?
1: Wat is dit voor maat?
0: Even kijken, wat is dit voor maat? Wat een moeilijke vraag. De L, van de large.
1: Ja, nou, dat is niet echt een hele grote large. Dus,
0: nee?
1: Ja, oh, okay. Ik zal altijd de extra large nemen. Maar ja...
2: Doe maar een XXL dan, want ik ben 1,84 meter. Dus doe maar een XXL.
1: Echt waar? Nou, dan kom je gewoon 20 centimeter boven mij uit, hé?
0: Ja, nou, okay. Ik ook. Ik sta zelfs 25 centimeter boven je uit.
1: Ja, maar... Nou, goed, laat
0: maar
1: zitten.
0: Ik ben een man.
1: Man, wou ik zeggen. Ja, maar,
0: ja, maar dat staat natuurlijk nergens.
1: Krijgen we allemaal een discussie over.
0: Krijgen we nu al. Het is al te laat.
2: Het komt helemaal goed.
0: Ja, het komt helemaal goed.
1: Kan ik bij je komen wonen?
0: Tuurlijk.
1: Oh, nee, ik heb het tegen haar.
0: Oh, sorry.
2: Ik weet niet of er genoeg plek is met 3 honden.
0: Nou, Catherine is wel dol op honden. Heeft zelf ook een hondje gehad.
2: Ja.
0: En een poes.
1: Ja. Nee.
0: Jawel, die heb je toch... Oké, goed. Een t-shirt XXL, die krijg je.
2: Helemaal goed.
0: En wat wil je nog meer hebben?
2: Niks? Een hele fijne dag, denk ik.
0: Oh, nou oké. Okay.
1: Ja, dat krijg je sowieso van
0: ik dacht,
1: ons,
0: misschien vind je nog een paar sokken wel leuk of een washand of weet ik het.
2: Dat mag altijd natuurlijk. Maar,
0: ja, maar wat vind je dan leuk? Sokken of een washand of allebei?
2: Doe dan maar een washand. Pas goed bij de handdoek.
0: Dan doe ik ze allebei. Dankjewel.
1: Pas bij de handdoek.
0: Ja. Oh. Je wordt nog teruggebeld door onze receptioniste voor je adres, ja?
2: Helemaal goed, dank jullie wel.
0: Dankjewel, fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Doei.

0: Ik ben dus dol op Tatjana.
1: Nou, dat had ik al in de gaten.
0: Ik vind het een heel leuk liedje.
1: Ja. Nee, is ook leuk.
0: Vind je het zelf ook een leuk liedje?
1: Ja, zeker.
0: We zaten allemaal een beetje mee te zingen. 12 minuten over half 12. Zometeen gaan we bellen met Bart Ettenkoven van Shownieuws. Maar eerst gaan we heerlijk samen naar zee. Voor jouw plaat. Maar voordat we naar jouw plaat gaan, Katrien, gaan we even wat vragen doen van de kijkers en de luisteraars. Ik begin met een audiovraag. Ik weet dus niet wat de vraag gaat zijn. Maar hij komt van Ellie. En Ellie heeft deze audio voor ons ingesproken. Dus ik hoop dat het gewoon kan ook op de radio. Want je weet het wel, Ellie. Daar komt ie.
2: Goedemorgen met Ellie Peets. Ik heb wel een vraagje aan Katrien en Kuil.
0: Ja.
2: Mijn vraag is, heeft ze zelf iets op de bucketlijst wat ze zou willen doen en wat ze nog niet gedaan heeft? En zou ze dat met ons willen delen? Ik bedoel, ze hebben zoveel dingen gedaan eigenlijk, denk ik. En ik ben net zoals haar een favoriete boeklezer. En ik weet dat in boeken ook wel dingen in opkomen dat je denkt van, oh, dat wil ik ook wel doen. Vandaar dat mijn vraag is, heeft zij nog iets op de bucketlijst wat ze zou willen doen?
0: Ja.
2: En ja, dat is mijn vraag. Ja. Ellie Peters.
0: Dankjewel, Ellie. Nou, daar hebben we een antwoord.
1: Jammer dat ze niet live is, want dan kon ik eigenlijk vragen, wat bedoelt ze nou? Bedoelt ze nou op werkgebied of bedoelt ze nou privé? Maar ik ga er even vanuit dat het privé is.
0: Ja, denk ik.
1: En ik had eigenlijk op mijn bucketlist staan dat ik heel graag naar Zuid-Korea wilde. Want Zuid-Korea is volgens mij een land wat van de toekomst. De muziek is populair.
0: Auto's
1: ik heb een musical in Parijs, in New York gezien die Koreaans was. De mode is heel populair. Ze zijn helemaal trendsetting overal.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik moet naar Zuid-Korea toe. En dat ga ik nu doen in oktober. Dus,
0: wat leuk.
1: Dat is dan denk ik ongeveer het laatste wat nog op mijn lijstje stond.
0: Oké, dan heb je alles eigenlijk gedaan. Wat
1: kan gewoon dood daarna. Ja.
0: Wil je dat al dood?
1: Nee. Hou op.
0: Ja, dat kan toch, ja.
1: Ik heb echt het idee dat ik in de bloeitijd van mijn leven zit nu.
0: Ja, dat komt ook een beetje door dit, hè?
1: Ja,
0: ja, dat vind ik ook. Ja, vind ik leuk. Hey, en ga je dan alleen daar naartoe? Ja. Oh, dat vind ik wel knap dat je dat kan.
1: Ja, nou weet je, iedereen zegt dat altijd. En het is gewoon, kijk, ik heb natuurlijk altijd gereisd met cameraploegen. Dus dan ben je altijd met elkaar. En in het begin dacht ik, oh, wat erg, dan moet ik in mijn eentje dit en eentje dat.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is het heel fijn. Want je kan gewoon doen en laten waar je zin in hebt. En je hoeft niet steeds te overleggen en mee te gaan met dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar dat doe je dan omdat je met elkaar reist, weet je wel.
0: Hmm.
1: En je maakt heel veel contacten onderweg.
0: Ja.
1: Want mensen zijn toch heel sociaal.
0: Zeker.
1: Die zien je alleen zitten en die zeggen, kom bij ons aan tafel zitten gezellig. En waar kom je vandaan? En vertel eens, wat doe je? En
0: oprecht geïnteresseerd.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja. Dat was de vraag van Ellie. Dan de vraag van Carla. Als je nog één dag een talkshow zou mogen presenteren, wie kies je dan als daggast? En welk taboe onderwerp zou je dan meteen op tafel gooien? Wel een leuke vraag.
1: Nou, kijk, eigenlijk staat koningin Maxima nog steeds op mijn lijstje. Maar ja, goed, die krijgt nooit iemand meer natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar ik zou wel eens willen weten hoe zij nu tegenover Argentinië staat. Hoe wij daarop reageren. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, gaat ze of zij nooit vertellen.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar of zij dat zich nou aantrekt, ja of nee. Of dat ze denkt, ja, ik heb niks meer mee te maken. Ik ben Hollands dag.
0: Ja, snap
1: weet
0: ik.
1: Je? Dat.
0: Sandra, die vraagt, van welke vraag heeft Katrien nog steeds spijt dat ze deze niet gesteld heeft?
1: Oh, dat zijn er zoveel. Want ja, vooral als je natuurlijk ergens moet draaien, hè, of je moet iemand interviewen, dan kom je op een locatie en heb je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 6 minuten. En dan staat er zo'n persmens bij. En die staat op zo'n horloge te kijken en afronden te doen. En dan denk ik, oh ja, wat moet ik nou doen? Nou, dan maar even deze vraag. Maar er zijn er altijd nog 3 die je niet gesteld hebt. En dat vind ik,
0: Dus niet één specifieke vraag?
1: Nee, er zijn er zoveel. Dat is ongelooflijk. Ja.
0: Mijn moeder heeft trouwens ook een vraag aan jou. Die gaan we dan eventjes bellen. Heb ik met haar afgesproken. Ik weet niet wat de vraag ook is, maar ik denk, ja goed, altijd leuk. Tenminste, als ze opnemen.
1: Oh, je weet het nummer. Nou, dat is wel leuk.
0: Dat is mijn moeder, hè?
1: Ja.
0: Ja, die bel ik wel vaker.
1: Oh.
0: Ja. Ze verwacht het niet, denk ik.
1: Ze is ook niet gewoon.
0: Ik denk dat ze gewoon niet thuis is.
1: Nou ja.
0: Nee. Nou.
1: Jammer.
0: Nee. Oh, toch.
3: Hallo?
0: Mama? Mama?
1: Ze gooit hem er meteen op.
0: Je gooit hem er gelijk op. Wat is dit nou weer?
1: Echt waar?
0: Ja, ze zegt alleen hallo.
1: Geintje.
0: Nee, maar ze zegt hangt gewoon als ze net zegt hallo en ze hangt op. Nou, wat is dit nou voor schandalig? Ik ga het nog een keertje proberen.
1: Ja, maar nou ligt hij ernaast natuurlijk.
0: Ja, dat weet ik niet. Wat is dit nou weer voor raars? Ook een prijs in de vriendenloterij zie ik net.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, daar heb ik nog geen tijd voor. Ik zal alles doen. Nee, hier, alleen.
1: Ja, ja,
0: je hebt alleen echt... je microfoon.
1: Maar dat wil ik toch wel even zeggen, Marco. Want even. Kijk, ik ben natuurlijk die grote studio's gewend. En dan heb je geluidsassistenten en regisseurs en redacties en weet ik veel. En jij staat alles in je eentje te doen.
0: Ja.
1: Ik vind wel dat ik tegen de luisteraars moet zeggen dat dat echt knap is.
3: Goedemorgen.
0: Oh,
1: ze is er wel.
0: Ja. Ben je er nu wel?
3: Ja, ik ben er hoor. Ik ben er wel.
0: Oh, maar je had net opgehangen namelijk.
3: Nou ja, inderdaad. Ik denk, hè, wat raar, maar ik hoorde verder niks.
0: Oh ja, dan is het wel gek. Ja, dan kan. Zou ik ook ophangen, ja.
1: Dag mevrouw, wat leuk om met u kennis te maken.
3: Ja, zeker. Hè? Leuk hoor.
0: Je hebt een vraag voor Catherine, hè, Mieke? Mieke.
1: Oh.
0: Ja.
3: Ja. Nou,
0: ja.
3: Ik wilde even vragen hoe het bevalt om met Marco te werken.
1: Nou, daar was ik eigenlijk net mee bezig om dat te vertellen.
0: Stomme vraag.
1: Okay. Ja, nee, want hij doet gewoon alles. Hè. Hij heeft hier de vloer staan vegen, hij heeft koffie gebracht. Hij zorgt dat het geluid het doet, dat de microfoon aanstaat. Dat het filmpje op tijd wordt ingestart, dat de redactie aan het werk. Het is gewoon, ik vind het eerlijk gezegd een wonder dat je niet totaal met shocker wordt.
0: Nee. Nou, dat kan ik goed verhullen, hoor. Want dat is nou,
1: want je
0: niet
1: bent
0: van jou
1: eigenlijk.
0: Nou ja, het is wel heel veel wat je moet doen.
1: Tuurlijk,
0: natuurlijk.
1: Het is dus, krankzinnig gewoon.
0: Maar goed, weet je, dat denk ik altijd van, nou ja, het is bijna weekend en dan komt het wel weer goed. Was dat de vraag? Want dat is nou niet echt een brutale vraag,
1: nee.
0: Catherine.
1: Nee, maar die wil je toch graag. Een beschaafde vrouw.
0: Ja.
1: Hoe kan die zo iemand voortbrengen?
0: Hoe kan die zo iemand voortbrengen?
3: Ja, dat begrijp ik ook soms niet.
1: Sorry mevrouw, ja, wij hebben een echt vreselijk sfeertje samen. We zeggen de ergste dingen.
0: Nou nee, ze vindt het heel leuk.
3: Wel, dat ben ik wel gewend.
0: Maar jij vindt het wel leuk, toch? Ook.
3: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, ja, ja, ze heeft niet terecht. Want ze heeft me zelfs nog gebeld dinsdag om te zeggen hoe leuk ze de uitzending vond met Rick Niemann.
1: Ja, maar die was ook fantastisch. Ja. Hè?
3: Nou, die vind ik ook heel leuk.
1: Ja, geweldige gozer, echt.
3: Ja.
1: En een goede collega ook, leuk. Ja,
3: ja, dat is wel best, ja.
0: Nou, goed, dat was de vraag dan?
3: Ja.
0: Oké. Okay, nou,
3: ik zou zeggen, hele fijne dag nog verder.
1: Ja, en we gaan nu echt intens genieten van de laatste uurtjes.
0: Ja, gaan we zeker doen. Je wint niet de hoofdprijs, want het was natuurlijk wel een leuke vraag. Maar niet. Ik kan moeilijk aan mijn moeder de hoofdprijs. Dat snap je ook wel, hè? Ik neem sowieso van een hoofdtelefoon voor je mee. Goed, dankjewel. Groet aan papa, hè? Doei.
3: Ja, oké, daar.
1: Oh, je ouders zijn nog samen?
0: Ja, ook dat nog, ja. Oh, wonderlijk,
1: wat
0: hè?
1: Wat geweldig. Ja, ja. Hoe lang zijn ze al samen?
0: Nou, 50 jaar of zo.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat hoor je toch helemaal bijna niet meer, hè?
0: Nee, meer dan 55 jaar volgens mij zelfs al.
1: Ja, bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Wie heeft we hebben gezien de tijd, moeten we nu afronden. Wie was de leukste vraag? Was dat Ellie die audio had ingesproken? Of Catherine die met welke daggast? Of
1: die eerste mevrouw.
0: Die mevrouw van die vraag die je nog steeds niet gesteld hebt. Die eerste mevrouw, die Ellie Peters?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ellie, gefeliciteerd. Ik ga je een berichtje sturen. Dankjewel. En zometeen Bart. Oh, waarom heb je deze plaat eigenlijk gekozen? Daar begon dit over.
1: Oh, nou, dat kan ook dadelijk, toch?
0: Of nee, dat moet je nu eventjes. Waarom kies je Kenny Rogers en Dolly Parton? Heel
1: nou, omdat ik ooit in de Playback Show samen met Wim Bosboom dat nummer heb gezongen. En je bent altijd geneigd om te denken, oh, makkie, weet je wel, dat doe ik wel even. Maar ja, tot je het echt moet doen. En dan voor een groot publiek. En een showtrap aflopen op hoge hakken.
0: Zie je het je nog doen?
1: Jongen. Maar ik vond het wel geweldig om te doen. Echt.
0: Leuk. Islands in the Stream.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Ja, het is tijd voor het shownieuws. Met jou natuurlijk ook wel bekend, denk ik, Katharien.
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Bart Ettenkoven niet. Hij was vroeger, werkte hij ook met Weekend.
1: Ik ken hem al zo lang.
0: Dat snap ik ook wel natuurlijk. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen, Katharien.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Hoe is het met Bart?
2: Wie is die vrouw?
0: Ja. Bart, het is werkelijk waar een feestje om dit te mogen doen met haar.
2: Ik geloof het. Ja.
1: We hebben zoveel lol, het is ongelooflijk. Echt waar.
0: Ja.
2: Je zou bijna tegen Arno zeggen, blijf nog een weekje weg.
0: Ja, dat doet hij ook. Hè? Want volgende week zit ik hier bij Mariska van Kolk. En die werkt daarna met Patrick Martens.
1: Ook leuk.
0: Ook leuk. En dan komt Arnoud weer terug. Maar het is toch altijd even een gok. Maar het is hartstikke hard.
1: Ja, ik had niet gedacht dat het zo goed zou gaan, eerlijk gezegd. Het is eigenlijk best een lastpak. Maar ja, oké.
0: Okay. Jij?
1: Jou.
0: Oh,
1: ja.
0: Ik? Je vindt mij een lastpak?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou, sorry. Laten we Bart even antwoord laten.
0: Goed. Bart, het show is. We gaan het over Ali B. hebben natuurlijk. Hè. Flevolands Tintje, het nieuws. Hij zou namelijk voor het eerst sinds lange tijd weer ergens optreden. Of nou ja,
1: ondernemers
0: geven.
1: Zou die doen.
2: Ja. Ondernemers zou die toespreken. Om te stellen hoe ze nou het beste konden ondernemen. Want hij heeft daar zo ongelooflijk veel verstand van. Maar ja, laten we wel zijn. Hij heeft wel miljoenen vergaard. Dus dat doe je niet als je geen neus hebt voor zaken doen natuurlijk. En hij wilde die kennis overdragen aan jonge ondernemers. Toen nog aan het begin van hun carrière staan. Maar ja, daar kreeg de pers op een gegeven moment lucht van. Dus de zaal die zat eigenlijk voller met cameraploegen en journalisten dan met jonge ondernemers. En ja, toen schoot het een beetje zijn doel voorbij natuurlijk. En heeft Ali gezegd, ik kom niet meer. Dat heeft heel veel commotie. En hij geeft vervolgens de schuld ook aan de media. Hij zegt, jullie hebben dit hele grapje eigenlijk verpest. Mm. Daar vinden we natuurlijk met z'n allen wel wat van. Dat is niet de schuld van de media. Als hij zich natuurlijk ergens vertoont, dat zou dat hij een lintje zou doorknippen als hij een winkel zou openen in Lelystad of in Almere. Mm. Ja, dan weet je dat daar de hele groep gemeente natuurlijk op afkomt met camera. Want dat zou dan weer voor het eerst zijn dat hij wat doet.
1: Ja, vrij naïef van hem, hè, toch?
2: Vind ik wel. Maar ja, hij heeft zelf een beetje het gevoel. Het lijkt op dat hij een beetje aan het hint is op toch wel een comeback.
0: Comeback, ja. Dit was heel voorzichtig. Dacht hij, als ik dit nou eens probeer op deze manier, kijk hoe daarop gereageerd wordt, dan ga ik daar vandaan weer verder.
2: Ja. Hij zegt, ik moet ook gewoon mijn geld verdienen.
1: Het lijkt wel of die mannen die van dit soort dingen beschuldigd worden, kijk naar Thijs Reumer, dat die echt geen gevoel hebben hoe dat allemaal in de maatschappij wordt opgepikt, hè?
2: Nou ja, ze denken, nou ja, goed, dan hebben Thijs Reumer en Marco Borsato natuurlijk nog hun straf uitgezeten. Maar deze man, die is gewoon nog in cassatie gegaan. Dus er loopt nog een zaak, dus daar hoeven we het al helemaal niet over te hebben. Kijk, bij die anderen kan je nog, daar kunnen we een discussie over hebben met elkaar. Vinden we dat wel of niet oké, dat je een theaterstuk gaat brengen over het feit dat je gecanceld bent en wat dat allemaal met jou heeft gedaan en hoe zielig je bent geweest. Goed, daar kunnen we allemaal wat van vinden. Ja. Maar deze man, die zit nog gewoon nog in een lopende procedure. En loopt eigenlijk gewoon een beetje al op de zaken vooruit. En denkt gewoon, ik word vrijgesproken. Maar dat moeten we allemaal nog maar eens zien, hè?
1: Ja. Nou ja, het is treurig eigenlijk.
0: Oké, en Jan Smit, daar had je ook nieuws over, Bart.
2: Nou ja, er is een hoop gedoe rond die scheiding. Want dat huis in Volendam, waar hij natuurlijk jarenlang gelukkig leefde met Lisa. Daar moet zij dan nu uit. Er is voor haar een nieuw huis gekocht. Dat moet nog verbouwd worden. Maar ze zijn een beetje een soort van aan het... op en neer aan het pendelen.
1: Latte
2: dan woont Lisa daar weer. Wat zei je?
1: Latte of niet?
2: Nou ja, ze zijn niet aan het latten. Maar als Lisa op vakantie is, dan woont Jan daar weer even. Maar daar komt Lisa weer terug van vakantie. Maar haar huis is dan nog niet klaar. Dus dan moet Jan weer weg uit zijn eigen huis. Of hun eigen huis, moeten we eigenlijk zeggen. Dus er is een hoop gedoe omheen. En dat houden ze allemaal in de gaten in Volendam. En iedereen vindt daar wat van. Want Lisa schijnt nog wel een dure smaak te hebben. Dus dat huis dat moet nog wel flink verbouwd worden. Dus voordat Jan uiteindelijk echt weer terug is in het huis. Zijn eigen droomhuis wat hij ooit kocht in Volendam. Dat zal nog wel even op zich laten wachten. Aan de andere kant, in Volendam zijn ze altijd goed in verbouwen. Dus dat moet met hun connecties nog zo gebeurd zijn. En dan... Als ze bij Jan klaar zijn, direct doorrijden naar de Den Haag, want daar heeft Eva Jinek echt een prachtig huis gekocht in een van de mooiste wijken. Nou, Katharien, jij komt ook uit Den Haag.
1: Ja,
2: dus jij weet wel waar dat is.
0: Zij wonen toch in Apkoude?
1: Ja, maar ze is daar weggegaan. Oh, maar welke straat in Den Haag?
2: Ja, dat was de Van Stolkwijk.
1: Prachtige Scheveningen. Fantastisch.
2: Ja, Scheveningen, echt fantastisch.
0: Gaat de tram toch langs?
2: Over het Hubertusviaduct, dan krijg je daar inderdaad aan de rechterkant een prachtige wijk waar ook heel veel ambassades zitten. En ambassadewoningen en ambassadeurs wonen
1: echt
2: daar.
1: Echt mooi wonen.
0: Ja.
2: Echt prachtig. Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. En dat wordt ook nog spannend voor Eva, want ze heeft een monument gekocht. En we weten ook allemaal dat je dan niet alles zomaar eruit mag rammen.
0: Catherine, jij woont ook in een monument.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi, maar er zijn wel restricties, toch? Heel veel zelfs.
1: Ja, je mag, eigenlijk mag je ook geen dubbele ramen. Maar gelukkig hadden de eigenaren voor mij die er al in laten zetten. Dus dat was een zorg minder.
0: Oké, Bart.
2: Je mag niet zomaar iets veranderen aan je huis.
1: Nee,
0: want het heeft een monumentenstatus, hè? Ja. Er hangt ook vaak een bordje dan buiten op de gevel. Ja. Oké, Bart, we zijn er volgens mij doorheen.
2: Ik wens heel veel succes en sterkte dadelijk met het afscheid. Want dat zal dramatisch
1: worden. Ja, dat wordt een tearjerker, hoor.
0: Je hebt het nu al een beetje, merk ik.
1: Ja, ik ben helemaal klaar mee met de gezeur.
0: Welk gezeur?
1: Dat ik afscheid moet nemen.
0: Een beetje natte oogjes heb je al. Ja, ik zie het. Nou, wij gaan dat gewoon. Wij gaan zo meteen intiem afscheid nemen, Catherine en ik. En daar zijn straks beelden van. Ik zal ze je later doorsturen voor de uitzending van vanavond. Want dan zit je natuurlijk gewoon bij Shownieuws aan tafel, denk ik.
2: Gezellig.
0: Ben je er dan ook? Ja?
2: Ja.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
3: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
4: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
5: Dit is Flevoland.
6: Deze hond, naar mijn idee, geeft toch echt aan dat hij zich geïsoleerd voelt, eenzaam is. En je zou bijna kunnen gaan zeggen dat hij het echt een beetje aan het opgeven is. Zo klinkt het.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
5: En dit is ook Flevoland.
0: Maar Catherine, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
5: Dit is Flevoland.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Goedemiddag, het is bijna 12 uur geworden. Voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Almeerse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. En Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je microfoon en, even
1: ja,
0: aan, hè?
1: Verkeersinformatie. Een heleboel. Let op. A1 Amsterdam-Amersfoort. 6 minuten tussen Naar de Vesting en Blarikum. A6 Emmeloord-Lelystad. 4 minuten stilstaand verkeer tussen Urk en Zwifterband. A6 tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. 4 minuten maar, dus valt mee. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 5 minuten. N305 Almere-Dronten tussen A6 en Almere-Hout. Eens even kijken hoor, want het is zoveel. Ik moet nu echt even naar beneden scrollen.
0: Ja, het is wel veel nu. Maar het is vrijdag altijd druk hoor, zeker in vakantietijd. Zwarte zaterdagmorgen komt er ook aan trouwens, hè?
1: Oh, ja, vreselijk. Ik moet reizen. Nou ja, afijn. N331 Emmeloord-Zwolle tussen Blokzijl en Giethoorn, 6 minuten. En dan heb ik nog 3 radars. A27 Almere bij Hilversum, hectometerpaal 112. A6 in Emmeloord, Jouwen richting Muidenberg, 282. En N302, Ganzenweg in Zeewolde. Hectometerpaal 100. Ik ben er.
0: Heel goed, dankjewel. Zometeen het nieuws. Richard Schuurman, we gaan het natuurlijk hebben over Lelystad Airport. Want de Royal Schiphol Groep die investeert miljoenen om vakantievluchten vanaf eind volgend jaar mogelijk te maken.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
22: Dit is Herberg aan Zee.

0: Incognito en Don't You Worry About A Thing. Het is 11 minuten over 12 geworden. Goedemiddag, tijd voor het nieuws tijdens je lunch. Eet smakelijk, ook jij, Catharine. Heerlijk aan een bruine boterham. Bruine boterham?
1: Ja, ja, er was niks anders. Ja, dat gezonde moet ik allemaal niks van hebben. Sorry.
0: Goed, oké, we gaan naar het nieuws uit Flevoland. En natuurlijk is dat de Royal Schiphol Group, want die investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Dat meldt het bedrijf in een persbericht over de halfjaarcijfers. Onze verslaggever die alle ontwikkelingen rond de luchthaven op de voet volgt, kun je wel zeggen, is Richard Schuurman. Richard, een goedemiddag. Hey. Hoe kan ik nou muziek horen? Dat is ook gek. Richard, we horen jou niet, dus ik ga even een plaat instarten en kijken wat we hieraan kunnen doen.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran was dat met Repeat It. We gaan het nog een keertje proberen over Repeat It gesproken. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Meldt het bedrijf in een persbericht over de halfjaarcijfers. En onze verslaggever die dat allemaal op de voet volgt is natuurlijk Richard Schuurman. Goedemiddag Richard. 1, 2, 3 testen. Ben je?
1: Ja, daar ben je. Ik ben er.
0: Goed zo. Hey, 35 tot 40 miljoen. Wat gaat Schiphol daarmee doen?
1: Nou ja, je kent dat gebouw natuurlijk wel. Althans, als je langs het vliegveld rijdt, staat daar die nieuwe terminal, die inmiddels ook al niet meer zo nieuw is, want het is in 2019 al klaar. De banken staan onder het plastic, maar je kan er nog niet direct passagiers echt verwelkomen. Bijvoorbeeld als je binnenkomt in de hal, ja, dan wil je misschien wat kopen. Daar komt een supermarktje van de Albert Heijn To Go. Best wel een flinke afmeting overigens, dus daar moeten voorbereidingen voor getroffen worden. Dan staat de apparatuur, die is toch wel wat verouderd inmiddels. 7 jaar kan er veel gebeuren in de techniek. Dus er moet geïnvesteerd worden in een vernieuwde en geüpdate apparatuur. Dan ben je door de security checks heen, dan wil je misschien wat kopen en dan is daar ook horeca. Oh. Dat moet nog neergelegd worden en gebouwd. Er zijn winkeltjes gepland. En je kan met de trap naar boven, dan heb je daar een groter gedeelte. En daar komt ook nog een heel groot self-service restaurant met horeca en zitjes en dergelijke. Mm-hmm. De Lelystadse boer gaat daar spullen voor leveren. Nou, dat is eigenlijk wat in het gebouw moet gebeuren. Nou, de luchthaven die krijgt, als het allemaal doorgaat, tenminste als de vergunningen doorkomen, straks natuurlijk bezoek van Boeings en Airbussen. Dat zijn grotere vliegtuigen dan nu. De grondafhandeling, de moeten eruit en erin, de dingen moeten taxiën, mensen moeten die vliegtuigen helpen tanken. Daar zijn allemaal werknemers voor nodig. Die moeten worden opgeleid en aangetrokken. Er moet een heel bedrijf voor de grondafhandeling worden ingericht. Dat gaat Schiphol of Lelystad Airport zelf doen. Maar ze werken daarbij samen met het ROC Amsterdam Flevoland, zodat ook studenten daar een rol in hebben. De brandweer wordt uitgebreid, dus er komt een 8 manschap bij en een extra auto. Ja, dat is zo'n beetje het hele lijstje al wat er aan investeringen komt.
0: Ja, nou is vanuit Politiek Den Haag natuurlijk alles erop gericht om Lelystad Airport in oktober 2027 open te laten gaan. Dat is nog ruim een jaar. Er zijn nog wel wat obstakels, hè?
1: Ja, kijk, dat is genoemd die datum. Daar kwam het kabinet in april mee en kreeg daarmee ook kritiek vanuit een deel van de Tweede Kamer. Er zijn nog een aantal dingen te regelen en de belangrijkste is de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Die heeft Lelystad niet. Er is een stikstofprobleem waar het kabinet weliswaar voorstellen voor doet om dat op te lossen. Maar Lelystad Airport moet wel aantonen dat ze daar een oplossing voor hebben. Nou, dat is al jarenlang een enorme probleem om daar een oplossing voor te vinden. En als ze die vinden, gaat ongetwijfeld daar een heel circus aan rechtszaken over komen. Dus ergens moet er dan hopelijk eind volgend jaar een besluit liggen. Minister Karremans van Infrastructuur, die zei dus in april, wij willen in ieder geval alle stappen die wij kunnen zetten in de vergunningen alvast rond hebben. En dat betekent ook dat er een luchthavenbesluit moet worden vastgesteld. En dat ook de discussie over de vliegroutes nu definitief van tafel verdwijnt. Want, zegt het kabinet, dat probleem hebben we opgelost. Er zijn geen lage routes meer over Gelderland en Overijssel. Denken ze in deze gebieden trouwens anders over. Maar ja, dat zijn nog wel de dingen waar ze tegenaan gaan lopen. Ja. Maar Lelystad Airport en Schiphol Groep zeiden eigenlijk begin vorig jaar al, laten we nu het project maar uit de koelkast halen. Hm. Toen hoopten ze nog deze zomer nu al open te kunnen zijn. Maar dat is dus uiteindelijk nu doorgeschoven naar oktober 27. En nou, ik zou er niet direct geld op zetten dat het allemaal lukt. Maar ze gaan in ieder geval investeren om er wel klaar voor te zijn.
0: Ja, en wie gaat er dan straks werken op Lelystad Airport? Zijn er al vacatures?
1: Nou, Lelystad Airport zelf heeft best veel vacatures. Als je op LinkedIn kijkt, binnen hun organisatie zijn er de laatste maanden en nog steeds allerlei vacatures van mensen die echt in de operationele dienst op de luchthaven een rol gaan krijgen. Ja, de mensen die straks moeten worden geworven om in die winkeltjes te gaan staan en de douane en zo, douane en marechaussee moeten dat zelf gaan regelen trouwens. Maar de dingen eromheen, ook de grondophandeling, dat zal denk ik in een later traject gaan komen. Hoeveel banen dat in eerste instantie gaat opleveren. Daar was directeur Jan Eerkens in, toen ik hem daar eerder over sprak, nog wat terughoudender over. Hij wilde geen absolute aantallen noemen. Maar ja, je zit in een start-up fase. We hebben nog niet zo heel veel vluchten in het begin. Laten de tientallen, misschien enkele honderden banen zijn, maar nog niet de hele grote banen, als die er al überhaupt gaan komen, die pakweg 800 tot 1000 die ooit voorspeld zijn en waar ernstig over getwijfeld wordt.
0: goed. Dankjewel, verslaggever Richard Schuurman over Lelystad Airport, die waarschijnlijk dus toch echt open gaat oktober 27. Schrijf het in de agenda, wij blijven dat natuurlijk volgen.
2: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
3: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katharien Keil en Marco Verhagen. Katharien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
0: Ja, en dan gaan we naar het weer met Floris Lafeber. Want Floris, we krijgen een beetje een raar weekend. Twee gezichten, denk ik.
4: Meerdere gezichten inderdaad. Ja. Laten we eventjes bij het weerbeeld van vandaag beginnen. Ja. Want momenteel zien we veel bewolking in het weerbeeld. Valt al af en toe nog een spatje lichte regen of motregen uit. En de temperaturen liggen momenteel wel op een aangenaam niveau van 18 tot 20 graden. Maar de komende uren verwacht ik steeds meer zonneschijn als de bewolking gaat wegtrekken naar het oosten van het land. En we krijgen toch wel een hele aardige middag met ook maximumtemperaturen die bijna zomers uitpakken tussen de 22 en lokaal 24 graden. En wij doen het eigenlijk vanmiddag nauwelijks.
0: Vanavond en vannacht?
4: Ja, vanavond een vrij zonnige avond in de provincie met nog lang aangename waarden ruim boven de 20 graden. Opnieuw staat er weinig wind vanavond en vannacht. En dat betekent dat het ook flink kan afkoelen naar een graadje of 14 op de koudste plaatsen. En morgen krijgen we dan een hele aardige dag met veel ruimte voor de zon, strak blauwe luchten, af en toe wel wat stapelwolken die ontstaan. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen vallen morgen wat hoger uit met 24 of 25 graden. Wel staat er morgenmiddag iets meer wind uit het westen met kracht 3 of windkracht 4. En zondag krijgen we inderdaad een hele andere dag met flink wat buien die overtrekken. Valt de temperatuur tijdelijk wat terug met zo'n 19 of 20 graden. Maar vanaf maandag breekt er weer een zomerse periode aan, waarin er ook hele warme lucht naar Flevoland wordt toegeblazen. Later volgende week zelfs weer tropische temperaturen in de regio van 30 graden of nog wat meer.
0: Nou, gadverdamme, waar houden we dat lang? Vol?
4: Ja, ik denk het wel. We krijgen een heuse hittegolf te maken waarschijnlijk in het zuiden van het land. Of het ook tot een hittegolf komt in onze regio valt nog eventjes te betwijfelen. Hmm. Maar het wordt in ieder geval warm en zonnig zomerweer.
0: Ja, heb je er nog wat over te zeggen, Katharien? Wel je microfoon even aanzetten, hè?
5: Ja, ik geniet van de koelte, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik ook. Dus ik geef je de hand wat dat betreft. Oké, dankjewel Floris. En heel graag tot de volgende keer weer.
4: Tot de volgende
0: fijn weekend.
4: Keer, doei.
0: Hoi.

0: De Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. We gaan het nieuws van buiten Nederland en ook Flevoland natuurlijk dan ook. In de regio Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de weersomstandigheden in Spanje zijn ongunstig, zegt correspondent Edwin Winkels.
1: We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. De wind, er staat nu heel veel wind ook in centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen. Veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Maar ja, omdat er zoveel groen is, heeft zoveel veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
0: Ja, er wordt ook nog steeds brand langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.
2: Er zijn beelden opgedoken.
0: Even aanzetten, je microfoon.
2: Oh ja, sorry. Er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Want haar boot, de Groene Draak, die we natuurlijk allemaal wel kennen, strandde zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra, Boersma, lag er met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. Vrouwtje kan het zich nu, na ruim 45 jaar, nog altijd heel goed herinneren.
3: Ja, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de wijde haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net, wij lezen hier. Dan kan ik de meester vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
2: Ja, kom ik met de vertaling? Ja. De havenmeester kwam bij ons en zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet, want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja,
0: toch?
2: Leuk.
0: Dat is wel een mooi verhaal, dat raak je nou weer kwijt. Even kijken, dan gaan we naar... ik ben ineens helemaal scherm, loopt dan ineens helemaal vast. Oh. Maar ja, het Fries Filmarchief had die beelden nog ingescand, hè? Oh. Die worden dan gedigitaliseerd.
2: Oh,
0: wat nu net, waar het net over ging. Dan de importheffing. Ja, de VS die voert nieuwe importheffing uit. Producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met een heffing van 10%. En in Brussel... Ja, daar hebben ze enigszins opgelucht gereageerd, omdat de heffingen niet bovenop importtarieven komen die eerder waren afgesproken, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
4: Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu van uit, in ieder geval, dat de nieuwe heffingen, die grens die ze

0: veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je de vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks.
1: Ja, soms heeft Danielle ook dagen dat ze met lege handen naar huis gaat, maar wel de zon op heeft zien komen. En dan heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze.
2: Nou, mooi. Dankjewel.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Ekenen.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, 3,49.
4: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
5: Goedemiddag, het is 4 minuten over 12:30. Nieuws, voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Alkmaarse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. In Alkmaar hebben ze tot nu toe veel succes geboekt op dit vlak sinds in Almere. City verwacht door de samenwerking de vrucht hiervan te plukken. Andersom wisselt City FC ook kennis uit aan AZ. En we hoorden het net ook al, de Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar, meldt het bedrijf in een persbericht over de halfjaarcijfers. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en verouderde apparatuur worden vervangen. Vanaf oktober 2027 wil het kabinet Lelystad Airport openen voor commercieel verkeer, mits er een natuurvergunning is.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. En vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Op de meeste plaatsen is het droog geworden en de zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Tegelijkertijd komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen stijgt de temperatuur naar zomerse waarden tussen de 23 en lokaal 25 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er meer zonnige perioden en ligt de temperatuur nog lang op een aangenaam niveau. Vannacht is er dan een mix van wolkenvelden en heldere perioden bij minima tussen de 14 en 16 graden.
8: Ja, en dan hebben we de verkeersinformatie. En gelukkig is het maar één file. A1 naar de west en tussen naar de west en Blarikum 8 minuten. Mm-hmm. En 2 radarwaarschuwingen voor snelheid A27 in Almere op 112. En de N302 Gansweg in Zeewolde op hectometerpaal 100,2.
5: Jazeker.
8: Nummertje 100.
5: Zometeen. Op maandag had Katrien 3 uit 5. Op dinsdag had ze ook 3 uit 5. Op woensdag 3 uit 5. En gisteren 5 uit 5.
8: Oh mijn god.
5: Dat maakt een totaal van 14 punten op 20 vragen.
8: Nou.
5: Hoe gaat ze de laatste polderproef doorstaan? We horen het zometeen.
9: Herberg aan Zee.
8: Ik ga leuk verhaal
9: en Katrien.
8: Als je mij even dat spelletje doet.

0: De polderplaat van deze week, Marchar, Rolf Sanchez. En, jawel, wij liggen weer samen aan zee. Catherine en ik op een strandbedje. Je hebt een goed boek bij je, van Rick Niemann bijvoorbeeld. Ik lig ernaast, heb een Discman aan. Lekker retro. Heb je dat ook gehad, een Discman vroeger?
1: Nee.
0: Nee? Weet je wel wat het is?
1: Ja.
0: Oké. Nou ja, dan. Goed. Ja.
1: Wat?
0: Nou ja, goed. Zowel Patrick als Mariska als jij krijgen dus dagelijks die polderproef.
1: Ja.
0: En aan het eind van de presentatieweek, dan maken we de balans op natuurlijk.
1: Ja.
0: Je
1: ja.
0: hebt 5 dagen gehad.
1: Ja.
0: En je hebt nu in totaal 14 punten uit 20 vragen.
1: Oh, wacht even. 5 dagen? Nee, dit wordt de 5e dag, toch?
0: Dat is dan in totaal 5 dagen.
1: Oh, zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus 14 punten heb je nu uit 20 vragen. Dus je hebt 6 fout en 14 goed.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan kunnen er dus 19 goed worden.
1: Ja.
0: Kunnen er ook 14 goed blijven.
1: Ja,
0: maar ook 50.
1: Alles is mogelijk.
0: Alles is mogelijk. Goed. Ik heb de makkelijkste vragen van vandaag bewaard.
1: Oh.
0: Zo werkt het dan ook alweer.
1: Oh.
0: Nou ja, goed. Dat zijn de lastigste, sorry.
1: Nou,
0: oké.
1: Nou hoor.
0: Daar gaat hij. Lelystad is kleiner dan Urk qua oppervlakte.
1: Nee, dat kan niet, want Lelystad is heel groot.
0: Het antwoord is dus fout.
1: Oh, want?
0: Nee, jij zegt dus dat klopt.
1: Oh, het antwoord is dus fout, ja.
0: Het antwoord is fout. Dat heb je goed, dat klopt inderdaad. Want Lelystad behoort juist tot de grootste gemeente van Nederland.
1: Precies, precies. Ja.
0: Dus dat betekent dat je al 15 goede antwoorden hebt.
1: Juist, ja.
0: De tweede vraag van vandaag uit een reeks van 5. We zijn er bijna. Het Horsterwold ligt grotendeels in de gemeente Zeewolde.
1: Ik weet echt niet wat Horsterwold is.
0: De bos.
1: Een bos, ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik ben er nooit geweest, ik heb er nooit van gehoord. Dus ik gok, ja.
0: Je denkt dat het goed is?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dat klopt inderdaad. Het is namelijk een van de grootste aan...
1: Oh, je wil mij ook nog op een dwaalpad brengen, hè? Want ben jij een vervelende quizmaster, zeg.
0: Ben je wel een goede quizmaster?
1: Nou.
0: Ik denk dat het goed zou kunnen.
1: Nou, wie weet.
0: Oh,
1: nieuwe toekomst.
0: Ja.
1: Nou, ga door.
0: Het is een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland. Dat heb je dus goed beantwoord. We hebben ik weet je wat ik helemaal vergeten ben.
1: Nou.
0: De klok aan te zetten met het vreselijke belletje.
1: Ja, nee, dat is echt heel erg. Ik ben zo blij dat je het vergat. Ik vind dat irritant, die klok.
0: Gaat
1: nou, oké. Okay.
0: Vraag 3. Irritant, die klok. De Noordoostpolder werd eerder drooggelegd dan zuidelijk Flevoland.
1: Ja. Klopt.
0: Ja, inderdaad, dat is goed. Er zit ruim 20 jaar tussen beide droogleggingen. Die klok die loopt lekker door. Nog 2 vragen. Je hebt ze tot nu toe alle 3 goed, hè?
1: Mm-hmm.
0: De eerste 3. Almere is de grootste gemeente van Flevoland qua inwonertal.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Want meer dan de helft van alle Flevolanders
1: wonen in Almere. Juist.
0: Ja. De laatste. De provincie Flevoland heeft geen hoofdstad.
1: De provincie Flevoland heeft geen hoofdstad. Jemig, dat weet ik echt niet. Provincie Flevoland, ja, het is toch een provincie? Natuurlijk hebben ze een hoofdstad. Dat is toch Dronten of zoiets? Of Emmeloord, weet ik veel. Lelystad of Almere, nou, zoiets.
0: De bel.
1: Wat?
0: Luister nou, lieve schat. Gisteren was een van de vragen nog of Lelystad de provinciehoofdstad was. Toen zei je, ja, die had je goed. En nou zeg ik, de provincie heeft geen hoofdstad natuurlijk. Want gisteren was dat nog Lelystad.
1: Ja, maar wat is dat dan ook voor een rare vraag?
0: Ja, maar dat
1: dan breng je mij gewoon op een dwaalspoor.
0: Natuurlijk, ja, maar ik doe er toch alles aan om je een hak te zetten. Dat is toch heerlijk? Nee?
1: Nou.
0: Maar je hebt vandaag dus gewoon...
1: Nou, 4 goed.
0: Nou. Nee, 5 toch? Je hebt ze alle 5 goed.
1: Nee, de laatste had ik toch fout?
0: Oh, je hebt gezegd dat Flevoland geen hoofdstad heeft? Heb je toch niet gezegd?
1: Nee.
0: Waarom?
1: Ik heb gewoon alle andere dingen.
0: Ja, ja, je zei dat het Dronten was. Dat is niet goed, maar dat was de vraag.
1: Lelystad is wel goed.
0: Ja, Lelystad. Ja. Dus je hebt de alle 5 de vragen goed. Dat betekent dat je uitkomt op 19 goede antwoorden vanuit 25 vragen.
1: Nou, niet slecht,
0: Dat vind ik eigenlijk wel heel erg goed.
1: Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de anderen het gaan doen.
0: Ja, en je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de 3.
1: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Pardon?
1: Sorry. Helemaal fout. Kan dit gewist? Oh nee, dat kan niet. Het is live.
0: Dat zet ik even op Facebook. Maar is dit... waarom is dat... Lijkt je dat zo afschuwelijk?
1: Nee. Ik roep maar wat, sorry.
0: Nee,
1: ik ben echt niet meer toerekeningsvatbaar. Ik weet
0: nee,
1: niet
0: maar ik zou
1: doet iets heel raars met mij.
0: Stel dat je het met mij zou willen doen... dan zou ik gewoon, ook al ben ik homoseksueel... zou ik toch denken, weet je wat... ik gun die vrouw ook een pleziertje.
1: Dit is typisch mannelijk denken, hè? Zo erg is dit. Zo
0: wist
1: erg.
0: Dat je dat zou zeggen, ja.
1: Oh.
0: Wat als Harry Mens dat tegen jou zou zeggen op die manier?
1: Hou op. Nou.
0: Zou je dat leuk vinden?
1: Zullen we een ander onderwerp doen?
0: Ja, zullen we muziek gaan draaien? Oh, we gaan zo meteen aan zee zitten, hè, met z'n allen.
1: Oh ja, heel goed. Ja. Maar en zijn er nog vragen van mensen, of niet?
0: Ja, maar dan moet ik wel even kijken, hoor. Zijn er nog vragen van Ellie weer?
1: Nee,
0: niet weer. Die heeft ook al een speaker gewonnen. Nou,
1: ja, nee. We
0: moeten... heb ik nog een vraag?
1: Ja, dat is de enige luisteraar die we hebben.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Wil je dat mijn moeder nog een keer bel?
1: Nee, joh.
0: Nee, oké, goed zo. Nou, dan waren dit de vraag. Zometeen gaan we samen aan zee zitten tussen 1 en 2. En dat doen we vandaag met...
1: Karin.
0: Heeft ook een achternaam, toch?
1: Oh ja.
0: Oh, Karin Riethoven.
1: Riethoven, precies. Ja, maar het is wel leuk. Want
0: heel leuk.
1: Ze heeft ze bij de story en ze is een waanzinnig boek aan het maken.
0: Je praat nu door de muziek heen.
1: Maakt niet uit.
0: Jawel.
1: Niet.
0: Oké.
1: Dat is hele belangrijke informatie.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
1: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Alkmaarse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. En de Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan hebben we verkeersinformatie op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Ik zeg het verkeerd, van Amsterdam naar Amersfoort. 6 minuten bij naar de vesting en Blaricum. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 5 minuten stilstaand verkeer. En 50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampenoord 4 minuten. Oh, er komt er nog één bij. En de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 6 minuten stilstaand verkeer. Jemig, ze blijven komen.
1: Ja, nog eentje, A28
2: tussen Harderwijk en afrit Elspeet, 6 minuten. En dan 2 snelheidscontroles. Ik zeg ze gauw, want anders komen er daar ook een hoop bij. A27 in Almere op hectometerpaal 112. En de N302 Ganzenweg in Zeewolde op 100. Wat zit je nou te lachen?
1: Nee, ik zit helemaal niet te lachen.
2: Dat is niet leuk, die verkeersinformatie.
1: Nee, maar er komt zo'n leuk WhatsAppje binnen van Bob. Die zegt, wat is het leuk om Catharine Keil bij Flevoland te zien? Kan ze niet blijven?
2: Ah, wat lief. Dat zijn die mensen toch aardig hier.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Ja, dat had ik je willen vertellen. Ik liep gisteren in de supermarkt. Want na de uitzending moest ik even naar de Lidl. En ik had zo'n mooie
1: aan. Ga je daar naar de arm?
2: Ja, nee, dat is een fantastische winkel. Sorry, ik maak geen reclame.
1: Wel,
2: net zo goed als Albert
1: gedaan.
2: Heijn en weet ik nog niet.
1: Degelijk
2: ook de Aldi. Nou, en, ja. En dan toen liep ik daar. En toen was er een meneer. En die cirkelde alsmaar om me heen.
1: Oh, die was verliefd op je?
2: Nee.
1: Oh.
2: Die kwam op een gegeven moment naar me toe. Zei hij, ik hoorde jou toch net bij Radio Flevoland. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, en loop je nou ineens hier boodschappen te doen? Ik zeg, ja, de uitzending is afgelopen.
1: Ja, wat zeg, ben je normaal gebleven?
2: Ja, ik ben wel normaal gebleven.
1: Net een echt mens, hè? Gewoon, leuk. Wat heb je allemaal in je boodschappenkarretje? Ben ik altijd zo benieuwd, daar vind ik altijd leuk.
2: Oh ja, van die heerlijke cremant, dat is zo'n heerlijke prikwijn.
1: Oh.
2: Ja, heb je nog nooit bij haar gegeten?
1: Nee, wel uiteten geweest, maar ze zegt, nee, dat koken doe ik je niet aan. Maar wat je wel me ooit vertelde...
9: Oh, maar dan weet je niet veel over haar.
2: Nee. Dan ben je echt niet op de hoogte.
9: Nee.
2: Maar dat maakt niet uit.
1: Ja, maar ik ga mezelf toch
2: door.
1: Niet uitnodigen, Karin.
2: Het is de laatste dag.
9: Nee, maar ik denk de vijfde dag.
1: Ja, maar luister, ze kent je al 40 jaar. Ze kent je achternaam niet eens.
2: Nee.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Dit is Herberg aan Zee.

0: Rod Stewart was dat en Do You Think I'm Sexy? Heerlijk. Onze laatste dag samen aan zee, Katharien.
1: Ja, nog even relaxen. Hè?
0: Even relaxen, een uurtje. En dan ook met jou. Hier, nog een... Karin.
1: Ja.
0: Nog even, lieve Katharien de Kuil. Wat ben je toch een ontzettend leuk mens. Open, eerlijk, ad rem, humor, ik geniet. Groetjes, Sis uit Lelystad.
1: Is dat een mevrouw of een meneer?
0: Ja, Sietske Spaan uit Lelystad.
1: Oh, wat leuk.
0: Is een mevrouw, absoluut. Ja. Het is leuk om zoveel complimenten te krijgen.
1: Ja, wat lief dat ze zo aardig zijn hier, hè?
0: Maar dat je ook gewoon bij de supermarkt dan meteen aangesproken... ik vind dat heel bijzonder. Ik werk hier 17 jaar.
1: Ja, het wordt door heel Nederland beluisterd.
0: Ja, blijkbaar.
1: Niet te geloven.
0: Hier, nog eentje. Jacob Brouwer. Hallo Katharien en Marco. Wat zijn jullie lekker bezig? En willen jullie een plaatje draaien van Miss Tina Turner en iets van Queen? Nou nee, ja, Geert en Jacob, dat kan niet. Want ik ben niet van de muziekredactie. Maar wel heel erg bedankt voor het compliment. Karin Riethoven. Jij hebt Karin Riethoven uitgenodigd, Katharien.
1: Ja. Ja.
0: Karin en ik kennen elkaar natuurlijk ook, omdat jij jarenlang hier het shownieuws hebt gedaan op de woensdag.
1: Ja.
0: Hoe lang is dat alweer gestopt?
1: Een jaartje of 8.
0: Ja, dat is best wel een tijd geleden weer, hè? Ja. Dus wij kennen elkaar ook. En je schrijft natuurlijk voor Story. Maar dat is niet helemaal de reden, denk ik, dat Karin hier zit. Ook natuurlijk.
1: Ja, want de Story bestaat 40 jaar, hè?
2: 50. 74. Ja. 1 februari 74 kwam de eerste Story uit. Ja. Dat is nu 52
1: jaar
2: geleden.
1: Kan haar geluid iets harder, want ik versta er bijna niet.
2: Hoor je hem zo beter?
0: Nou, ik kan het harder zetten.
1: Ja, ietsje.
2: Ja, zo beter?
1: Ja.
2: Ja. 1974, februari, eerste cover.
1: Ja.
2: Met Willem-Alexander als 7-jarig jochie, of 8. En nu 52 jaar verder. En ik nu sinds 1986 bij Story.
1: Het was wel een hele andere tijd voor de bladen toen, hè?
2: Ja, compleet anders.
1: Kun je beschrijven hoe de situatie toen was? Hoe keken mensen tegen jullie aan?
2: De entertainmentjournalistiek was toen niet zeg maar soort van omarmd. Want de kranten schreven niet over de entertainmentwereld, showbizwereld. Je had geen radio- of televisieprogramma's waarin het aan bod kwam. En als wij dan bij een filmpremière, waar we altijd voor worden uitgenodigd, of een theaterstuk, dan stonden we daar met 2 fotografen, 3 fotografen en misschien 2 verslaggevers, waaronder ik.
1: Ja.
0: En Henk van der Meijden dan waarschijnlijk? Die was...
2: Ja, die kwam je nooit tegen.
0: Oh, okay.
2: Die deed veel vanaf zijn bureau.
0: Oh, ja, okay.
2: Van achter zijn bureau.
0: Ja.
2: En dan was heel relaxed.
1: Ja.
2: En nu sta je met 50 man langs een rode loper en dan moet je maar hopen dat ze je zien.
1: Maar nou, ik heb het niet zo erg over de concurrentie, maar meer over dat het toen toch wel heel erg werd neergekeken op showbiz.
2: Ja, maar ik denk ook dat het kwam omdat het niet omarmd werd. Het was zeg maar geen enkel medium besteedde er aandacht aan. Dus behalve de bladen, de showbizbladen. En nu zie je dat iedere krant, AD, Parool, Volkskrant... Ze hebben allemaal wel iets over de entertainmentwereld.
1: Ja.
2: Radioprogramma's hebben showbizrubrieken gekregen.
1: Maar voel jij het meer als een soort erkenning van je vak?
2: Nee, want ik heb voor mezelf altijd geweten dat het gewoon toch wel journalistiek is wat ik doe. Ik bedoel, wij hebben elkaar 40 jaar geleden voor het eerst gesproken. En we hadden toen een heel leuk interview. En ik keek echt wel tegen je op. Oh. Want mijn ouders, die waren fan van jou toen je bij Hier en Nu zat.
1: Oh, heer, dat is lang geleden.
2: Ja, dus ik was met jou, ben met jou opgegroeid. Toen kon ik dat interview met jou doen. Ik denk, ja, oh, wauw. Dus ik had me heel goed voorbereid. Wat je eigenlijk ook moet doen natuurlijk.
1: Ja. Zeker.
2: En
1: wat bijna niemand meer doet tegenwoordig.
2: Nee, ik wil...
1: Lullen maar een eind weg.
2: Ja.
1: En
2: dat zei... Het werd echt een heel leuk gesprek. Dus sindsdien hebben wij gewoon een goede connectie.
1: Ja. Ik kan me ook geen feest voorstellen waar ik naartoe zou gaan.
0: Waar
1: en jij bent er niet. Zo, ja. Dan raak ik echt in de war. Hoor.
2: Ja.
0: Maar nou was dat natuurlijk een heel leuke ontmoeting. En heb je nog steeds contact met elkaar.
2: Ja.
0: Katharien werkt ook graag mee. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel sterren die dat niet doen.
2: Ja, die zijn er ook. Maar die doen dat consequent. En dan denk ik van ja... Prima.
0: Dat is een
1: keuze. Die bel je dan ook niet meer?
2: Nee, maar die weet je ook wel dat je... Paul Leeuw is daar een goed voorbeeld van. Joep van het Hek zal nooit en ten nimmer meewerken.
1: Paul Astrid Joosten?
2: Die staat je te woord en dan zegt ze een paar zinnen... wetende dat je daar niet zoveel mee kan. En dan zegt ze, oh, ik ga daar... ik zie iemand staan. Ik wens je een fijne avond.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Maar dat is dan een patroon op een gegeven moment, dan herken je dat.
2: Ja, dan weet je dat. En denk je, ja, weet je, dan kan ik wel weer gaan proberen. Maar dat heeft niet zoveel zin.
0: Als het over de wijn gaat waarschijnlijk.
2: Dan zou ze dat misschien samen met Therese.
0: Ja, precies. Ja,
1: maar heeft zo'n Yvonne Koldewijn nou eigenlijk ervoor gezorgd... Hè, al die juicy kanalen, zeg maar... dat jullie toch meer aanzien hebben gekregen... omdat jullie toch wel, over het algemeen, vind ik... als echte journalisten werken...
2: Wij doen horen en wederhoor.
1: Ja.
2: En die juice-kanalen doen dat vaak niet.
1: Dat vind ik wel heel erg. Hè? Dat ze dan gewoon in het wilde weg een roddel erop smijten. Niks checken. En ja. denken, oh leuk, hebben we weer een heleboel views. Maar intussen nee, maar... de mensen over wie het gaat, die gaan kapot.
2: Ja, nee, maar wij hebben het zelf ook wel meegemaakt dat wij een tip kregen. En ik check het altijd. En als ik niet... een tip is geen tip. Een bron is geen... Eén bron is geen bron.
1: Ja, maar die tips, dat is ook eigenlijk behoorlijk link. Want,
2: ja, maar die moet je checken. Dan? Ja, dan ga je rondbellen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar stel je krijgt een tip binnen over Catherine, hè, weet ik het.
1: Ze heeft een minnaar.
0: Nou, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. En dat heb je dan, dat krijg je dan anoniem binnen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Zet er iemand dan, ik ben Piet en ik kom uit...
2: Ja, nou, dan ga je eerst die bron checken.
0: Ga je Piet bellen?
2: Waar dat vandaan komt.
0: Dan zegt Piet, nou...
2: Of dat een, zeg maar, wat voor mailadres is. Ik bedoel, komt het van een gemaakt nieuw mailadres vandaan? Of kan je die persoon bellen? Ik ga altijd eerst proberen te bellen met de bron.
0: Ja.
2: Om meer informatie... eruit te krijgen.
0: En dan zegt hij, Piet, ik heb er gezien bij de Lidl.
2: Ja, dan moet hij eerst met, dan moet ik wel eerst feiten hebben. En ja. of hij bewijs heeft.
0: Mm-hmm.
2: En als hij
0: niet.
2: Die heeft hij niet. Nou, dan ga ik toch Catherine bellen in dit geval.
0: Oh, ja.
2: En dan weet ik dat Catherine, als het zo is, dat ze het me dan ook wel vertelt.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: ja waarom zou je niet? Anders ja, komen ze toch wel achter.
1: Ja, daarom. Weet je wel. En dan heb ik liever dat ze mij citeert dan dat ze allerlei andere mensen. Maar over die tips, hè? Ik heb wel eens gehoord dat jullie daarvoor betalen. Is dat zo?
2: Nee, dat ligt een beetje aan de tip. Ik bedoel, vroeger ging het verhaal dat mensen daar echt duizenden euro's ja. voor... Nee, is
0: voor
2: niet waar.
0: Voor foto's wel, toch?
2: Ligt er helemaal aan wat voor foto het is, om wie het gaat. Maar...
0: Ja, en tegenwoordig is die foto al echt.
2: Ja, daar kan je... Dat is, ja. Je wordt natuurlijk zoveel met de AI, dus daar moet je echt wel mee oppassen.
0: Oh. Ja.
2: En gelukkig is Story een hele goede fotograaf, en Edwin Smulders, die vaak de meeste foto's heeft. Dus.
1: Ja, ja, dat is waar. Die zit er wel bovenop altijd, hè?
0: Ja.
1: Vind ik wel knap van hem.
2: Ja.
1: Hey, maar zijn er nou ook mensen in het vak... Ja, ga ook namen vragen en die ga je niet noemen, weet ik nu al. Maar zijn er mensen waar je een bloedtekel aan hebt?
2: Nee.
1: Oh, niet?
2: Nee.
1: Nou ja, wat is dat nou voor raar?
2: Nee, ja, maar ik bedoel, nee, ja, ik bedoel, je hebt mensen met wie je een goede klik hebt en mensen met wie je een minder goede klik hebt.
1: Ja, okay.
2: Maar ik bedoel, iemand haten, nee.
0: Maar dat is wel heel groot woord. Maar met wie heb je dan bijvoorbeeld een heel goede klik?
1: Je had met Willebord een hele goede.
2: Met Willebord had ik een goede klik.
0: Gelukkig, hè?
2: Met Willebord van Ken, ja. Nou, met Catherien.
0: Maar het zijn wel een
2: Rob
0: beetje
2: ten IJs.
0: De oudere sterren, zal ik
2: ja,
0: maar zeggen.
2: Ja, maar dat komt ook omdat ik natuurlijk 40 jaar geleden ben begonnen. Toen had je nog geen managers. Dus je had echt heel veel rechtstreeks contact.
0: Veel
1: maar
0: fijner.
1: Maar vind je dat geen plaag eigenlijk, die managers?
2: Nou, als er één is. Soms zitten er zelfs wel drie tussen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Maar
2: want dan hebben ze een manager voor social media, een manager voor televisieprogramma's, een manager voor radioprogramma's, een manager voor... Media, andere media.
1: Maar ik snap dat helemaal niet, hè? Want ik had het er laatst nog met jou over, zoals Lisbeth List. Hè? Mm-hmm. Dat was toch een grote ster.
0: Zeker.
1: Nou, in feite is alles wat zij verdiend heeft naar die managers gegaan. Die vrouw heeft nooit echt geld gehad. Dus waarom begin je in godsnaam aan managers? Ik snap het
0: niet. Heb je dat
1: niet.
0: Nooit gehad, een manager?
1: Nee. Nee. Ja, ik heb het één keer gehad. En toen kreeg ik een klus. En toen wilde die man 40% hebben of zo.
0: Terwijl jij rechtstreeks benaderd was waarschijnlijk. Had hij er niks voor doen ook nog?
1: Nee. Hij had het wel voor elkaar gekregen.
0: Okay.
1: Maar 40%, hey, hallo.
2: Ja,
1: nee, ik want, denk dat...
2: Ze zijn nu geloof ik tussen de 15% en 20% betalen de artiesten.
1: Ja, maar als
2: de
1: drie hebben, is het ook een kwak geld.
2: Ja, daar moet je ook heel veel voor betalen.
1: Ja.
2: Maar ja, Dolly Dots heeft natuurlijk ook... Die zijn het meeste geld kwijt verloren aan managers. Die gewoon
0: Dolly Dots.
2: Dolly Dots,
0: ja.
2: Je hebt ook 8 managers versleten.
0: Ik kreeg trouwens een vraag van Menno via de WhatsApp. Je mag als je thuis zit en luistert of kijkt en denkt... ik wil een vraag stellen aan Catherine of aan Karin... is dat sowieso welkom tijdens de uitzending. Stuur dat via WhatsApp op 0320 28 50 50. Menno die zegt, hallo, ik heb een vraag aan Karin Riethoven. Kan ze zich een leven voorstellen zonder de showbiz? Van Marijke komt die.
2: Ja hoor.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
2: Wel veel fotografie.
0: Ja, oké. Okay. Ook als hobbyfotograaf.
2: Als werkende fotograaf.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is wel begonnen als een hobby, toch?
2: Ja, het is begonnen als een hobby.
0: Ja, nu is het steeds eigenlijk groter of echter geworden.
2: Ja.
0: Serieuzer geworden.
2: Ja.
0: Zo zeggen.
1: Volgens mij heeft Karin ook een leuke vraag voor jou over de polder. Want jij stelt mij alsmaar vragen over de polder. Nou heeft zij er een voor jou over de polder. Nou.
2: Ja, dat sluit een beetje aan op mijn project. Het boek waar ik nu mee bezig ben. Over, er zijn heel veel nationaliteiten in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: 190.
0: Ja.
2: Hoeveel denk jij dat er in Almere wonen?
0: Ja, heel veel. Dat is onlangs in het nieuws geweest. Ik geloof het 168?
2: Nee, iets minder.
0: Minder?
2: Ja.
0: Oh, nou,
2: ja. Ruim 140.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Ik nou, mag je doen naar de volgende ronde? Ja, dat is een goed antwoord.
0: Ja, ik weet het, maar dat is in Rotterdam ook en dat soort steden. Ja, in grote steden tegenwoordig is
2: Amsterdam en Rotterdam, die hebben de meeste.
0: Ja, precies.
2: Rond 175. Ze strijden ieder jaar een beetje van wie heeft de meeste nationaliteiten.
0: Ja, ja. En wat daar maak je dan foto's van?
2: Ja, nou, het project heet De Wereld in Nederland. En dat zijn 196 VN-erkende landen. En daarvan 190 wonen in Nederland. En die zoek ik op in hun woonkamer. Maak ik een foto van in hun woonkamer. En dan praat ik met ze over hun leven in het geboorteland. Waarom ze naar Nederland kwamen. Waar ze tegenaan liepen. Waar ze zich over verbaasd hebben. In hoeverre zijn ze Nederlander geworden. In hoeverre hebben ze dingen overgenomen. Of juist meegenomen. Qua tradities. En daar maak ik een boek van.
0: Leuk. En zijn het allemaal bekende mensen dan?
2: Nee, allemaal onbekende mensen.
0: Heb je al alle nationaliteiten gevonden?
2: Nee, ik zit op de helft.
0: Wat zoek je nog? Want je kan een oproepje doen.
2: Nou, ik heb een website, www.dewereldinnederland.nl. En daar staat onder het kopje landen in zwart gedrukt welke ik al heb. En welke ik en dan de niet zwart gedrukte, die zoek ik nog.
0: Oh, leuk. Wat een leuk idee. Ja. Heb je dat helemaal zelf bedacht?
2: Ja.
0: En wat ga je dan uiteindelijk? Ja, het wordt dan een boek.
2: Dan wordt een boek.
0: En dan geef je dat uit.
2: Ja, dan ga ik uitgeven.
0: Ja, en dan wordt het dan een hit waarschijnlijk.
1: Maar je hebt toch al meer fotoboeken gemaakt?
2: Ja, ik heb ooit als... ik vind mezelf een sociaal documentair fotograaf. Dus ik twee jaar in de Amersfoortswijk Soesterkwartier rondgelopen.
0: Beetje Volkswijk, toch?
2: Ja, het is een Volkswijk.
0: Heb ik een podcast over.
2: Ja, en de mensen leven daar buiten. En dat begon vlak voor... Soesterkwartier komt vaak negatief in het nieuws. Maar de saamhorigheid is daar echt enorm groot.
0: En heel veel juppen nu, hè, tegenwoordig ook.
2: Ja, die wijk is wel een beetje in tweeën verdeeld. Dus aan de ene kant wonen de Utrechters en Amsterdammers, die zeg maar daar nog enigszins betaalbaar een huis kunnen kopen. En de andere wijk, de Bloemenwijk, is dan zeg maar de oude wijk waar de...
0: Waar de speeltuin nog is en alle...
2: Ja, daar is van alles. En daar leeft men buiten. Hmm. Dus ik ben daar zeg maar toen in 2019 november begonnen. Vlak voor corona. En ik heb daar ruim twee jaar rondgelopen.
0: Alleen maar foto's gemaakt?
2: Alleen maar foto's gemaakt.
1: En geen verhalen opgetekend?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, gewoon mensen gewoon alleen maar gekeken, geregistreerd hoe ze leefden. Hmm. Dus,
1: en waar bleek die saamhorigheid dan uit?
2: Dat ze alles voor elkaar over hebben.
1: Over hebben?
2: Ja.
1: Niet weten? Alles van elkaar weten kan ook.
2: Ze weten ook alles van elkaar.
1: Ja.
2: Maar ze helpen elkaar met alles. Ze
1: hebben een paar voorbeelden.
2: De gemeente Amersfoort heeft... Corona die kwam toen op. En in die periode heeft gemeente Amersfoort uit die wijk... de meeste vergunningen aanvragen gekregen... om dingen te organiseren voor de kinderen, voor de ouderen. Boodschappen voor de ouderen te doen. Zij waren een van de eerste wijken... waar zeg maar jongeren boodschappen voor de ouderen gingen doen.
1: Wat leuk. Ja.
0: Ja, maar dat zie je heel vaak in Volkswijk natuurlijk. Hè? Daar heb je nog echt een beetje wat ze in het oosten van het land... het naberschap noemen. Dat je echt voor elkaar zorgt en dat je er voor elkaar ook bent.
2: Ja.
0: En als die juppen daar dan opeens komen... Hè, die mensen wat jij zegt, in Amsterdam kunnen ze geen huis meer betalen... maar daar in het Soesterkwartier nog net wel. En dan doen ze daar alsof ze leven als een...
2: Als je daar met kerst komt, want dat was zeg maar een beetje de beginperiode. Je weet niet wat je ziet. Dat is gewoon echt kermis.
0: Maar dan zie je precies wie waar woont, hè?
2: Dan zie je precies wie waar woont. Ja. Want de klacht was dan ook zeg maar van de oude Soesterkwartierders. Die nieuwe willen niet meedoen met het betalen van de lampjes.
0: Goed, zometeen gaan we doorpraten na 13:30 met Karen Riethoven, onze gast. Samen aan zee tussen 1 en 2.
3: Herberg aan Zee met Mark.

0: Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen.

0: Dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Goedemiddag, het is 1:30. Tijd voor een kort overzicht van het nieuws uit Flevoland. Voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Alkmaarse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. In Alkmaar hebben ze tot nu toe veel succes geboekt op dit vlak, zien ze in Almere. City verwacht door de samenwerking de vrucht hiervan te plukken. En andersom wisselt City FC ook kennis uit aan AZ. En Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Dat meldt het bedrijf in een persbericht over de halfjaarcijfers. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en verouderde apparatuur worden vervangen. Vanaf oktober 2027 wil het kabinet Lelystad Airport openen voor commercieel verkeer, mits er een natuurvergunning is.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Op de meeste plaatsen is het droog geworden en de zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Tegelijkertijd komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen stijgt de temperatuur naar zomerse waarden tussen de 23 en lokaal 25 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er meer zonnige perioden en ligt de temperatuur nog lang op een aangenaam niveau. Vannacht is er dan een mix van wolkenvelden en heldere perioden bij minima tussen de 14 en 16 graden.
7: Dan natuurlijk het verkeer. En de twee files op de A1. Eentje van Amsterdam naar Amersfoort. 4 minuten, nou, is te doen. En de andere kant op van Baarn... Nee, dezelfde kant op van Baarn naar Amersfoort-Noord. 5 minuten, stilstaand verkeer. En op de A28 een kwartier tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. En dan 3 snelheidscontroles. De A27 in Almere bij... Bordje 112, de N302, de Gansweg in Zeewolde bij 100.2 en de N50 in Ens bij bordje 264.
5: Dankjewel, Katrien. We gaan het laatste half uur in, Katrien.
7: Als ik het maar overleef.
5: Ja, komt goed.
4: Herberg aan Zee met Marco.

0: Deze Isabella H. met Smeek maar niet om mij. Het is 2:05. En ons laatste half uur heeft geslagen. Ja, zo klinkt het. Zet je ook de microfoon nog één keer aan? Wel consequent blijven natuurlijk.
1: Oh, oké, okay. Ik dat jij bent.
0: Goed zo. Ja, Karin. Ja. Jij bent getuige van de eerste keer het laatste half uur.
2: Nou, dat vind ik heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder, hè? Ja.
1: Maar ik wilde eigenlijk toch wel eens van de gelegenheid misbruik maken om aan Karin in dingen over haar privéleven
2: te vragen.
1: Want dat doet ze ook altijd. Ze vraagt het eerste wat ze altijd vraagt, heb je al een vrijer?
2: Dit is de laatste vraag.
1: Oh, sorry. Maar die onthoudt
2: ik bouw het op, hè?
0: Heb je al een vrijer? Is dat de vraag?
2: Ja, die heb ik.
1: Oh.
0: Nee. Oh. Dat is alles. Ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, dat is altijd jouw laatste vraag. Heb je een vrijheid?
2: Nou ja, dat verschilt per persoon.
0: Oké, okay, mensen die al getrouwd zijn, dan vraag ik die nog een keer aan.
2: Nee.
1: Nou, hoewel, zou nog leuk nieuws op kunnen leveren.
0: Ja, zeker. Ja, heb jij een vrijheid eigenlijk, Katrien?
1: Ik niet.
2: Oh, deze van de week ook al antwoord opgegeven. Want die vraag werd vanuit het publiek gesteld toen bij Rick Niemann.
1: Oh, ja. Jij let echt op, hè? Ja.
2: Ik onthoud alles.
1: Ja, dat is het erge aan jou. Soms vertelt ze mij dingen over mij die ik niet meer weet. Nou, dat is knap.
0: Dat is heel knap, ja.
1: Ja. Maar Karin, jij hebt een partner.
2: Ja.
1: Ja. En je hebt een kind.
2: Ja. En, niet van elkaar. Maar...
1: Nee, maar hoe mag ik vragen, is dat jouw dochter of hoe werkt dat?
2: Ik heb mijn dochter geadopteerd.
1: En waar komt ze vandaan?
2: China.
1: Ah.
2: 2002, dus ze is nu 25.
1: En ik ga een hele rare vraag stellen. Maar als je nu weer aan adoptie zou denken, zou je het dan weer doen?
2: Nee, want heb ik ook wel gesprek met mijn dochter een paar keer over gehad. Want er zijn toch veel meer misstanden dan ons toen werd verteld. Ook
0: misstanden.
2: In China. Ja, ook in China. Ik bedoel, we weten de verhalen van Spoorloos. Dat er misstanden zijn. En China leek altijd een beetje buiten schot te blijven. Maar daar wordt nu toch ook wel steeds meer bekend over. Dat het niet allemaal helemaal kosher is geweest.
1: Maar dat niet alleen. Het is natuurlijk altijd, lijkt mij, heel lastig om iemand die niet uit deze cultuur komt, in deze cultuur te planten? Of zie je dat niet zo?
0: Maar als het op die leeftijd ook naar
2: ja, ze was 2.
0: Waarom?
2: Bij 22 maanden.
1: Ja, maar goed, ze ziet er natuurlijk wel anders uit.
2: Ja, zeker. Ze ziet er anders uit. En tijdens corona kreeg ze ook best wel vaak toegeworpen van het komt door jullie.
0: Ja, nee. Precies.
1: Ja, joh.
2: Maar daar was zij niet de enige. Want kijk, ze is natuurlijk hartstikke Nederlands. Alleen ze heeft een Chinees uiterlijk. Maar goed, dat weten mensen die haar niet kennen, weten dat niet.
1: Ja.
2: Dus dan merk je wel dat er discriminatie is op dat gebied.
1: Dus je begrijpt Tina Nijkamp wel?
2: Ja.
0: Want, wat zegt Tina Nijkamp?
1: Nou, die heeft ook geadopteerde kinderen.
0: Ja, dat weet ik
1: ook
0: wel, maar ik bedoel, dat weet misschien niet iedereen.
1: Oh, sorry. Ja.
2: Ja. Die heeft ook 2 kindjes uit China.
1: Ja.
2: Ja, het is heel lastig. Kijk, wij hebben China altijd wel een soort van geïmplanteerd in de opvoeding. Dus haar kamer was helemaal in Chinees, met waaiers. En,
0: je las ook in Chinees voor?
2: Zij heeft Chinese lessen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Ja. Maar spreek je ook Chinees of Mandarijn?
2: Nee, ik spreek Taijian, allemaal kleine woordjes.
0: Oké, okay. Dat is een lastige taal, maar het is wel een wereldtaal, hè?
2: Ja, het is.
0: Naast het Spaans en Engels. Zich,
2: ja, het is, de karakters zijn heel erg lastig.
0: Mm-hmm.
2: En het lastige van de Chinese taal is ook dat het 5 klemtonen heeft. Dus het woordje ma heeft 5 verschillende betekenissen van mama, hoer, joint. dus dat is maar net hoe je het uitspreekt.
0: Oh.
2: Ja.
0: Dus als je de klemtoon verkeerd zegt, in plaats van mama zeg je hoer tegen een vrouw?
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Hey, maar even nog terug naar hoe je dan met zo'n opvoeding van zo'n meisje omgaat. Want dat lijkt me toch best extra ingewikkeld. Of verbeeld ik me dat?
2: Nee, ik heb altijd naar haar gekeken wat haar behoeftes waren. En daar, ja, ik denk dat altijd met iedere opvoeding dat je daarnaar moet kijken. Wat zijn de behoeftes van je kind en niet zozeer wat mijn behoeftes zijn.
1: Ja, maar waren er nou ook momenten dat je dacht, ja, dit heeft toch te maken met het feit dat ze geadopteerd is?
2: Ja. Er zijn wel dingen, ja. Ja, ik bedoel, je hebt verlatingsangst. Dat was bij haar op dat moment, ze was goed aan mij gehecht. Maar ze altijd wel, ze vindt andere mensen altijd wel zo van aardig zijn en zo goed mogelijk presteren.
0: Maar toen jij haar kreeg, was je toen samen met een man?
2: Met haar vader was ik toen samen, ja.
0: Oh, je was met haar vader samen?
2: Ja. Oh, ja, niet de, niet, de, niet de biologische
0: nee,
2: vader.
0: Nee, ik wou dat zeggen. Dat lijkt me
2: maar
0: ja,
2: lijkt mijn toenmalige partner.
0: Ja, oké. Dus toen heb je dat samen besloten. Ja, oké. En dan erken je haar natuurlijk als jullie dochter.
2: Ja, dat gaat. Dat
0: blijft hetzelfde
2: dat
0: allemaal.
2: Dat blijft hetzelfde. Ja,
0: oké. En dan is
2: ook
0: het gewoon voor de
2: scheiding.
0: Bed. Ja, ook hierdoor. En dan ga je ook met een regeling natuurlijk als je gaat scheiden. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat is allemaal goed gegaan.
1: Maar viel het dan bij die man?
0: Nee, weet ik niet.
2: Ja? Nee, ja, het is goed gegaan.
0: Ja, oh nee, het is niet goed gegaan, zie ik.
1: Wat was er dan?
2: Nee, ja, dat is heel heftig. Dat, om anderen te beschermen kan ik dat niet zo...
0: Oh jeetje, oké. Okay. Dus
1: maar ja, ik vraag gewoon even door, want doe jij ook altijd.
2: Ja, zeker.
1: Had jouw ex daar dan moeite mee op een gegeven moment?
2: Waarmee?
1: Met die adoptie?
2: Nee.
1: Oh, dus dat heeft verder niks met de scheiding te maken?
2: Nee.
1: Okay. Nee, dat
2: staat los van elkaar.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nee, het is eigenlijk meer de omgangsregeling na die scheiding. Daar gaat het om. En daar kun je niet te veel over vertellen. Dat begrijp ik. Toch?
2: Ja,
0: zo is het.
2: Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Nu heb je dus een nieuwe man.
2: Ja.
0: Of een vriend.
2: Vriend.
0: Ja. Hoe lang ken je elkaar?
2: 5 jaar.
0: Oh, dat is al een hele tijd.
2: Ja, maar we hebben geen 5 jaar relatie hoor.
0: Oh, woon je ook samen?
2: Nee.
0: Oh. Ga je dat ook niet doen?
2: Nee.
1: En hoe lang heb je die relatie dan?
2: We zijn nu 4-5 maanden samen.
1: Kijk, dat bedoel ik. Dat is toch vrij recent.
0: 4-5 maanden, je zegt net 5 jaar.
2: Ja, we kennen elkaar 5 jaar.
0: Oh, jullie kennen. Oh ja, maar ik bedoelde eigenlijk, hoe lang heb je dan een relatie? Maar dat
2: nee,
0: is pas
2: 5 maanden.
0: Oh, vind ik altijd zo wonderlijk. Als je elkaar al jaren kent, dat het dan opeens...
1: Dat hoor je zo vaak de laatste tijd. Mensen die al jaren met elkaar werken. En altijd heel, nou ja, zeg maar vriendschappelijk of zakelijk of hoe je het noemen. En dan eens gebeurt er iets en dan tjak. Dan
2: ja, maar misschien is de een op dat moment in een andere fase van zijn leven waardoor het niet kan... En op een gegeven moment kom je in een fase dat je allebei er wel klaar voor bent.
0: Ja,
2: dat
1: je kan. Bedoelt als jullie alle twee nog getrouwd waren?
2: Nee, dat was niet het geval. Nee.
0: Ja, maar dat zou kunnen bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat kan. Maar misschien moet je gewoon eens een keer in je kennissenkring gaan zoeken, Katrien. Misschien is daar nog wel iemand.
1: Ja, maar ik wil helemaal.
0: Wil je helemaal geen man?
1: Nee, dat is ook niet waar. Maar ik wil. Er wordt zo gedaan in deze maatschappij. Of als je geen partner hebt, dat je dan ongelukkig bent.
0: Ja.
1: Ik heb 55 jaar partners gehad, hè? Dus het is niet zo dat ik het nog nooit heb meegemaakt.
0: Absoluut.
1: Ik heb hartstikke leuke partners gehad. Ik heb er veel plezier mee gehad. En nu heb ik dan een periode dat ik alleen ben. En ik moet zeggen, dat heeft grote voordelen. Ik kan besluiten wat ik wil. Als ik dadelijk naar huis rijd en ik denk, weet je wat, ik ga ze even heel luxe dineren, dan doe ik dat. Of ik denk, ik trek mijn kleren uit en ik ga naakt in bed liggen. Kan dat ook, begrijp je? Ik hoef met niemand te overleggen. Ik kan gewoon mijn eigen gang gaan. Heerlijk vind ik dat.
0: Zijn er ook nadelen?
1: Nou ja, want wat ik het lastigste vind... is als er bijvoorbeeld een probleem is. Hè, dat heb ik ook wel eens. En dan wil ik dat eigenlijk een beetje met iemand kunnen bespreken. En ja, dan is er dus niemand. En dat vind ik ingewikkeld.
0: En heb je wel mensen die je kan bellen of zo? Het zijn vrienden, maar dat is toch anders, hè?
1: Tuurlijk, maar het is heel anders, want een partner
2: kan mij bellen.
1: Is er gewoon altijd. Ja, kijk wel uit.
0: Ja, dan staat het gelijk in de story. Ik zit ook een beetje van, ja, doe het maar.
1: Ik moet wel... Even voor
0: als jij zegt tegen Karin van...
1: Hou je kop, dan houdt ze de kop.
0: Ja, ja.
1: Maar dat betekent ook dat als ik nieuws heb... dat ik haar wel bel en de anderen niet.
0: Is dat het geheim ook van een goede... Ja, het klinkt altijd een beetje... Een roddeljournalist klinkt natuurlijk een beetje onaardig.
2: Nou, ik zie mezelf helemaal niet als een roddeljournalist. Gewoon meer entertainmentjournalist. Ik bedoel, want ik doe een hoor en wederhoor.
0: Ja.
2: Ik doe dit nu 40 jaar. Ik bedoel, en dat zou ook niet...
0: Maar binnen de journalistiek wordt er nog steeds altijd een beetje... Want ik heb het hier ook wel eens. Hè, als Katrien zegt, dan loop ik naar de redactie zeggen van... Katrien presenteert hier nu, ze zegt dit en dat. Doe daar even iets mee. Ja, nee, maar dat is... Weet je, dat wordt toch altijd een klein beetje van... Ja, maar dat is shownieuws, dat doen we hier toch zeker niet? Dan denk ik, ja, maar al die programma's als Boulevard en Shownieuws... Nee,
2: het is alleen maar. Ik bedoel, het is,
0: het wordt alleen maar meer eigenlijk.
2: Ja, het wordt er steeds meer. Waar ik al een beetje mee begon te zeggen... dat het zeg maar vroeger was dat gewoon echt... Als je dan werd er ook echt laagdunkend op de radio over gedaan.
1: Zeker.
2: Ook artiesten die dan gewoon, als je ze in het land tegenkwam... was het hey, hoi, gezellig. En op de radio deden ze dan heel laagdunkend over je.
0: Mm-hmm.
2: En nu is het gewoon, ik bedoel, het is bijna een bestaansrecht. Heeft het wel verworven, denk ik.
0: Ja.
1: Maar zijn er nou ook dingen geweest die ze over jou gezegd hebben... die jou echt geraakt hebben?
2: Nee.
1: Niet? Of ben je niet te raken? Of was het niet zo erg?
2: Nee, maar ik bedoel, ik word alleen geraakt door mensen om wie ik geef.
1: Ah, ja, ja.
2: Dat is denk ik wat iedereen moet leren. Ik bedoel, iedereen kan je kwetsen. Maar ik denk dat het belangrijk is onderscheid te maken wie het zegt.
1: Ja, nee, daar heb je wel een dingetje. Maar je kunt toch ook wel, als het van die onredelijke, keiharde kritiek is... Nou, daar heb ik wel last mee, hoor.
0: Kun je nog iets herinneren waar je heel veel last van hebt gehad?
1: Nou ja, ik was heel lang geleden en een tv-criticus die niet eens meer leeft, maar die vond dat ik presenteerde als een SS-obersturmführer. Nou, dat vond ik zo. Wel echt heel erg.
0: Sorry, maar gezegd worden, dat snap ik ook wel. Dat is wel heel heftig.
1: Ook heel heftig.
2: Maar ga je hem dan niet, bel je hem dan niet? Als
1: nee,
2: je zoiets
1: in die tijd
2: heeft...
1: deed je dat al helemaal niet, weet je. Maar het zat me wel dwars.
2: Want vaak is het zo, als je iemand ermee confronteert... ja, nee, maar zo is het niet bedoeld.
1: Ja, maar het staat wel zwart op wit.
2: Ja, maar goed, dat is vaak natuurlijk...
1: Ja. Nou ja, en ik weet nog dat toen ik op een gegeven moment... Ik kwam dus uit de, zeg maar, reguliere journalistiek. En dan had ik Wim Kok heel vaak geïnterviewd. En toen ging ik de 5 uur zo doen. En toen dacht ik, ja, het is nou elk jaar met de derde dinsdag in september... komt die begroting en niemand snapt waar die begroting over gaat. Hoe leuk zou het nou zijn als wij in de 5 uur zo Wim Kok hadden... die dat gaat zitten uitleggen. Nou, dus dat had ik geregeld... Nou, en toen kwam er toch een bak shit over me. In de Volkskrant die schreef dat ik Wim Kok had omgekocht... om in de 5 uur... Ik denk, waar halen ze het vandaan, weet je wel?
2: Ja, maar dat is denk ik dat laatdunkende... Wat,
1: ja,
2: zeg maar,
1: dat
2: minachtende wat ze dan ook zeg maar met de 5 uur show hadden.
1: Ja. Ja.
2: Omdat zij zich dan op dat moment...
1: Zwaar verheven voelde,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Boven alles en iedereen. Zo van, wij zijn toch van de politieke...
0: Ja, hoor je in nieuwsuurachtige programma's te zitten. En niet, niet in de 5 uur show. Ja. Ja.
2: Ze aan de... Ik heb wel eens met een politiek journalist erover gehad. Hij zegt, eigenlijk is het feit wat jullie doen hetzelfde wat wij doen.
0: En je
2: hij
0: bereikt daar meer
2: bronnen,
0: mensen mee.
2: Hij zegt, mijn bronnen zijn vaak zeg maar de mensen die in het vak zitten. Hij zegt, en mijn bronnen zijn de mensen die in de politiek zitten.
0: Ja.
2: Dat kan van een medewerker tot een minister zijn die zeg maar... wellicht interviews of informatie geven.
0: Maar het is natuurlijk ook een beetje over wat Harry Mens dan tegen jou zegt in show. Is van, ga jij nou bij Radio Flevoland zitten?
1: Ja.
0: Dat is veel te meer bij de lokale tv. Dat moet je niet doen.
2: Ik denk dat hij blij zou zijn met alle cijfers.
0: En alle reacties. Nu net weer in Ron Timmermans. Katrien, we gaan je missen. Veel succes. Er is heel veel. Nee, maar je hebt echt contact met je kijkers en je luisteraars. Dat heb je veel meer bij de regionale dan natuurlijk bij de landelijk. Maar toch wordt er altijd ook een beetje denigrerend. Ja. Ik denk dat je vanuit een bezemkast of zo'n studiootje hebt.
1: Ja, ik vond het eigenlijk zo lullig dat Harry dat zei.
0: Maar ook van Shonius misschien een beetje, om dat zo uit te zenden.
1: Nou ja, maar Harry zei het toch.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, goed, ze hadden dat natuurlijk niet over uitzenden.
1: Nee, maar misschien is het ook wel wat een heleboel journalisten denken.
0: Ja, dat is waar. Ja, precies. Ja. Maar goed, het viel allemaal reuze mee.
1: Wat?
0: Nou, die week toch voor jou hier.
1: Oh.
0: Ja, het was een warm bad. Ja, we gaan er een eind aan breien.
1: Oh.
0: Karin.
2: Ja.
0: Want ik ga zo meteen nog even uitgebreid afscheid voor jou nemen op zender. Dan moet ik even een paar minuutjes voor reserveren.
1: Zal ik dan hoef ik er niet naar te luisteren.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Jij blijft gewoon lekker zitten.
0: Karin, heel leuk dat je er was. Blijf jij nog eventjes lekker zitten.
2: Zeker.
0: Nog één keer die website voor de nationaliteit. Want je zoekt echt nog heel veel mensen uit verschillende landen.
2: www.dewereldinnederland.nl
0: De www.dewereldinnederland.nl. En ik zal proberen voor elkaar te krijgen dat de redactie dat ook meteen even in het gemist item zet. Dankjewel, Karin.
2: Graag gedaan.
0: En heb je nog een laatste shownieuwtje eigenlijk? Dat je zegt, je hebt net eventjes een...
1: Ik ben natuurlijk wel dol op, hè? Want
0: heb je nog
1: moet
0: even
1: weer wachten tot ik bij de kapper ben.
0: Ja, je leest dat ze bladen alleen maar de kapper.
1: Ja.
0: Maar dan ben je dan van 3 weken terug.
1: Ja.
0: Maar goed, uit de leesmap.
2: Nou, volgende
1: dat
2: week.
1: Is niet meer.
2: Nee.
0: Nee?
1: De leesmap is tegenwoordig up-to-date. Ja.
0: Oh. Je kan toch nog steeds kiezen voor de oude leesmap?
2: Jawel. Ja. Je kan overal verkiezen, volgens mij, toch?
0: Maar wat is
1: vertel nou eens
0: de primeur.
1: Nieuwtje dan.
0: Ja.
2: Volgende week een story. Woensdag lichten we weer in de winkel.
0: Ja, wat staat erin dan?
2: Ja, nee, dan lees je dat.
0: Nee, maar ik koop dat nooit. Wat
2: nee,
0: staat
2: nee, ja, nee, ik kan nu niet zeggen. Ik ben wel met een verhaal bezig, maar dat staat er woensdag
0: over wie gaat het?
2: Nee.
0: Ja, wel, maar dit is...
1: Nou, wat flauw.
0: Dit is
1: wel.
0: Heel flauw.
1: Ja.
0: Je krijgt bijna een uur airtime.
1: Ja. Niemand luistert naar dit programma.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Ja.
2: Volgens mij hadden jullie een uur geleden Bart Etkoven. Dus,
0: ja, dat klopt. Ja, maar die wist het verhaal van Story nog
1: niet. Was je er kwaad over of zo?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik luisterde naar het programma.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ik hoorde de nieuwtjes van Bart. Nou, deed hij heel goed.
0: Karin,
2: dat zonder ondertoon.
0: Dankjewel, Karin.
1: Geweldig dat je er was.

0: In the Name of Love. Diana Ross en de Supremes. En dat zet de klok op 9 minuten voor 2. Ja, en ik ga toch eventjes de tijd nemen om uitgebreid afscheid te nemen van... Nou, je was al een vriendin. Je moet even je microfoon aanzetten. Nee, ik wil zeggen, hoe zeg ik het? Je was natuurlijk al een vriendin, maar nu nog een grotere vriendin geworden.
1: Oh, wat lief.
0: En wie weet word ik ooit nog een keer uitgenodigd, Karin, om te eten bij haar thuis. Ik hoor nog geen ja.
1: ik wacht even af en wat je zegt.
0: Nee, ik heb van jou natuurlijk een ontzettend lieve kaart gekregen vanmorgen. Ja. Die heb ik al even voorgelezen. En heel leuke kaasbordjes. Daar heb ik natuurlijk voor jou ook wat. Uiteraard een handgeschreven kaart uit te hebben. Want je had hem zelf nog niet, die aanzichtkaart.
1: Nee, dat is waar. Ja.
0: Je mag hem voorlezen, het is niks bijzonders. Maar goed, het is toch even iets leuks.
1: Ja.
0: Je vindt het zo niet bijzonder dat je het ook echt niet doet.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, ja.
0: Kun je
1: dan
0: niet
1: moet ik voorlezen dat ik een topper ben. Dat vind ik gewoon niet goed. Nou ja, oké. Okay.
0: Nou, dat schrijf
1: ik. We gaan je missen, dat staat er wel.
0: Ja.
2: Maar dan kunnen wij dat wel zeggen, dat je een topper bent.
0: Ja, toch? Dat vind ik ook.
2: Nee, maar dat is werkelijk waar. Ik vind dat als Katrien ergens te gast is...
0: Ze geeft altijd.
2: Ze leeft altijd.
0: Ja, ja,
2: en dat kan je niet van alle televisiegasten zeggen of radiogasten.
0: Absoluut.
2: Gemeend.
1: Lief, hè?
0: Heb jij trouwens...
1: Heb je niet eens wat betaald of
2: nee.
0: Nee, natuurlijk niet. Heb je ook gezien op...
2: Rekenen later af.
0: Op Mediacorant stond je ook vandaag...
1: Weer gezeik?
0: Nee, helemaal niet. Om 11:30 hebben ze erop gezet. Katrine Keil maakt indruk als oranje zomergast. Leuke vrouw. Nou, dat hebben ze niet vaak gedaan, hè?
1: Nou, zijn ze ziek of zo?
0: Van de week stond er nog Katrine Keil, want die hekelde altijd dat vrouwen op leeftijd altijd maar benoemd moet worden. Toen stond er bij Katrine Keil, tussen haakjes 89...
1: Ah, vind ik ook wel.
2: Ik had net ook een verjaardag van mijn dochter verkeerd. Ze is 26.
0: Oh, 26.
2: Even mam, dus ik ben 6.
0: Ik heb nog een cadeautje voor je ook.
1: Kijk. Och.
0: Ja, natuurlijk. Jij van mij een cadeautje. Kijk uit dat je die fles wijn niet omgooit, hè?
1: Ja, ja. Nee.
0: Wat is nou het hoogtepunt van deze week geweest? Los dat je met mij mag presenteren.
1: Nou, die meneer, die belde over Oranje Zomer. En dat ik
0: Geert
1: waar heeft die man aan zitten kijken? Hij zei alsmaar dat ik verdrietig was over mijn oortjes, weet ik veel.
0: Maar was dat het hoogtepunt dat een week lang...
1: Ik moest daar zo
0: was wel heel lang.
1: Schrikkelijk.
0: Wel gelacht,
2: maar het gaat om de luisteraar natuurlijk. Hè? Ik dacht,
1: die man heeft naar een hele andere zender zitten kijken. Ik weet niet waar hij het over heeft. Ja, dat was zo.
0: Het is even serieus. Want ik zit nu naar die WhatsApp ook te kijken. Marion die stuurt nu. Hoi Katrien, het was superleuk om je deze week op Flevoland te horen en te zien. Echt heel gezellig. Kom je vaker? Groetjes Marion.
1: Oh.
0: Anke, superleuke uitzending met Katrien. Het gaat je goed.
1: Oh, wat een schatten zijn
0: dat allemaal. Dat is toch hartstikke leuk? Dat komt allemaal binnen. Dat is toch hartstikke leuk, Karin? Of niet?
1: Ja. Is dat zo'n dingetje?
0: Ja, dat wil ik toch graag. Ja, een Bluetooth speaker.
1: Wat leuk!
0: Leuk, hè?
1: Ja, kom je met mij installeren, want ik weet niet hoe dat moet.
0: Als ik mag komen eten, zeker.
1: Nou, zo gaat het dus de hele week, hè?
2: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En je hebt ook nog een winkelwagenmuntje als je naar de Lidl gaat.
1: Oh, wat fijn.
0: Een paar pennen en een boodschappentasje. Valt wel
1: op dat jij allemaal cadeautjes van de omroep geeft, hè?
0: Nee, dat is niet... Ja, maar die speakers heb ik zelf betaald, hè? Dit is regionale omroep, daar is geen geld voor. Dat is allemaal uit mijn eigen zak.
2: Net zoals dat je hier alles helemaal zelf doet.
0: Ook nog, en ik krijg niet... Het is ook nog eens een keer vrijwilligers. Dat denken ook heel veel mensen bij regionale omroep. Leuk, wat doe je daarnaast? Waar verdien je je geld mee, zeggen ze dan.
1: Oh.
0: Even kijken, Ina stuurt ook. Het was echt een superleuke uitzending de hele week met jou, Katrien. Ik hoop dat je nog eens terugkomt.
1: Och, nou, wat lief.
0: Daar sluiten we mee af.
1: Nou, ik vind het echt heerlijk. Ik heb het me wel voorgenomen, als ik ooit in een depressie terechtkom... kom ik hier zitten luisteren, dan word ik weer helemaal blij.
0: Oh, dat vind ik
2: of meedoen.
1: Blij. Of meedoen. Maar
0: of meedoen.
1: Ik weet niet of dat mag natuurlijk. Hè. Dan moet ik wel een uitnodiging voor krijgen.
2: Oh ja, net als dat hij op jouw uitnodiging wacht.
0: Ik zeg het niet
1: gaan
0: meer.
1: We
0: ik blijf mezelf niet aanbieden, Karin. Dankjewel, Karin. En nogmaals, Katrien de Keil, was een feestje. Dankjewel. Hè. Wil jij nog laatste woorden?
1: Ik hou van je.
0: Oh.
1: En van jou ook.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
1: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. En Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan wel een aantal files. Ik neem ze een beetje door. Op de A1 bijvoorbeeld Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 5 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 4 minuten op onthoud. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor afrit Epe ook zo'n 5 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo zo'n 6 minuten vertraging. En dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Het zijn er 3 De eerste vind je op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere. Bij hectometerpaal 112,1. Ook een radarcontrole op de N302. Dat is de Ganzenweg bij Zeewolde bij hectometerpaal 100,2. En Zeewolde is nog een keer aan de beurt. Maar dan op de Slingerweg in beide richtingen daar een flitser. Het is de laatste werkdag van deze week. Werkdag. Misschien heb jij ook wel lekker vakantie. Nou, daar past goede muziek bij, dacht ik zo. ILO gaat zo voor je optreden. Rock and roll is king.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Goedemiddag.
5: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

Douwe Bob samen met Sierra en Kudef BNA's. En aan het begin van Flevoland Muziekland hoorde je ILO en Rock and Roll is King. Nou, ik zie wat appjes binnenkomen die nog bedoeld zijn voor Catharine Keil. Ze was natuurlijk de hele week samen bij Marco Verhagen in Herberg aan Zee. En het zijn alleen maar complimenten. Dus ongetwijfeld zit Catharine nu nog steeds naar de radio te luisteren onderweg naar huis. En nou, kan je vertellen, Catharine, het was een superleuke uitzending, zegt bijvoorbeeld Ina. En Anke zegt ook, wat een superleuke uitzendingen met jou. Het gaat je goed. Marion die zegt ook dat het superleuk was om deze week naar jou te luisteren. Nou, dat zijn toch eens complimenten die je wil hebben natuurlijk. Volgende week dan is Catharine een weekje vrij. En die week daarna ook weer, want Marco die krijgt volgende week bezoek van Mariska van Kolk. Die week erop krijgt hij bezoek van Patrick Martens. En daarna is Arnoud weer terug van vakantie en is alles weer zoals vanouds. Nou, wat vanmiddag ook weer van vanouds is, is natuurlijk dit uurtje Flevoland Muziekland met veel liedjes. En waar we het vandaag ook met z'n allen over hebben, is het briefgeld. Misschien heb je het wel meegekregen. Binnenkort gaat ons briefgeld een beetje veranderen qua ontwerpen wat je dan kunt vinden op het 5-euro biljet, op het 10-euro biljet, op de 20 en op de 50. En heel Europa mag meedenken over hoe die briefjes eruit mogen gaan zien. En laat ik nou even een klein onderzoekje doen op de radio. Welke foto zou jij eigenlijk het liefste op zo'n eurobiljet willen zien? Misschien iets van jezelf, een leuke foto van jezelf, of van je man of van je vrouw, of van de buurvrouw, van je kinderen, van je kleinkinderen, of iets Flevolands. Wat dacht je van de vuurtoren van Urk bijvoorbeeld, of de Poldertoren? Misschien de Groene Kathedraal in Almere? Nou, ik zou zeggen, laat de gedachte een beetje de vrije loop. Als jij een leuke suggestie hebt, wat we zouden kunnen doorsturen naar de Europese Commissie, heb het mij eventjes. Dat kun je doen op het telefoonnummer 0320 28 50 50. Wees lekker creatief. Wat zou er wat jou betreft op de nieuwe eurobiljetten moeten komen te staan? Laat het even weten. 0320 28 50 50. En ik ontkom er nu niet aan om ABBA te draaien. Het populairste plaatje over geld. Money, money, money.

0: En Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. En Money, Money, Money hoorde je daar ook nog voor van ABBA. En dat liedje draaide ik met een speciale reden. Want heel Nederland heeft het erover vandaag, heb ik het idee tenminste. Er komen nieuwe briefjes, de eurobriefjes. En nu wordt aan heel Europa gevraagd wat er dan voor afbeelding op moet komen te staan. En denk lekker mee, laat het even aan mij weten. Dan geef ik dat dan weer door als er wat leuks tussen zit. En ik zou zeggen, laat je creativiteit lekker de vrije gang gaan. Dat heeft Rick al gedaan. Hij zegt, nou, doe maar een foto van Donald Trump. Nou ja, had ik niet zo snel aan gedacht, maar zou zeker kunnen. Ik geef het door, Rick. Als jij een ander idee hebt, laat het even weten aan mij. Dat kun je doen via 0320 28 50 50. Dat is het WhatsApp-nummer. Nou ja, van WhatsAppen naar gewoon de ouderwetse telefoon. Want ik heb een telefoontje binnengekregen van Jan-Pieter uit Urk. Jan-Pieter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Of mag ik gewoon JP zeggen?
1: Jij mag JP zeggen, ja hoor.
0: Net als die man van Lingo, hè, toen der tijd.
1: Ja, ja, die, ja, of het woord klopte, inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, dat is ook weer lang geleden.
1: Dat wel, dus, ja, dat is lang geleden, maar wel leuk. Ja. Dat vind ik altijd, ja.
0: Wat kijk je nu graag op televisie, als je daar de tijd voor hebt natuurlijk, hè?
1: Nou, wij vinden ja, die woningprogramma's, die vindt mevrouw altijd wel leuker. Daar kijk ik altijd wat er wel mee. Nou, wat kijken we eigenlijk? Nu is dat met die B&B van Liefde is er weer leuk aan het kijken. Dus dan ja, daar krijg ik er ook wel weer wat van mee.
0: Ja, je moet een soort van verplicht meekijken dan.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja.
0: En wat vind je zelf nou echt een leuk programma?
1: Ja, dat is een hele goeie.
0: Omroep Flevoland.
1: Omroep Flevoland, fantastisch.
0: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. We maken echt leuke programma's, hè? Ja,
1: ja, dat is wel de favoriet, inderdaad.
0: Ja, ja, nee, heel goed. Jij scoort punten, ja. Jopie, of JP.
1: Kijk.
0: Ik hoop dat er iets leuks voor jou uit het rad gaat komen. Misschien wel de hoofdprijs, omdat je zo'n ontzettende fan bent van Omroep Flevoland. Je hebt even zitten kijken vanochtend naar die twee foto's. Bekend terrein voor jou, want het was het oude dorp, hè, vandaag.
1: Ja, ja, ja? Dat straatje ken ik goed. Het is, ja, dus sinds een jaar ongeveer is dat eenrichtingsverkeer. Dus daar kom je altijd uitrijden. Ja. Dus vanuit die richting zie je altijd die kruising. Dus dat is een hele bekende kruising.
0: En wist jij het eigenlijk al, zonder naar die foto te kijken, wat het verschil ongeveer dan is? Omdat je het zo goed kent?
1: Nou, ik moest wel even kijken. Maar toen zag ik ineens dat het inderdaad aan de rechterfoto miste volgens mij een raam in de nok.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus die was mooi weggewerkt.
0: Ja, er is veel te zien op die foto, maar het zit hem inderdaad in het nok. Rechts op de foto, daar is het weggehaald, dat raampje. Heel goed.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd. Dan gaan we nu door naar de leukste ronde. Je gaat wat leuks van me krijgen, maar wat het wordt,
1: kijk,
0: dat ga je zelf bepalen. Weet je hoe het werkt?
1: Nou, ik hoor Rad van Fortuin, dus ik moet een nummer noemen of ik zo. Ik weet het niet.
0: Je hebt het heel goed gehoord dat dit een deuntje is van Rad van Fortuin. Ja, nee, hier achter mij staat een Rad van Fortuin. Ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja.
0: En jij mag bepalen of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Nou, doe eens linksom.
0: Linksom, en wil je dan liever een harde of een zachte zwiep?
1: Nou, geef hem maar een harde zwiep.
0: Hoppakee, daar gaat hij dan. En wat gaat het jou opleveren in jouw vakantie misschien wel, JP?
1: Ik moet nog met vakantie, dus ik...
0: Ben je de koffer al aan het inpakken?
1: Nou, dat nog niet hoor. We gaan in augustus pas, dus ik moet nog even deze week of volgende week. En dan nog een weekje thuis en dan gaan we een weekje... naar Creta.
0: Nou, heerlijk. Dan is iedereen weer terug van vakantie. En heb jij dat nog te goed?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, het rad is tot stilstand gekomen. En ik weet wat jouw prijs is. Ik denk dat het wel goed uitkomt, omdat je nog op vakantie gaat. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland rugtas.
1: Kijk.
0: En dan denk
1: je... Die ga ik met plezier dragen.
0: Nou, dat is dan afgesproken. En het is echt geen lullig rugzakje, hoor. Er past echt wel veel in. Dus je zou dat ook als handbagage mee kunnen nemen in het vliegtuig. Dan kun je daar al je spulletjes in doen.
1: Nou, dat is een goede tip, ja.
0: Nou, veel plezier ermee. Ik ga het zo snel mogelijk opsturen richting Urk. En ik wens je alvast een heel fijne vakantie.
1: Dankjewel. En vakantie helpt eventueel. Fijne weekend.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb ook nog vakantie, ook in augustus.
1: Kijk.
0: Maar ik ga niet naar Creta.
1: Nou ja, in ieder geval fijne vakantie.
0: Dankjewel, JP. Goed weekend.
1: Jojo, hoi.
0: Doeg. Dit is Somjeu en Dark Before the Dawn.

Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 1 minuut over 2:30. Goedemiddag. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en verouderde apparatuur worden vervangen. Vanaf oktober volgend jaar wil het kabinet Lelystad Airport openen voor commercieel vliegverkeer, mits er een natuurvergunning is. Voetbalclubs Almere City FC en AZ gaan samenwerken. De Alkmaarse eredivisionist reikt de Almeerse eerste divisionist de helpende hand bij het herkennen en opleiden van talent. In Alkmaar hebben ze tot nu toe veel succes geboekt op dit vlak, zien ze in Almere. En City verwacht door de samenwerking de vruchten hiervan te plukken. Andersom wisselt City FC ook kennis uit aan AZ. En de provincie heeft langs 4 provinciale wegen spandoeken opgehangen. Daarop staat het verzoek om 80 km per uur te rijden, want er wordt nu vaak te hard gereden. De spandoeken blijven tot eind september hangen en daarna volgt de jaarlijkse campagne over modder op de wegen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat vind je op de website en in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Op de meeste plaatsen is het droog geworden en de zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Tegelijkertijd komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen stijgt de temperatuur naar zomerse waarden tussen de 23 en lokaal 25 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er meer zonnige perioden en ligt de temperatuur nog lang op een aangenaam niveau. Vannacht is er dan een mix van wolkenvelden en heldere perioden bij minima tussen de 14 en 16 graden.
6: Dan krijg je nog de verkeersinformatie op de A6 Semmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging en de andere kant op in de richting van Emmeloord ook zo'n 11 minuten. Dat heeft te maken met de ketelbrug natuurlijk. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet. 5. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. Zo'n 10 minuten vertraging. En ook wat langer stilstaan op de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad. Zo'n 6 minuten file. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Hilversum. Daar word je geflitst bij Almere bij hectometerpaal 112,1. Ook een radarcontrole op de N302. Dat is de Ganzenweg in Zeewolde bij hectometerpaal 100,2. En aan de Slingerweg in Zeewolde, daar zou ook een snelheidscontrole staan in beide richtingen. Nou, heb jij op een andere plek in Flevoland een flitser gezien, ook in deze vakantieperiode? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En ik ben nog steeds op zoek naar creatievelingen. Ik stel jou namelijk de vraag, dat gaat over dat eurobiljet, dat gaat veranderen. Er komen allemaal nieuwe afbeeldingen op. Maar als het aan jou zou liggen, wat voor afbeelding zou jij dan op die eurobiljetten willen zien? Wees lekker creatief, net als Rick bijvoorbeeld. Die zou wel een foto van Donald Trump erop willen zien. Of iets heel anders, dat kan natuurlijk ook. Je kunt het nog heel even laten weten. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.
5: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: En The Thing I Love. Nou, eens even kijken hoe creatief Flevoland is geweest. Want ik stelde je net de vraag over die eurobiljetten. Die gaan veranderen binnenkort. Er komt een nieuw ontwerp. En er wordt aan heel Europa gevraagd. Ja, laat maar even wat ideeën achter. Hoe moeten die nieuwe eurobiljetten eruit komen te zien? Wat voor afbeelding bijvoorbeeld moet daarop komen? Nou, ik ga het een en ander even doorgeven, denk ik, aan de Europese Commissie. Of de Europese Centrale Bank. Volgens mij gaan zij erover. Een greep uit de appjes. Nou, ik sprak trouwens net JP nog, hè, met dat spelletje Kiek. Hij zei na de uitzending van, nou, als ik zou mogen kiezen, dan worden toch de vuurtoren van Urk. Daar komt hij vandaan en hij is trots op zijn dorp. Dus nou ja, dat is alvast genoteerd. Nou, het berichtje van Rick heb ik je net al genoemd. Hè. Die wil graag een foto van Donald Trump erop hebben staan. Ellie, die typt nooit zoveel, die spreekt altijd het een en ander in. Dus dat is handig, dan kan ik het meteen aan je laten horen. Even luisteren wat Ellie voor idee heeft voor dat nieuwe eurobiljet.
1: Hey Juri, nou, je vroeg wat mij leuk leek voor de eurobiljetten. Het lijkt mij heel mooi om twee handen in elkaar met een cirkel eromheen.
0: Ja.
1: Met twee duiven erbij, want duiven staat voor vriendschap.
0: Ja.
1: En euro is gemeenschappelijk, dat is de ring.
0: Ja.
1: En de handen dan als vriendschap, dat je samen sterk bent.
0: Nou.
1: En dan de tarwe in de handen geweven. Dat is zo'n tarwe van een Griekse teken, zeg maar. Dat heeft ook een teken. Dat lijkt me een hele mooie tekening. Dus twee handen met de tarwe aan de pols getekend. Met een cirkel eromheen met twee duiven. Dat lijkt me een hele mooie tekening.
0: Ja.
1: Groetjes Ellie.
0: Ja, Ellie, dankjewel. Nou, je kan zo bij die bank gaan werken met zulke uitgewerkte ideeën. Ik noteer hem en ik denk dat ik hem ga opsturen met jouw telefoonnummer erbij als het goed is. Dan heb ik hier een berichtje van Wil binnengekregen. Die wil graag een foto van vogels. En Ageet, die laat ook nog een berichtje achter. Goedemiddag, Ageet. Het lijkt me leuk om de UNESCO erfgoededucatie van Europa op de bankbiljetten te zetten. Nou, dat is een goed idee. Dan kunnen we er ook iets Flevolands op zetten. Want Schokland is natuurlijk ook UNESCO Werelderfgoed. Nou, dat waren zomaar wat berichtjes die ik heb binnengekregen. Als jij nog een leuk idee hebt van welke afbeeldingen er op die eurobiljetten moeten komen, laat het even weten, hè. 0320 28 50 50.

Lekker meezingen. Of het net zo zuiver is als Edcilia Romilly, dat betwijfel ik. Maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Voor de rest hoort niemand het toch. Hemel en aarde was dat. En daarvoor Frida Payne met The Band of Gold. Het is 2:50 geworden. Dat betekent zometeen tijd voor Studio Flevoland. En onder meer wordt er dan gesproken over een activiteit dit weekend op Urk. Dat is wel vaker, maar dit weekend ook weer. Dan wordt er namelijk weer de Ginkiestocht georganiseerd. Als je niet van de Urk komt, dan leer je eigenlijk het oude dorp veel beter kennen. Al die steegjes en zo hè, die er zijn. Wat zijn de verhalen daarachter? Nou, dat wordt straks verklapt in Studio Flevoland. Rob en Odeke die nemen je mee. En ik zie je om 5:00 weer bij het nieuws op televisie. Zometeen krijg je nog 1 keer de polderplaat van deze week. Rolf Sanchez, eerst Joe Cocker en Jennifer Warnes. En Up Where We Belong.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Sorry. Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. En voetbalclubs Almere City FC en AZ die gaan samenwerken. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je zo dadelijk om 3:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, ik ben helemaal verbaasd. Er zijn zoveel files op dit ogenblik. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 8 minuten. 7 minuten op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. Ook 7 minuten op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 minuutjes op de A28 Utrecht-Zwolle tussen de Afrit Baren en het knooppunt Hoevelaken. 5 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. Dan de N301 tussen de N705 en de A28. 5 minuten. Dat is... even kijken. Dan hebben we hier nog... Nee, er zijn nu niet eens minder files. Zit ik nou weer in het verkeerde...
12: Nee, je zit goed.
11: Zit ik goed?
12: Ja, je bent nu bij de N301 Barneveld-Almere. Tussen even de N798.
11: Oh ja, die komt nu weer terug. Even kijken. Ja, 10 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. De N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. 4 minuten. En 5 minuten op de N303 tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dan zijn er een heleboel flitsers. Op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,1. Op de A6 richting Muidenberg, hectometerpaal 41,6. Een radar op de N302, de Ganzenweg in Zeewolde, beide richtingen hectometerpaal 100,2. Ja, en dan zie ik er ook nog twee, die zijn niet veel gemeld, maar ik zal ze toch maar even noemen. Aan de Schoener 40 in Lelystad wordt gecontroleerd. En de Slingerweg in Zeewolde.
12: Studio Flevoland heeft het einde van de week bereikt. Het is vrijdagmiddag.
11: Maar je ziet er glitterend uit.
12: Ja, goed hè?
11: Ja, echt feestelijk.
12: Weet je, feestjes moet je zelf maken.
11: Is dat voor nu of moet je straks naar een feestje?
12: Nee, het is voor nu. Oh. Ik dacht, over precies 5 maanden is het kerstavond. Waarom zou ik hem niet alvast nu aantrekken, dit glittershirt?
11: Oh, je weet wel wat je aan hebt.
12: Ja. Ja. Ja, ik denk dat hangt maar in die kast. Ja. Ik kan het beter even uithalen. Ja, ik zeg het, de laatste dag van de week. Maar dat betekent niet dat we niet nog heel veel te vertellen hebben. Zometeen aandacht voor iets wat al bijna een traditie begint te worden. Het Transpodium. Dat wordt allemaal georganiseerd door Almeerders tijdens de World Pride in Amsterdam.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams en natuurlijk Katy Perry met Feels. Ja, Studio Flevoland is niet met Jordi Bouw vandaag. Die zat hier net wel, maar die moest even een studiootje verder. Want die moet vanavond om 5:00 het tv-journaal presenteren.
1: Ik vond hem er ook al zo netjes uitzien.
0: Ja, hè? Zijn haar zat weer netjes gekapt en zo. Ja.
1: Ruik jij het ook?
0: Wat moet ik ruiken erop?
1: De parfum van Catharine.
0: Oh ja, het is wel vervliegend. Het is aan het vervliegen.
1: Het is aan het vervliegen, maar we genieten er nog even van.
0: Ja, Catharine Keil was hier de afgelopen week voor Herbergen aan Zee. Volgende week zit Marco hier met een andere duo-presentator.
1: Zeker, Mariska van Kolk. Ja? Kennen we natuurlijk als zangeres.
0: In welke Nederlandse films dat zijn nou vroeger?
1: Monnetje of zo?
0: Nee, welke film was dat nou ook weer?
1: Oh, ik ga het even GPT vragen.
0: Nee, ik dacht dat die ene was met Peter-Jan Rens.
1: Oh, dat was een ondeugende ook.
0: Ja. Nou, we gaan het even uitzoeken. Dan komen we weer bij je op terug. Of als jij zelf het antwoord weet, kun je ons altijd even verder helpen. Wil je reageren op dit programma? Wil je iets kwijt? Dat kan altijd via ons WhatsApp nummer 0320 28 50 50.

0: Parijs van Kenny B.
1: Een Almeers initiatief dat inmiddels een vaste plek heeft veroverd tijdens de Pride in Amsterdam. Ik heb het over het Transpodium. En het Transpodium staat dit jaar zelfs twee keer in Paradiso.
0: Ja, met een extra World Pride editie op 29 juli met Sam Bettens van Case Choice. En op 6 augustus is er een avond waarop transgender artiesten uit heel Nederland kunnen optreden. Nou, regisseur en presentator van de avond, Claire Slingerland, die is er vanaf het begin al bij betrokken en zit hier even in de studio bij ons. Claire, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het Transpodium begon als een Almeers initiatief. Klopt. Is het eigenlijk nog steeds?
2: Is het nog steeds?
0: Staat nu voor de 4e en 5e keer. Klopt. In Paradiso. Had je eigenlijk bij de eerste editie al kunnen denken, hey, dit wordt iets blijvends en groots?
2: Ik had het na de eerste editie. Ja? Toen had ik zoiets van, oh, maar dit is zo mooi. Dit moeten we vaker gaan doen. Dus van tevoren had ik dat idee niet. Maar toen de eerste editie afgelopen was, ik had daar zo'n fijn, warm gevoel bij. Het was zo'n mooie avond, dat ik toen had van, oh, maar dit moeten we vaker doen.
1: En wat is dit precies? Wat is het Transpodium?
2: Nou, het Transpodium, dat is van oorsprong dus een podium waarbij transartiesten een podium krijgen om op te treden. In Paradiso, mooiste popzaal van Nederland. Ik hoor heel vaak mensen uit Almere zeggen, kan het niet in Almere doen? Ja, kan natuurlijk ook, maar ik denk dat Paradiso toch wel een bijzondere aantrekkingskracht heeft. En daar treden ze op. En dat zijn natuurlijk mensen die soms voor het eerst hun schreden op het pad zetten. Maar bijvoorbeeld ook Sam Jansen, waar we dus nu ook een concert van gaan organiseren. Die was er ook de eerste keer bijvoorbeeld bij. Hij is inmiddels echt een gevestigde artiest geworden. Dus het is een podium voor trans mensen. En daar kunnen ze zingen. Dat kan spoken word zijn. Dat kan een gedicht zijn. Maar in ieder geval gaat het erom, want het is ooit ontstaan vanuit de logopedie. Barbara van Olven is logopediste. Begeleidt heel veel trans mensen in hun stemtransitie. Daar is ooit uit ontstaan van, nou, dan geven die mensen met hun nieuwe stem geven ze een podium.
0: Ja, want de stem is heel belangrijk in een transitie.
2: Ja, dat is een van je onderdelen, een van de dingen van je identiteit. Als je wil wel graag hebben een stem die bij je past, omdat dat past bij je.
1: En hoe lang heb jij erover gedaan om deze stem te krijgen dan?
2: Oh, hoe zo, werkt het? Ja. kijk, je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk. Maar ik ben hier wel een jaar of twee mee bezig geweest, denk ik. Toen vond Barbara het wel goed. Die zei, goed zo. Ze zei, maar ik hoor nog wat dingen. Maar goed, om me heen hoor ik nooit zo'n gekke ding of zo.
0: Nee, maar je hebt nu je stem, een onbewust bewuste stem, zeg maar.
2: Ja, die stem.
0: Je hoeft er niet meer over na te denken.
2: Je hoeft er niet over na te denken. Nee, eigenlijk stem is ook een spier. Hè? Die train je, net als je andere spieren kan trainen. Dus dat verandert ook. Als je gewoon maar blijft praten, dan verandert het onveranderlijk. Net als je blijft bewegen, dan blijven je spieren ook een beetje gelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik kan ook niet meer terug naar vroeger of zo, hè?
0: Nee, maar het lijkt me wel heel spannend voor die mensen die op het podium terechtkomen. Ja. Hè? Het is al spannend, denk ik, als je voor het eerst met je familie en je vrienden je nieuwe identiteit laat zien en laat horen. Maar op zo'n podium, dat brengt extra spanning
2: met zich mee. Absoluut, dat is het ook. En daarvoor is natuurlijk ook de omgeving ook zo mooi. Want ja, er zijn allemaal mensen die zijn gewoon supportive. Ik zei het vorig jaar ook al een keer, bij ons is iedere artiest, hoe goed of hoe beginnend ook nog, iedereen is Beyoncé. Ja, iedereen wordt ook, en dat vind ik ook wel mooi, het publiek is eigenlijk zo'n groot onderdeel ook van die avond. Omdat zij zo lief zijn voor de artiesten die optreden. Die soms daar voor de eerste keer staan, soms wat meer gevestigd zijn. Dat is een hele mooie mix.
0: Ja. Vertel eens over Sam Bettens van Case Choice. Ja, want die hebben jullie weten te strikken.
2: Klopt, ja.
1: Het is niet zomaar de datum 29 juli. Het is echt.
2: Niet zaterdag, 29 juli hebben we twee dingen. In de middag hebben we de première van Who the Fuck is Brit. Dat is een filmbewerking van een voorstelling van Sam Jansen. Die is daarmee op tournee geweest. En dat gaat ook eigenlijk over zijn transitie van Brit naar Sam. Er zit ook een heel mooi duet in met zijn oude ik, zeg maar. Dus die filmpremière. En s'avonds treedt hij op. En hij heeft ook al twee keer op het reguliere Transpodium opgetreden. En daarna Sam Bettens. Hij heeft ook al een paar keer ons heel erg gesupport door een filmpje in te sturen. Sam Bettens.
0: Ja, ja.
2: En hij is natuurlijk de zanger van Case Choice. Met de wereldberoemde hit You're Not an Addict. Waarvan hij overigens net een eigen versie heeft uitgebracht. Die is ook heel mooi.
1: En zie je, hoor je dan ook een andere stem?
2: Dan hoor je tot, ja, dan draai maar. Draai ze achter elkaar, zou ik zeggen. Sam, Not an Addict van Sam Bettens. Van Case Choice. Mm-hmm. En dan die van Sam Bettens.
1: Okay.
2: Zijn ook nog eens een keer totaal verschillende uitvoeringen. Met totaal verschillende stemmen. Ja, dus we zijn super blij dat hij dat wilde doen. Dat hij voor ons wilde komen. En dat we dit konden doen. Dat gaan we op 29 juli... Ja, is daar dat concert dan?
0: Ja, en dan 6 augustus, die artiest uit heel Nederland. Klopt. Op het podium. Ja. Waar let je eigenlijk op bij het samenstellen van een programma? Gewoon aanmelding, je staat op het podium of moet je er toch nog iets voor doen?
2: Je moet wel iets voor doen. Ja. En ze worden ook begeleid. Rick Limonar begeleidt de artiesten ook. En we willen eigenlijk wel zoveel mogelijk mensen een podium kunnen bieden. We hebben dit jaar gewoon allemaal weer artiesten die er vorig jaar nog nooit hebben opgetreden. Dus we hebben een compleet nieuw programma. Zoveel animo is er ook voor. Dus we moesten ook een heleboel mensen teleurstellen. We hadden een beetje als beleid van iedereen die één keer heeft opgetreden of nieuw is, die kan komen optreden. Maar dus zelfs dat lukte er niet. Dus we hebben allemaal weer nieuwe stemmen.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk al een aantal meegemaakt. En er gebeuren ook ontroerende dingen. Kun je nog,
2: absoluut.
1: Kun je nog een voorbeeld geven van wat je hebt meegemaakt de afgelopen tijd? Dat je dacht van, god, dat was echt mooi toen.
2: Je merkt, want je zegt ook ontroerende dingen. Je ziet ook dat dat zichtbaar mensen ontroert en dat het mensen raakt. Want heel vaak hebben de liedjes ook een verhaal die past bij de mensen. Dus heel veel mensen vinden er ook heel veel herkenning in. Die denken, ja, maar dat heb ik ook. Ik herken dat. En wat ook mooi is, wat ik ook heel mooi vind, is dat uit eerdere edities hebben we ook gehad dat mensen daarna samen gingen optreden. Dus daar kwamen weer nieuwe samenwerkingen uit voor. Nou, dat mooi verbindend is dat geweest.
0: Ja, nou is transpodium, voor de artiesten, die hebben een transachter of die zijn transgender.
2: Klopt.
0: Bezoekers hoeven dat natuurlijk niet per se
2: nee,
0: te
2: hoor.
0: Zijn.
2: Nee. Het is voor iedereen.
0: Hoe kom je aan kaartjes?
2: Via Paradiso. Via de website van Paradiso kan je kaartjes krijgen voor 29 juli en voor 6 augustus. En ze zijn niet zo duur hoor, ze zijn best allemaal betaalbaar. Dus kom vooral, ga naar de site toe, bestel een kaartje en kom meegenieten van ja, een prachtige avond. Met van alles, met dans, met muziek, met spoken word, met gedichten, met bandjes, met singer-songwriters, met rappers. Echt alles komt voorbij en het is allemaal even mooi.
1: Iedereen is welkom.
2: Iedereen is welkom.
1: En de witte mannen hoeven niet achterin te staan.
0: Dit
2: mag wel. Nou ja, dat is een beetje, als ze maar niet voordringen, daar gaat het om eigenlijk. Hè? Dat is een beetje het idee ervan.
0: Wat ze van nature altijd doen, mannen.
1: Ik zeg niks.
0: Ja, je bent in de minderheid hier, Rob. Ja. Goed, het transpodium. Daar kun je dus kaarten voor vinden op de site van Paradiso. Dus op 29 juli het concert van Sam Bettens en Sam Jansen.
2: Ja, en de film en de middag.
0: Ja, en op 6 augustus kun je dus uit het hele land allerlei trans artiesten bekijken.

bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden. Dat gebeurde in februari vorig jaar toen de Almerer met zijn broer over de A1 reed. Hij was onder invloed van alcohol en drugs toen hij inreed op een andere auto die net volgetankt werd. Bij die botsing brak zijn broer zijn arm. Ook raakte die broer zijn baan kwijt omdat de auto waarin ze reden van zijn werkgever was. Naast de taakstraf kreeg de 34-jarige ook een voorwaardelijke rijontzegging. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport...

0: hebben ze tot nu toe veel succes geboekt op dit vlak, zien ze in Almere. City verwacht door de samenwerking de vruchten hiervan te plukken. Andersom wisselt City FC ook kennis uit aan AZ. En de provincie heeft langs 4 provinciale wegen spandoeken opgehangen. Daarop staat het verzoek om 80 km per uur te rijden. Er wordt nu vaak te hard gereden. De spandoeken blijven tot eind september hangen. Daarna volgt de jaarlijkse campagne over modder op de wegen. Ging dit je nou allemaal te snel? Dan verwijs ik je naar onze website omroepflevoland.nl of naar onze nieuwsapp.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Op de meeste plaatsen is het droog geworden en de zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Tegelijkertijd komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen stijgt de temperatuur naar zomerse waarden tussen de 23 en lokaal 25 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er meer zonnige perioden en ligt de temperatuur nog lang op een aangenaam niveau. Vannacht is er dan een mix van wolkenvelden en heldere perioden bij minima tussen de 14 en 16 graden.
2: Hoe druk is het op de wegen in Flevoland? Ik heb er 2 voor je en die is te vinden op de A27. 1 daarvan Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 6 minuten vertraging over 3 kilometer stilstaan. En dan hebben we ook nog een vertraging tussen Meppel en Zwartsluis op de N331. 5 minuten vertraging. En ik zie nu binnenkomen op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen het knooppunt Emmeloord en Emmeloord-West. Stilstaand verkeer. Hoeveel? Dat staat er niet bij. Flitsers zijn er gemeld op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,1. Ook nog op de A6 Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 72,3. Jouren richting Muidenberg op de A6 ook een controle bij hectometerpaal 282,6. De Ganzenweg bij Zeewolde bij 100,2 wordt gecontroleerd. En dan hebben we ook nog wat kleine flitsers op de Schoener 40. Die is ook een aantal keer gemeld. En op de Veluwedreef in Almere, daar wordt ook gecontroleerd.
0: Ja, misschien heb je wel weekendplannen of misschien ook niet. Nou, dan moet je eventjes blijven hangen bij ons, want we hebben weer leuke weekendtips. In het bijzonder gaan we het hebben over de Ginkiestochten. Zo worden de steegjes op Urk genoemd. Daar kun je met een gids rondwandelen en dan leer je van alles over Urk en de geschiedenis van het voormalig Zuiderzee-eiland.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: zag ze echt wel voorbij komen de afgelopen dagen. Van die zwaar bepakte, een beetje grijzige dakduiven die lekker op fietsvakantie zijn.
1: Wat zeg je nou? Dakduiven?
0: Ja, grijze dakduif.
1: Zijn dat geen...
0: Het is liefkozend voor mensen op leeftijd.
1: Oké. Okay.
0: Mag ik dat niet zeggen?
1: Jongeren doen dat niet?
0: Nou, ik zag ook wel gezinnetjes voorbij komen, hoor. Vooral aan het begin van de vakantie. Zag je zo'n kind er zo achteraan fietsen van... Oh, moet ik nou echt met mijn ouders met een tent op vakantie? Ik heb er helemaal geen zin in.
1: Ik hoop dat ik zo snel mogelijk 16 word.
0: Ja, zoiets. Nou, dit was in ieder geval skik op fietsen.
1: Ja, heb je zin om erop uit te gaan het komend weekend? Dan hebben wij een paar leuke tips voor je in de eigen provincie natuurlijk. Hou je bijvoorbeeld van bloemen? Dan kun je vanavond je hart ophalen in de bloemenpluktuin in Krachenburg. Tijdens een speciale plukavond op boerderij de Zuiderkrip kun je je eigen boeket plukken.
0: Ja, en in Lelystad kun je vandaag, morgen en overmorgen van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds terecht op het Batavia Boulevard Festival. De Batavia Haven is dan veranderd in een festivalterrein. En dat festival is gratis te bezoeken. En er zijn heel veel activiteiten voor kinderen.
1: Is dat nou de voormalige hippiemarkt?
0: De voormalige hippiemarkt, inderdaad.
1: In Almere is dit weekend het internationale Dogs Street Art Festival te bezoeken. In het centrum van Almere stad kun je genieten van het werk van tientallen straatkunstenaars. Je kunt ook meedoen met workshops of meelopen met een wandeling. En wandelen kun je dus ook op Urk.
0: Ja, want daar kun je deze zomer elke dag mee met verschillende Ginkies-tochten. Wandelingen waarbij je de steegjes en andere mooie plekken van Urk leert ontdekken. En Alita Kramer is een van de gidsen die die tochten verzorgen. Zij werkt ook in Museum het Oude Raadhuis. Ja, niemand beter hadden we kunnen uitnodigen. Alita, fijn dat je er bent.
2: Nou, wat fijn dat ik hier mag vertellen over onze mooie Ginkies-tochten en het mooie Urk.
0: Ja, kennen de Ginkies nog geheimen voor jou?
2: Nou, ik ontdek elke keer zelf ook weer nieuwe dingen. Als je een gids wordt hier bij deze Ginkiestochten, dan loop je eerst met een aantal andere gidsen mee. En dan ontdek je opeens veel meer over je woonplaats. En dat wil je natuurlijk daarna weer delen met de mensen die je bezoeken.
1: Er zijn ook, denk ik, mensen die niet eens weten wat een ginkie is. Kun je het nog één keer vertellen voor de mensen die het nog nooit hebben gehoord?
2: Uiteraard. Nou, een ginkie is dialect en voor het woord steegje. Het oude eiland, daar zaten de huizen heel dicht op elkaar. Dus er zaten eigenlijk hele kleine gangetjes en steegjes tussen de huizen. En daar zijn dus nog een aantal van over. En tijdens die Ginkiestocht kom je daar langs. Maar ook langs de highlights zoals de vuurtoren en de Ommelenbommelenstien en nog meer mooie plekken.
0: Ja, en dan weet ik bijvoorbeeld in Amsterdam heb je bijvoorbeeld het smalste steegje van de stad. Ja. Heeft Urk ook zoiets?
2: Nou, we hebben wel een aantal hele smalle steegjes. We proberen er wel rekening mee te houden dat ze ook zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus er is eentje, dat past precies een rollator doorheen.
0: Oh, okay.
2: Of een kinderwagen.
0: Maar het is niet zo dat je overdwars zo met je armen zo aan de zijkant tegen de muur doorheen
2: moet of zo. Die zijn er vast wel, maar die doen we dan even niet voor de tochten.
1: Alita, je wilt natuurlijk niet al je kruid verschieten, maar wat gebeurde er allemaal in die stegen op Urk? Is dat, kun je dat vertellen? Of?
2: Nou, het waren ook wel eens soms plekken waar je, als je bijvoorbeeld thuis werd gebracht door je kalletje, dat is je verkering, dat je dan even nog een stil momentje had voordat je thuis kwam eigenlijk. Dus en er is ook een hele bekende, dat is de Kauwgomballensteeg. Dus dat werd de kauwgom aan de muur geplakt voordat je naar de kerk ging.
1: Ah. Mag dat nog steeds? Of krijg je nu een boete?
2: Nou, officieel wordt het niet aangeraden.
0: Nee, maar het heet nog wel Kauwgomballensteeg.
2: Ja.
0: Dus er wordt stiekem wel geplakt nog?
2: Er zit nog wel kauwgom aan de muur. Dus, ja.
0: Maar doe jij dat stiekem steeds?
2: Nou... Daar laat ik mij verder niet over uit.
0: Nee. Alita, jij bent dus zelf gids en verzorgt die tochten in het Nederlands en in het Engels.
2: Ja.
0: Is er dan zo'n grote groep buitenlandse mensen die dat heel leuk vinden?
2: Jazeker. Toevallig heb ik binnenkort ook weer een Engelse tocht op de planning. Maar er worden behalve dus Nederlands en Engels worden dus ook Duitse, soms ook Franse tochten aangeboden. Soms zelfs een taal die bijvoorbeeld de gids vaardig is. Maar in principe, dat zijn wel de hoofdtalen. En we zien dus inderdaad heel veel mensen uit Duitsland, uit België. En uit andere landen wordt dan vaak voor Engels gekozen.
0: Ja, Belgen, hoe weet je? Is dat omdat Urk daar op tv wordt uitgezonden, de reality soap? Of?
2: Nou, toevallig in het museum heb ik een aantal mensen al gehoord die inderdaad vertelden over dat ze de serie Urk hebben bekeken en dat ze daardoor nieuwsgierig waren geworden. Maar behalve dat, we zijn natuurlijk ook twee boeken uitgebracht recentelijk. Van de Klerk bijvoorbeeld, die... een boek over Urk heeft geschreven. En Zo zijn er meer boeken door Belgische geschreven.
0: Ja. Dus dat, ja. Wat doet dat met het dorp, dat er zoveel buitenlandse aandacht voor is? Wat merk je?
2: Nou, het is wel een beetje, ja, we vinden aan de ene kant vinden we het wel fijn dat mensen natuurlijk ons dorp mooi vinden, maar het is ook wel een beetje lastig. We willen ook niet heel toeristisch worden, maar we willen natuurlijk wel heel graag de mooie plekken van ons dorp delen. En dan is zo'n Ginkiestocht natuurlijk ideaal, want dan op een laagdrempelige manier loop je gewoon door het dorp. En je kunt wat vertellen, je vertelt wat anekdotes, wat geschiedenis. En elke tocht is in principe uniek. Mm. Want elke gids geeft zijn eigen draai eraan. De raakvlakken die jou persoonlijk aanspreken, die deel je natuurlijk dan ook met de groep. En je anticipeert ook op de groep zelf. Dus als jij een groep krijgt en je zegt, nou, we zijn eigenlijk extra geïnteresseerd in visserij, of we zijn extra geïnteresseerd in hoe leefde men vroeger, dan probeer je daar natuurlijk wel rekening mee te houden in je tocht.
1: Ja. Je hebt natuurlijk het oude dorp op Urk, maar je hebt ook het nieuwe gedeelte. Zijn er ook stegen die al een verhaal hebben, of is dat toch allemaal te modern?
2: Nou, daar is nog geen vraag naar in ieder geval.
1: Okay.
0: Nee. Iets wat niet in een steeg ligt, maar wat wel een bijzonder verhaal kent, is natuurlijk de Ommelenbommelenstien. Komt die ook voorbij?
2: Ja, dat is wel een van mijn favoriete momenten. Zelfs bij flinke wind proberen we daar toch altijd even naartoe te gaan. Al is het dan heel lastig om dan hem te ontdekken in het water. Dus dan moeten we echt wel een beetje turen, maar ik vind het verhaal vind ik gewoon heel leuk om te vertellen. Gewoon omdat het zo uniek is en ook bij Urk hoort. En dat,
0: ja, want daar komen de kinderen van Urk vandaan.
2: Ja, natuurlijk.
0: Hè?
2: Ja. En het wordt nu nog steeds gebruikt. Hè. Als je nu iemand een stel tegenkomt en de vrouw is hoogzwanger, dan wordt er aan de man gevraagd, nou, wanneer moet je roeien? Nou, dan weet hij waar dat naar refereert. Dat men vroeger dus met het bootje samen met de vroedvrouw naar Dommelenbommelen toe vaart.
0: Ja, het is dus in het Nederlands en in het Engels. Maar hoe groot is de kans dat als je als Nederlander niet zo goed Engels spreekt, dat je toch met Engels sprekende in de groep zit, dat je half Nederlands, half Engelse tour krijgt?
2: Nou, in principe, als je het in een andere taal wilt, dan moet je het eigenlijk wel van tevoren aangeven. En dan wordt het wel per taal eigenlijk ingedeeld. Sowieso, als je een grote groep hebt, dan eigenlijk moet je sowieso altijd wel reserveren. Die instaptochten, daar is het reserveren wat makkelijker. Want dan kun je gewoon van tevoren aangeven, hey, ik wil met die van 12:15 of ik wil met die van 14:00 meelopen. En dan wordt dan een groep compleet gemaakt.
1: En welke buitenlandse toeristen zijn nou het leukst?
0: Ja, nou mag je het eerlijk zeggen, ze kunnen het toch niet verstaan.
2: Ja, nou, eigenlijk, op dit moment vind ik eigenlijk de Belgische wel het leukste.
0: Ja.
2: Ja. Gewoon omdat het lijkt zoveel op het Nederlands, maar dan die unieke woorden erin. Omdat ik natuurlijk zelf ook thuis dialect spreek, dan vind ik dat ontzettend leuk om dan die verschillen te horen.
1: Dan weet je ook wat er steeg is in het Belgisch.
2: Nee, dan jammer genoeg is dat volgens mij Die nog net niet.
0: Gewoon een steeg waarschijnlijk. Ja. Nou goed, er zijn twee keer per dag tours. Eén om 12:15 zei je al en één om 14:00. Duurt ongeveer 75 minuten, heb ik begrepen.
2: Ja, 5 kwartier.
0: Ja, maar dus wel even van tevoren reserveren is het advies.
2: Nou, je even je meldt bij de toeristinfo. En zoals ik al zei, als je dus een grotere groep hebt, dan op de website van Toeristinfo Urk is echt heel veel informatie te vinden over de instaptochten, over de Ginkiestochten, maar ook over de andere tochten die er zijn. Er is ook bijvoorbeeld een inburgeringstocht en dan ga je ook een kopje thee of koffie drinken bij iemand in de huiskamer.
0: Oh, en dus, is er vast ook gebak? Want
2: ja, er zit wel wat lekkers bij, inderdaad. Dus,
0: ik zou me er bijna voor opgeven.
1: Alita Kramer, jij leidt de mensen rond. En we kunnen nog speciaal naar jou vragen als we dit hebben gehoord. Goh, Alita en zo.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Maar in principe, we hebben een heel mooi team dus bij de Toeristinfo. En die kent natuurlijk de gidsen. En als die dan een speciale aanvraag heeft en er wordt bij vermeld van, oh, we zijn hierin geïnteresseerd, dan proberen ze ook altijd een gids erbij te zoeken die de meeste raakvlakken heeft. Dus het is ook vaak maatwerk. Kijk, die instaptochten, die zijn natuurlijk een heel gevarieerde groep. Dus dat is altijd even net iets anders.
0: Nou, Alita Kramer, dankjewel. Veel plezier ook deze zomer met al die tochten. En wil je de toeristische tips nog even nalezen of weten wat er nog meer gebeurt in Flevoland of op Urk? Kijk dan eventjes op visitflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Sorry. Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden. En de Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Meer nieuws zometeen in het regiobulletin van 4:30.
7: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: En daar zijn we weer met het verkeer. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. Vertraging 4 minuten op dit ogenblik. De langste file is te vinden op de A27 tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunette. 20 minuten vertraging over 3 kilometer stilstaand verkeer. En dan hebben we ook nog de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 minuten vertraging op dit ogenblik. Flitsers, een hele rij. A27 Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,1. De A6 Jouren richting Muiderberg, nabij Emmeloord. Hectometerpaal 282,6. Ook op de Ganzenweg in Zeewolde wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 100,2. En op de N50 bij Ens in beide richtingen hectometerpaal 264,6.
6: Ja, zoals je misschien wel weet, heeft Lelystad een spookstation. Ja, dat is een station ooit aangelegd waar de trein had moeten stoppen misschien. Maar dat station is nooit in gebruik genomen. Nu is er een kunstenaarscollectief die heeft daar een mooi artistiek bordje opgehangen. Maar dat bordje dat is verdwenen en wordt nu gezocht. Zo meer in Studio Flevoland.
10: Al Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Tino Martin, Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad. Ja, mijn broer die is verloofd met een Poolse dame, zullen we maar zeggen. Ja, mijn schoonzusje noem ik haar eigenlijk al. En haar moeder, ook Poolse, die is helemaal weg van Mart Hoogkamer.
1: Dat meen je niet.
0: En van Dreetje Hazes.
1: En dat komt door haar dochter natuurlijk dan.
0: Nee, dat heeft gewoon te maken met de muziek die ze maken en die snik in hun stem en zo. Dat vinden ze, ja, dat is universeel.
1: Dus zonder die dochter zijn ze
0: achter het ook al, want ze verstaat er natuurlijk helemaal niks van.
1: Nee, bijzonder.
0: Ja. Ja, ze zijn ook helemaal gek op André Rieu.
1: Oh ja, maar dat is de hele wereld.
0: Ja, dat is toch bijzonder, hè? Wat die man losmaakt met een viool.
1: Ik zit er toch over te denken om ook eens een keer naar Maastricht te gaan.
0: Om daar naartoe te gaan?
1: Ja, ja, gezellig. Ga je mee?
0: Het is toch niet helemaal voor mij.
1: Ja, joh, het gaat toch om de sfeer en mooi weer en gezelligheid.
0: Ja, maar je kan wel. Na, na, na, na.
1: Doe maar even wat muziek.

0: beetje knuffelrock van Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Het kunstinitiatief De Dienst hing vorig jaar een bijzonder bord op bij het nooit afgebouwde station Lelystad-Zuid. Als ode aan het wereldberoemde spookstation, want dat is het. Maar het bord verdween al snel.
0: Ja, en nu doet initiatiefnemer Rens van der Plas een oproep. Breng dat bord alsjeblieft weer even terug. Rens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi. Ja,
0: hi, wat is er nou precies gebeurd?
2: Ja, nou, ik heb een bord opgehangen bij inderdaad station Lelystad-Zuid. En ik heb dat toen Lelystad Fantasie gedoopt. Met een heel eigen stationsbord. En dat is binnen een dag eigenlijk alweer verdwenen.
0: Ja, wat staat er eigenlijk op het bord?
2: Ja, op het bord staat Lelystad Fantasie. En dat is dus echt zo'n bord zoals je bij de meeste stations ziet, bij normale stations. En ik vond het gewoon ontzettend leuk om dat bij dit station op te hangen, omdat het al zo lang een spookstation is eigenlijk. En het lijkt in alles op een station. Maar dat bordje, dat ontbrak eigenlijk. Dus ik dacht, ik hang dat op. Maar het is weg.
0: Ja, nou is het eigenlijk kunst, hè, in de openbare ruimte, wat jullie hebben gemaakt. Hing het er lang genoeg om reacties te krijgen eigenlijk?
2: We hebben er sowieso een filmpje van gemaakt. Dus online werd het helemaal omarmd. Vond iedereen dat fantastisch. En ook toen ik recent weer dat oproepje deelde van waar is dat bord gebleven. Vonden heel veel mensen dat gewoon heel leuk. Maar ik denk dat het te weinig mensen het gezien hebben om het echt op die manier reacties te laten uitlokken, zeg maar.
0: Ja, maar weet je zeker dat het niet vernield is? Dat het ergens anders ligt of zo, even verderop?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb niet de tijd om alle omgeving, de hele omgeving van het station Lelystad-Zuid helemaal uit te kammen of het eens in de bosjes ligt natuurlijk. Maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat iemand denkt, nou, ik vind dit zo uniek of leuk, ik neem het gewoon mee naar huis en dan hang ik het thuis in de tuin wel op. Daar staat het ook goed op zo. Is het weer niet voor bedoeld.
1: Heb je dit vaker mee gemaakt als kunstinitiatief?
2: Ja, nou ja, toevallig recent ook, ja, en een ander bordje wat we in Tilburg hadden opgehangen. En dat is door een oplettende voorbijganger zag ik het bij iemand voor het raam hangen. Dus dat is inmiddels weer terecht. En ik hoop dat bij dit bord ook wel het geval zal zijn.
0: Ja, nou, nu doen jullie dus een oproep. Wie weet hier meer over of wie kan ons dat bord terug bezorgen? Stel nou, hè, dat iemand dat bord terugbrengt. Zitten daar dan nog vervelende consequenties aan? Ga je dat melden ergens, dat ze dat...
2: Nou, wat mij betreft niet. Maar als ik weet waar het ligt en ze brengen het niet terug, dan kan ik me voorstellen dat er wel een consequentie aankleeft, inderdaad.
0: Ja, gaan jullie nou, denken jullie erover na om als dat bord niet terugkomt, daar een nieuw bord op te hangen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het is, het kost wel een paar honderd euro om zo'n bord te maken. Dus het is ook wel, de kostenbaten, die afweging maak ik natuurlijk wel een beetje. En ik denk dat het antwoord nee is. Dus het idealiter maken we ook maar één bord van elke versie. Één versie van elk bord. Dus het liefst zou ik zien dat dit bord gewoon terugkomt en dat we dit gewoon weer op zijn plek kunnen hangen.
0: Ja, want dat is wel het idee, dat dit bord wel weer terugkomt dan daar op die plek.
2: Dat zou mooi zijn, dat hij in elk geval wat langer kan blijven hangen. En of dat dan voor de eeuwigheid is, weet ik natuurlijk ook niet. Want dat station zal op een gegeven moment waarschijnlijk wel weer in gebruik worden genomen. Maar inderdaad, als mensen er wat langer van kunnen genieten, daar ben ik persoonlijk heel erg voorstander van. En ook.
0: Nou, geef nog maar één keer het signalement van dat bord dan.
2: Ja, een bord van pakweg 1,5 meter, denk ik, met de woorden Lelystad Fantasie erop. Blauw met wit is het. En als je het echt ziet hangen, herken je het ongetwijfeld meteen.
0: Oké, waar kunnen mensen zich melden als ze daar iets meer over zouden weten?
2: Bij de dienst. We hebben een mailadres. Het is zeghetmaar@dedienst.xyz.
0: Oké, xyz. Serieuze uitgang ook van een mailadres.
2: Zeker, zeker. Ja. Dat kan tegenwoordig.
0: Ja. Oké. Heel goed. Ja, zeghetmaar@dedienst.xyz. Daar kun je je tips voor het stationsbord van het spookstation Lelystad-Zuid, waar dus op staat Lelystad Fantasie. Dat wordt dus gezocht. Meld je bij Rens. Dankjewel, Rens van der Plas.
2: Dankjewel.

Zometeen krijg je van ons het regio nieuws met bericht over de zaak van Mark Jaskulski. Dat krijg je allemaal zo na Florence and the Machine met Doc Dezer over.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
17: Als de opgepakte verdachte in de vermissingszaak van Mark Jaskulski uit Dronten vervolgd wordt, dan gebeurt dat in een aparte rechtszaak. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch, waar volgens Omroep Brabant ook de Dronter vermissingszaak aan de orde kwam. De Oekraïense verdachte is betrokken bij meerdere strafzaken, waaronder een poging tot moord in Best en een inbraak in Deventer. De verdachte zit vast en wordt psychisch onderzocht in Vught. Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden. Dat gebeurde in februari vorig jaar, toen de Almeerder met zijn broer over de A1 reed. Hij was onder invloed van alcohol en drugs toen hij inreed op een andere auto die net volgetankt werd. Bij de botsing brak zijn broer zijn arm. Ook raakte de broer in

0: rustig nalezen. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Schaatsman Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Op de meeste plaatsen is het droog geworden en de zon krijgt steeds meer ruimte om te schijnen. Tegelijkertijd komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling die de zon tijdelijk kunnen afschermen. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen stijgt de temperatuur naar zomerse waarde tussen de 23 en lokaal 25 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen er meer zonnige perioden en ligt de temperatuur nog lang op een aangenaam niveau. Vannacht is er dan een mix van wolkenvelden en heldere perioden bij minima tussen de 14 en 16 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Een flinke file op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunetten. Bijna een uur vertraging over 7 kilometer stilstaand verkeer. Waardoor komt dit? Het komt door opruimwerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken afgesloten. Dan 9 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. En op de N303 ook vertraging tussen industrieterrein Veldzicht en Ermelo. 5 minuten op dit ogenblik. Er zijn een heleboel flitsers op de A27 Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,1. Op de A6 Muidenberg richting Lelystad, hectometerpaal 45,3. Bij de Hollandse brug wordt ook gecontroleerd. Richting Lelystad is dat, hectometerpaal 43,6. Jouren richting Muidenberg, hectometerpaal 282,6. Ook de ganse weg in Zeewolde wordt nog steeds gecontroleerd. De N302 is dat. In beide richtingen hectometerpaal 100,2. En volgens mij hebben we ze nu wel... de N50 bij Ens. Hectometerpaal 264,2. Ze zijn denk ik allemaal wel in gebruik nu.
0: En je zou toch denken dat al die agenten op vakantie zijn. Maar nee hoor.
3: Nee hoor, ze hebben wat vakantiewerkers ingeschakeld.
0: Ja, zij wel. Ja, je luistert nog steeds naar Studio Flevoland. En er staat van alles op je te wachten nog aan leuke muziek. Denk aan Womack & Womack, Teardrops. Maar ook Your Love Keeps Lifting Me Higher van Jackie Wilson. Heb je nou een verzoekplaatje, laat het dan altijd weten. Dat kan, hè. Je kan ons gewoon appen. Je kan alles aan ons kwijt. Misschien heb je nog wel een fiets in de schuur staan waar je vanaf wil. 0320 28 50 50 is ons appnummer.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Nog wat anders dan Riet Petit, hè?
1: Ja. Jackie Wilson met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. En dan staat een deel van de titel staat dan tussen haakjes. Dus moet je het dan wel uitspreken of niet? Want Your Love Keeps Me Lifting Me staat tussen haakjes.
0: Oh ja, ja, dat is ja, dat mag je zelf weten.
1: Het is ook met dat nummer van, hoe heet hij ook weer, René Vroeger. Dat Nederlandstalige lied wat een grote hit is geweest van Eigen Huis of zo.
0: Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ja, dat staat ook tussen haakjes.
0: Oh, in Eigen Huis en dan tussen haakjes Alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat dat betekent. Misschien moeten we daar eens
1: een keer induiken.
0: Oh, zit dat zo?
1: Oh, dan kunnen we wel vragen aan de tekstschrijver. Ja, ja. We hebben deze week, als je regelmatig meespeelt met de Rebus, dan is het je vast wel opgevallen dat we de hele week het thema zomerliedjes hebben gehad. Zomerhits. En vandaag hadden we er ook weer één. Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor, zeg het maar.
1: Ja, het was het antwoord. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld, jongens. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ga op de bank staan.
0: Zullen we eventjes achter elkaar lopen?
1: Ja, als jij het beeld uitzet, vind ik het prima. Rutger van Barneveld met zijn zomerhit Zwoele Zomernachten.

0: Ja, dit was op verzoek van Rob Brouwer, mijn collega hier in de studio.
1: Ik vind het een van de ultieme zomerplaten, vooral als het echt snikheet is.
0: Maar wat weet je erover
1: tot 35.
0: Wat weet je erover te vertellen?
1: Nou, dat is van een groep De Style Council. En die hebben in de jaren 80, ja, destijds werd het een beetje Rick. Dat weet je ook wel, want je bent een beetje van dezelfde leeftijd als ik. Een beetje Fara-muziek was dat, maar... Ik was dan
2: Rob Stenders muziek was het.
1: Rob Stenders muziek. Ja. Ik was altijd een beetje van de disco, maar dit vond ik ook wel bijzonder.
0: Oké.
1: Okay. Bepaalde sfeer zit erin.
0: Het kabbelt een beetje.
1: Het kabbelt een beetje. Het geeft echt die sfeer van je kabbelt, je drijft op een... Je zit in een bootje.
0: Je houdt je hartslag laag.
1: Ja.
2: Maar zij hebben ook wel hele drukke muziek.
1: Ja, ja, ja.
2: Het ging van rustig naar heel extreem. Ja.
0: Oké.
1: Wat vond je er zelf van?
0: Ja, ik moet helaas constateren dat dit niet helemaal mijn kopje thee is. Mijn kopje ijsthee is dit niet helemaal. Maar ik ben dan ook een stuk jonger dan jullie.
1: Ja.
0: Ja, met een jaar of 10, denk ik.
1: Je krijgt pas, als je iets ouder bent, krijg je smaak.
0: Oh, dat kan het zijn. Ja, heel goed. Rick van der Est is met de reden hier aangeschoven. Want hij is de eindredacteur van de dag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Rick.
1: Ik zag je helemaal zweten op de redactie.
2: Wat het was wel druk. Nou, er kwam nog best wel wat nieuws binnen eigenlijk. Dus, jullie willen natuurlijk ook graag wat nieuws voorlezen in de bulletins. Dus daar was ik druk mee bezig met die Mark Jaskulski-zaak. En zometeen in de uitzending hebben we ook wel leuke dingen. Wat was het ook alweer? Ik ben het nu alweer kwijt.
0: Zullen wij je even een stukje helpen?
2: Ja, het eerste gaat over de provinciale wegen. Hoe hard rijden jullie als je over een provinciale weg rijdt? Lang rechtdoor, weet je wel.
0: Nee, je mag er maar 80.
2: Ja, je mag er maar 80.
0: Ja, 85.
1: Ja, standaard 10 kilometer ongeveer meer.
2: Ja. Ja. Ja, er staan nu in ieder geval hele grote spandoeken langs een aantal wegen van de provincie van let nou op, wij rijden hier 80.
0: Ja, ik moet ik bekennen hoor, dat ik heel vaak toch nog eventjes op die bordjes aan de zijkant kijk, die hectometerpaaltjes, want er staat vaak dan ook de snelheid op.
2: Ja.
0: Dan denk ik, oh ja, ik rijd toch echt wel te hard, ik moet eventjes terug. Ja. En bij sommige plekken, als je een beetje bij die dorpen in de buurt komt in Noordoostpolder, dan moet je daar ineens 60, 50, terwijl je denkt, ook zit toch op die provinciale weg waar je normaal 80 mag.
1: Ja, maar ik heb ook wel een beetje, kijk, bedoel, ik ben dan illegaal bezig, want ik rijd iets te hard, maar je hebt ook mensen die gaan dan 50 rijden waar ze 60 mogen, of 70 waar ze 80 mogen, daar kan ik ook niet tegen.
2: Nee, precies. En je hebt nog wel eens landbouwverkeer, waar je dan even omheen moet.
0: Ja, en op sommige provinciale wegen, maar daar mag je al geen 80 meer als er ook een fietser, als een fietsers kruis.
2: Hmm.
0: Nou, bij Pantropica, daar verbaas ik mij over, want daar mag je ook 80.
2: Bij Luttelgeesten?
0: Ja, ja? Daar moet je gewoon moeten fietsers eerst nog de weg oversteken, terwijl er helemaal geen goede
1: orde
0: zijn. Nee. Levensgevaarlijk.
2: Nou, precies. Dus... daarom deze waarschuwing van de provincie. En nu staan er alleen nog maar spandoeken in Dronten, maar die komen door de hele provincie te staan.
0: Okay.
2: En we waren in Lelystad, want daar wordt een buurtcampingje nu klaargemaakt. De voorbereidingen zijn in volle gang in het Sitta-dorp.
0: Ken je misschien wel? Ja.
2: Daar zie je vlakbij. En de eerste tenten stonden er en iedereen kwam even kijken uit de buurt. Ja, en het is wel grappig dat dan de hele wijk daar staat. En die hebben dan deze... Ja.
1: Maar goed, het is het Sitta-dorp samen met de mensen van de andere dorp.
2: Ja, precies. De mensen
1: niet alleen het Sitta-dorp.
2: Nee.
0: Wat zit er voor wijk naast? Ook met water iets, toch?
1: Ja, de waterwijk. Ja, in de volksmond is dat de waterwijk.
0: Oh ja. Ja, en een landstrekenwijk.
1: Nee.
2: Dat is te ver weg.
1: Dat ligt bij de gevangenis in de buurt.
0: Ja. Oh nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel die andere. Hoe heet die dan?
1: De landerijen?
0: Nee, die bedoel ik, ja.
1: Nee, die is helemaal anders.
0: Oh, oké. Nou, ik ben al eerder. Ik weet de weg hier allemaal niet zo goed. Goed, en we hebben natuurlijk volgens mij nog de laatste aflevering.
2: Ja, van onze serie over onze voormalige weerman Robert de Vries en met zijn gevaarlijke hobby storm chasen in Amerika.
0: Heel goed. Jij moet rennen naar de regie, denk ik.
2: Televisie.
0: Ja.
2: De televisie.
1: Ziet Jordi er een beetje netjes uit?
2: En volgens mij wel, ja. En hij was goed aan het oefenen.
0: Eventjes, hebben jullie er wel... Want wij waren gisteren ongeveer het nieuws bij Omroep Flevoland. Want de uitzending startte niet.
2: Nee.
0: Denk je dat het vandaag goed komt?
1: Ik hoop het.
0: Oké. Okay. Nou, goed. Zometeen om 5 uur zie je Jordi dus op tv. Blijf je nou bij de radio luisteren?
1: Dan hoor je ons.
0: Ja, hoor je Rob en mij. Rob en ik. Wat is het?
2: Rob en ik.
0: Rob en ik. Met het nieuws van vandaag. Eerst nog eventjes Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Sorry. Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden. En Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de provincie na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, bijzonder. Het was vanmiddag hartstikke druk. Maar nu is er maar 1 file over. En er staat niet eens bij hoeveel kilometer. De A6, Lelystad-Jouden, tussen het knooppunt Emmeloord en Band. Langzaam voertuig. Dus daar moet je mee rekening mee houden. Ik weet niet wat er precies gebeurt. Maar er rijdt in ieder geval dus een langzaam voertuig. Flitsers op de A27, Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,1. Radar op de A6, Emmeloord. Jouden richting Muidenberg. Nabij Emmeloord, hectometerpaal 282,6. De ganse weg in Zeewolde wordt ook nog steeds gecontroleerd. Hectometerpaal 100,2. En op de N50 zijn ze ook nog niet naar huis. In beide richtingen hectometerpaal 264,2.
7: Ben jij je altijd bewust van hoe hard je rijdt op de provinciale wegen in de provincie en hoe hard je daar mag rijden? Nou, de provincie is op dit moment een hele grote campagne gestart dat je er bewust van bent dat je daar maar 80 mag rijden. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: ja. Ken je nog de jaren 90? Jij bent toch een kind van de jaren 90?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Coyote Ugly?
1: Ja.
0: Ja, de film.
1: Ja, in zo'n bar waar de dames dan vrij schaars gekleed waren.
0: En op de bar danste.
1: Ja, en dan zo tequila uitschonken.
0: Ja, ja, en er kwam dan, iemand werd er verliefd of iets dergelijks.
1: Ja, dit was dat ging over een meisje dat eigenlijk de stad wilde veroveren. Kon heel goed zingen.
0: Ja.
1: Maar kwam dan in die bar terecht en moest dat aan haar vader vertellen, die dan heel teleurgesteld was.
0: Oh, dat ze in een bar werkt en zo. Goed, Leanne Rimes heeft geloof ik de titelsong voor die film gemaakt. Can't Fight the Moonlight. Het is 9:05. Dit is Flevoland.
1: Langs verschillende provinciale wegen in de provincie zijn spandoeken verschenen. Wij rijden 80, staat erop. Het is niet een nieuwe maximumsnelheid, maar een waarschuwing om niet te hard te rijden. Verslaggever Erik Verwiel sprong de auto in.
2: Als verslaggever van Omroep Flevoland moet je soms met piepende banden de provincie in. En dan is het best verleidelijk om het gaspedaal net even wat dieper in te trappen dan eigenlijk mag.
3: En andere weggebruikers lijken daar ook last van te hebben. Op een aantal wegen in Flevoland heeft de provincie spandoeken opgehangen om weggebruikers aan de maximumsnelheid te herinneren.
2: Want op de kaarsrechte wegen die de provincie doorkruisen voelt 80 soms als een slakkengang, zoals hier op de Hardenborstweg. Daarom heeft de provincie op die lange stukken deze borden geplaatst.
3: Het is een pilot van de provincie Flevoland. Op de wegen rondom Lelystad, Dronten en Biddinghuizen zijn de spandoeken momenteel te vinden. Nog niet elke weggebruiker was de spandoeken opgevallen.
4: Ik heb hem nog niet gezien, hé.
5: Niet opgevallen. Helemaal niets.
6: 80 km per uur, hè? Maximaal.
3: Heet u dat ook net?
6: Keurig, ja.
3: Altijd?
6: Ah, ietsjes. Ja, 85.
5: Mooie snelheid.
3: Daar hield u zich ook al aan?
5: Volgens mij wel.
3: En vindt u het een goed initiatief dat de provincie dat zo ophangt?
4: Ja, dat vind ik zeker wel goed, ja. Ja, ja.
6: Ja, het zijn inderdaad van die wegen waar, lange rechte wegen. Er wordt nog wel eens flink doorgereden.
7: Ik kan me wel voorstellen dat er hier te hard gereden wordt.
3: Dat is voor u als fietser ook waarschijnlijk niet zo comfortabel rijden, zo hard langs u.
7: Nee, dan is het niet comfortabel.
3: Maar zou u het zelf ook doen?
7: Durf ik niet te beloven. Je hebt de neiging om met het verkeer mee te rijden natuurlijk ook. Ja.
3: Als die wat harder gaan, dan rijdt u ook een beetje
7: dan
3: mee.
7: Dan moet je een beetje in de stroom mee, ja.
3: Maar vandaag op de fiets in elk geval?
7: Vandaag op de fiets, richting Zwolle, ja.
3: Dan gaat u de 80 in elk geval niet overschrijden?
7: Zeker niet. Als ik 18 haal, is het al veel. Ja.
1: Ja, als 18 haalt, is het al veel. Ja, 80 dus op die provinciale wegen. Je hoorde een bijdrage van onze collega Erik Verwiel.
8: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Roxanne, waar Roxanne Hazes naar vernoemd is. The Police.
1: Eens even kijken wat het weer vandaag gaat brengen. Wat vandaag weten we natuurlijk allemaal vanavond en morgen en overmorgen. En daarvoor hebben we iemand ingehuurd. Wouter van Bernebeek. Wouter, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Nou, vertel het eens. Wat wordt het vanavond? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Nou, het ziet er eigenlijk prachtig uit buiten. De zon komt steeds beter tevoorschijn. Het was vanmiddag nog wel op veel plaatsen redelijk bewolkt, hoor. Her en der viel ook nog een kleine bui uit die bewolking. Maar inmiddels is het droog en komt de zon dus steeds beter tevoorschijn. Nou, temperaturen halverwege de avond nog rond een graad of 20. En komende nacht zijn er dan flinke opklaringen, koelt het af naar 15 graden en er staat maar heel weinig wind. Ja, en dan morgen wordt een prachtige zomerdag, in ieder geval de mooiste dag van het weekend, want de zon schijnt flink. In de middag wat kleine wolkjes, maar dat mag allemaal geen naam hebben. En de temperaturen komen hoger uit dan de afgelopen dagen met 25, misschien lokaal wel 26 graden.
0: Oh, dat is lekker, hè? Maar het is ook wel meteen de mooiste dag van het weekend, hè, zei je al.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Want zondag trekt er een storing over ons land heen. Dat is alweer lange tijd geleden, hoor. Dus er mag wel een beetje regen vallen. Het zullen waarschijnlijk een aantal buien zijn. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En met een stevige westenwind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. Is wel kortdurend, want in de nieuwe week gaat de wind naar het zuiden draaien. Vooral vanaf dinsdag zal dat gaan gebeuren. Wordt het opnieuw zonnig en in de loop van volgende week gaat die temperatuur heel snel omhoog. En ik denk dat we spoedig rond de 30 graden gaan uitkomen dan.
1: Komen we dan weer in zo'n warmtepan?
2: Warmtekoepel, ja.
1: Warmtekoepel.
2: Ja, ik moest ook even denken. Nou, dat kan wel eens langere tijd gaan duren weer. Ja, al denk ik wel dat op de langere termijn, zo'n beetje vanaf volgend weekend, dat ook de kans op een enkele regen- of onweersbui toeneemt. Maar het lijkt wel warm te blijven.
1: Okay.
0: Ja, maar vanaf woensdag, hè, ongeveer dan. Dat
2: ja,
0: je denkt,
2: klopt.
0: Nu trek ik het al niet meer. Dat een beetje weer.
2: Ja, dat zal een beetje persoonlijk zijn. Maar het gaat wel flink warm worden eind volgende week.
0: Ja.
1: En nu luister ik natuurlijk elke avond naar jullie gesprekje. En dan wordt ook altijd de vraag gesteld, wat eet je vanavond, toch? Is dat het?
0: Weet je het?
1: Wat eet je, Wouter?
2: Nee, dat denk ik eigenlijk pas over na als het zover is.
0: Dus je moet nog naar de supermarkt of zo?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké. Nou, ik eet iets met kipblokjes. Jij, Rob?
1: Ik een kleine ribeye.
0: Een kleine ribeye. Nou, Rob kennende is me dat een grote ribeye. Goed, Wouter, eet smakelijk zometeen. En prettig weekend.
2: Dankjewel, jullie ook, hè.
0: Doeg.
2: Doei.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. En ja, dat is eigenlijk een beetje de oproep die de provincie dus ook doet met die spandoeken die nu langs de provinciale wegen in Dronten staan. Dat je, waar je dus erop geattendeerd wordt dat je echt maar 80 mag daar. Daar hadden we net wat over, maar we hebben hier nog veel meer te vertellen.
1: Het jaarlijkse kampeerfeest in het Sida-dorp in Lelystad staat weer op het punt van beginnen. Voor het vierde jaar op rij staat het grasveld aan de Waalstraat vol met tenten, met de buren als medekampeerders.
2: Je wil in het begin niet, maar dat gaat op een gegeven moment gaat het in je zitten. En gegarandeerd dat jij op een gegeven moment sta je te swingen.
3: Er zijn mensen die wonen vlak achter elkaar. Hun achtertuinen kruisen elkaar. Ze hebben alle twee een kind van 2-3 jaar en ze kennen elkaar niet. En doordat ze op de buurtcamping komen, gaan ze met elkaar connecten. En dan na die tijd hebben ze gewoon ook dat ze elkaar weer samen opzoeken.
4: Er zijn 20 tenten. Dus er zijn 20 gezinnen die hier gaan slapen. Die hier gaan kamperen. En die kunnen hier straks in dit veld hun tentje neer gaan zetten.
2: Hallo allemaal. Ja, ik heb hier wat vrienden wonen in dit Sida-dorp. En ik kwam kijken of ik vanavond ook wat muziek kan draaien voor de mensen op de camping.
3: Oorspronkelijk is het dorp ontstaan van mensen die hier zijn samenkomen wonen om te mediteren. Dat is wel de basis.
2: Ik heb daar ook een djembe groep. Zeker leuk.
3: We zijn gewoon wel wat meer gericht op de natuur, op elkaar. Wat liever voor elkaar. Je ziet wel dat het toch wel een bepaalde sfeer is. Iedereen doet gewoon mee. Iedereen is actief aan het participeren. Dat is eigenlijk het verhaal.
5: Ja, leuk grasveldje hebben ze daar bij het Sida-dorp. Als ik dat zou hebben in mijn wijk, zou ik ook wel zoiets denken organiseren.
0: Heb je dat niet?
5: Ik heb een lange straat met een bus er doorheen.
0: Oh. Ik kan misschien met campers dan, langs de busbaan in de berm.
5: Oh ja. Je kunt natuurlijk improviseren.
0: Zo is dat.
6: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
7: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Als de opgepakte verdachte in de vermissingszaak van Mark Jaskulski vervolgd wordt, dan gebeurt dat in een aparte rechtszaak. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch, waar volgens Omroep Brabant ook de Dronter vermissingszaak kort aan de orde kwam. De Oekraïense verdachte is betrokken bij meerdere strafzaken.

0: gepakt werd. Bij die botsing brak zijn broer zijn arm en ook raakte de broer in de nasleep zijn baan kwijt, omdat de auto waarin zij reden van zijn werkgever was. Naast de taakstraf kreeg de 34-jarige ook een voorwaardelijke rijontzegging. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en de verouderde apparatuur moet worden vervangen. Vanaf oktober volgend jaar wil het kabinet Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, mits er een natuurvergunning is. Al dit nieuws nog rustig nalezen, dat kan op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
2: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio, maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
3: Verkeersinformatie, er zijn geen files meer. Maar wel nog steeds de flitsers actief. Even kijken op de A27. Almere richting Hilversum, hectometerpaal 112,1. Op de A6, Jouren richting Muiderberg in de buurt van Emmeloord, 282,6. En de Ganzenweg bij Zeewolde in beide richtingen 100,2.
0: Ja, wij kennen natuurlijk allemaal Robert de Vries als onze oud-weerman. En de hele week kon je hem in actie zien met zijn, voor zijn grote passie, het weer. En natuurlijk ook het stormchasen waar hij aan doet. En die serie die komt vandaag tot een eind. Zometeen de allerlaatste aflevering.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: A Good Thing van de Fine Young Cannibals. Het is, even kijken, even op mijn klokje kijken. 6:08. En we gaan stormchasen.
1: Weerman Robert de Vries die nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. We hebben het allemaal meegemaakt. Na 17 jaar stapt hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en natuurlijk ook diverse radiozenders. In onze zomerserie van deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. We reizen bovendien met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven, namelijk het storm chase, oftewel de zoektocht naar orkanen en ander extreem weer. Vandaag de slotaflevering.
2: In deze aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
3: Zojuist heb ik even de wind gemeten. We kwamen uit op een windkracht 8.
4: Ja, soms kom je dus in die zware buien terecht. Of dan moet je naar de goede kant van de bui rijden, waar je die tornado het beste kan zien. Ja, en als je door zo'n bui rijdt, dan komt er ontzettend veel regen naar beneden. Slagregen, zware windstoten. Soms hadden we echt wel snelheden van zo'n 120, 130 kilometer per uur. Soms is het gebied waar je zit heel droog en stoffig. Er is dan eventjes weinig regen gevallen. Ja, en als zo'n bui al die wind eruit gooit, ja, dan kan je soms van enorme stofstormen krijgen. Dat je echt geen hand voor ogen ziet. En dat is ook best wel beangstigend, hoor, dat je in zo'n stofstorm zit.

0: Ja, we waren hier bij een supercell, bij zo'n zware onweersbaan. Je ziet eigenlijk ook hoeveel stormchasers daar eigenlijk rondrijden. Met dus allemaal voertuigen met weerstations op of andere gekke apparatuur. Maar ook zo'n zwaar gepantserd voertuig was daar aanwezig die daar rondrijdt. Die in zo'n tornado kan. En die gooit eigenlijk van die pinnen in de grond om hem nog te verankeren. En die gaat dan in zo'n pad van zo'n tornado staan. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend bizar als je dat ziet voorbij rijdt. Net een soort rijdende kever, gepantserde kever, die je daar over de weg ziet gaan. Dus, en die hebben we ook meerdere keren zien rijden. En dat trekt natuurlijk ook heel veel aandacht. Er zijn ook heel veel mensen bij te kijken.
1: Robert heeft de afgelopen jaren veel weersextremen gezien in Amerika. En heeft zeker nog wel wat dromen op het gebied van stormchasen in combinatie met zijn werk als weerman.
2: Het lijkt me wel heel leuk om ook gewoon daar iets over te maken inderdaad. Ook gewoon puur over stormchasen en ook uit te leggen van extreme weer. Ook een beetje mensen te laten zien hoe het werkt. Wat ook de gevaren zijn. Ook als het in Nederland een keer gaat voorkomen of iets dergelijks. Ja, ik denk dat het ook voor heel veel mensen wel leerzaam is om ook dat we ons zacht te houden voor de natuur.
3: Nou is er een gezegde of een uitspraak in het oog van de storm.
2: Ja.
3: Is dat nog een keer de ambitie?
2: Ja, dan moet je het oog van een orkaan, want het oog van een tornado, dat zou ik niet doen. Kijk, het grappige, ik ben doodsbenauwd voor achtbanen, maar dit vind ik dan wel weer.
3: Dat zou ik nog wel weer.
2: Dit zou ik dan nog wel weer, inderdaad, ja. Maar dat is echt wel next level, is dat hoor.
1: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
4: Je bent een hele goede vriend van Robert, dus je mag het zeggen. Robert de Vries over 10 jaar, wat is hij aan het doen?
5: ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele leuke partner heeft gevonden. Waar hij ook, ook die passie misschien wat mee kan delen. Dus dat hoop ik over 10 jaar voor Robert de Vries. En 10 jaar Robert de Vries, ja, hij is nog steeds aan het stormchasen. En hij staat nog steeds voor de camera. En hij gaat ook meedoen met die spelshows. Dat wil hij ook heel graag. Dus over 10 jaar heeft hij ook wel in meerdere van die spelshows gezeten op SBS of NPO.

0: Blondie. Ze ziet er nog steeds jong uit.
1: Ja. En sexy ook? Mag je zeggen nu?
0: Mag ik dat zeggen?
1: Je mag het zeggen. Je hebt toestemming.
0: Ik vind het...
1: Heel aantrekkelijk.
0: Nog steeds aantrekkelijk.
1: Ja, heel goed. Blondie dus met Heart of Glass. Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Schepen mogen voorlopig niet meer door het Twentekanaal vanwege dalende waterpeil. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. De schepen moeten zo snel mogelijk het kanaal uit. Er zijn geen alternatieve routes voor de schepen. Dat zegt de hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar.
2: Het is een doodlopende straat. Dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan. Want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit. Dat is een grote tuinmeubelleverancier. Die zit ook in de buurt. Grote containerterminal. Nobian met het zout.
1: Ja, Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen en de natuur. Het Twentekanaal blijft dicht totdat de waterstand weer op niveau is.
3: In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De weersomstandigheden in Spanje zijn ongunstig, zegt deze correspondent.
4: We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. De wind, er staat nu heel veel wind ook in centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen, veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Maar ja, omdat het zo vergroen is, heeft zoveel veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
3: Er woedt ook nog steeds brand langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.
1: En er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma lag er met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. En vrouwtje kan het zich na ruim 45 jaar nog altijd goed herinneren.
5: Ja, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de wei de haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net. Wij lezen hier. Dan kan ik de meesten vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
1: Ja, ik weet niet of hoe goed jouw Fries is, maar ik zal even zeggen wat ze zei. De havenmeester kwam bij ons en zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet, want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest. Nou, het Fries Filmarchief heeft de beelden nu ingescand en gedigitaliseerd, zodat het materiaal te bekijken is voor iedereen.
3: Steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding tot jager. Sinds 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Danielle snapt het wel. Zij besloot 2 jaar geleden jager te worden.
6: Je volgt via de Stichting Jachtopleiding in Nederland de opleiding faunabeheer. Dat is best wel een hele uitgebreide studie, waarbij veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks.
3: Ja, soms heeft Danielle ook dagen dat ze met lege handen naar huis gaat, maar wel de zon op heeft zien komen. Dan heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze.
1: Ja, zou het een hobby zijn voor jou, jagen?
3: Nee, kleiduif ben ik al erg slecht in, dus nee, dan schiet ik mis en dat is zielig voor zo'n dier.
1: Nee, juist niet, dan schiet je toch mis?
3: Ja, maar dan schiet je misschien in de poot in plaats van in het hart.
1: Oh, ja, nee, aan jou gaat geen jager verloren. Nee. Nou, tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
1: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden langs de A1. En Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Meer nieuws kun je vinden op onze website het hele weekend. Dat is natuurlijk op omroepflevoland.nl.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ben jij je altijd bewust van hoe hard je rijdt op de provinciale wegen in de provincie en hoe hard je daar mag rijden? Nou, de provincie is op dit moment een hele grote campagne gestart dat je er bewust van bent dat je daar maar 80 mag rijden. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Langs verschillende provinciale wegen in de provincie zijn spandoeken verschenen. Wij rijden 80, staat erop. Het is niet een nieuwe maximumsnelheid, maar een waarschuwing om niet te hard te rijden. Verslaggever Erik Verwiel sprong de auto in.
1: Als verslaggever van Omroep Flevoland moet je soms met piepende banden de provincie in. En dan is het best verleidelijk om het gaspedaal net even wat dieper in te trappen dan eigenlijk mag.
2: En andere weggebruikers lijken daar ook last van te hebben. Op een aantal wegen in Flevoland heeft de provincie spandoeken opgehangen om weggebruikers aan de maximumsnelheid te herinneren.
1: Want op de kaarsrechte wegen die de provincie doorkruisen voelt 80 soms als een slakkengang, zoals hier op de Hardenborstweg. Daarom heeft de provincie op die lange stukken deze borden geplaatst.
2: Het is een pilot van de provincie Flevoland. Op de wegen rondom Lelystad, Dronten en Biddinghuizen zijn de spandoeken momenteel te vinden. Nog niet elke weggebruiker was de spandoeken opgevallen.
3: Ik heb hem nog niet gezien, hé.
4: Niet opgevallen. Helemaal niets.
5: 80 km per uur, hè? Maximaal.
2: Heet u dat ook net?
5: Keurig, ja.
2: Altijd?
5: Ah, ietsjes. Ja, 85.
4: Mooie snelheid.
2: Daar hield u zich ook al aan?
4: Volgens mij wel.
2: En vindt u het een goed initiatief dat de provincie dat zo ophangt?
3: Ja, dat vind ik zeker wel goed, ja. Ja,
5: ja. Ja, het zijn inderdaad van die wegen waar, lange rechte wegen. Er wordt nog wel eens flink doorgereden.
6: Ik kan me wel voorstellen dat er hier te hard gereden wordt.
2: Dat is voor u als fietser ook waarschijnlijk niet zo comfortabel rijden, zo hard langs u.
6: Nee, dan is het niet comfortabel.
2: Maar zou u het zelf ook doen?
6: Durf ik niet te beloven. Dat, en je hebt de neiging om met het verkeer mee te rijden natuurlijk ook. Ja.
2: Dus als die wat harder gaan, dan rijdt u ook een beetje
6: dan
2: mee.
6: Dan moet je een beetje in de stroom mee, ja.
2: Maar vandaag op de fiets in elk geval?
6: Vandaag op de fiets, richting Zwolle, ja.
2: Dan gaat u de 80 in elk geval niet overschrijden?
6: Zeker niet. Als ik 18 haal, is het al veel, ja.
0: Ja, als 18 haalt is het al veel. Ja, 80 dus op die provinciale wegen. Je hoorde een bijdrage van onze collega Erik Verwiel.
7: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Eens even kijken wat het weer vandaag gaat brengen. Van vandaag weten we natuurlijk allemaal vanavond en morgen en overmorgen. En daarvoor hebben we iemand ingehuurd, Wouter van Bernebeek. Wouter, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Nou, vertel het eens, wat wordt het vanavond? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Nou, het ziet er eigenlijk prachtig uit buiten. De zon komt steeds beter tevoorschijn. Het was vanmiddag nog wel op veel plaatsen redelijk bewolkt, hoor. Her en der viel ook nog een kleine bui uit die bewolking. Maar inmiddels is het droog en komt de zon dus steeds beter tevoorschijn. Nou, temperaturen halverwege de avond nog rond een graad of 20. En komende nacht zijn er dan flinke opklaringen, koelt het af naar 15 graden en er staat maar heel weinig wind. Ja, en dan morgen wordt een prachtige zomerdag, in ieder geval de mooiste dag van het weekend, want de zon schijnt flink. In de middag wat kleine wolkjes, maar dat mag allemaal geen naam hebben. En de temperaturen komen hoger uit dan de afgelopen dagen met 25, misschien lokaal wel 26 graden.
2: Oh, dat is lekker, hè? Maar het is ook wel meteen de mooiste dag van het weekend, hè, zei je al.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Want zondag trekt er een storing over ons land heen. Dat is alweer lange tijd geleden, hoor. Dus er mag wel een beetje regen vallen. Het zullen waarschijnlijk een aantal buien zijn. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. En met een stevige westenwind wordt het niet veel warmer dan 20 graden. Is wel kortdurend, want in de nieuwe week gaat de wind naar het zuiden draaien. Vooral vanaf dinsdag zal dat gaan gebeuren. Wordt het opnieuw zonnig en in de loop van volgende week gaat die temperatuur heel snel omhoog. En ik denk dat we spoedig rond de 30 graden gaan uitkomen dan.
0: Komen we dan weer in zo'n warmtepan?
1: Warmtekoepel, ja.
0: Warmtekoepel.
1: Ja, ik moest ook even denken. Nou, dat kan wel eens langere tijd gaan duren weer. Ja, al denk ik wel dat op de langere termijn, zo'n beetje vanaf volgend weekend, dat ook de kans op een enkele regen- of onweersbui toeneemt. Maar het lijkt wel warm te blijven.
2: Okay. Ja, maar vanaf woensdag, hè, ongeveer dan. Dat
1: ja,
2: je denkt,
1: klopt.
2: Nu trek ik het al niet meer. Dat een beetje weer.
1: Ja, dat zal een beetje persoonlijk zijn. Maar het gaat wel flink warm worden eind volgende week.
2: Ja.
0: En nu luister ik natuurlijk elke avond naar jullie gesprekje. En dan wordt ook altijd de vraag gesteld, wat eet je vanavond, toch? Is dat het?
2: Weet je het al, Wouter?
0: Wat eet je, Wouter?
1: Nee, daar denk ik eigenlijk pas over na als het zover is.
2: Dus je moet nog naar de supermarkt of zo?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Oké. Nou, ik eet iets met kipblokjes. Jij, Rob?
0: Ik een kleine ribeye.
2: Een kleine ribeye. Nou, Rob kennende is me dat een grote ribeye. Goed, Wouter, eet smakelijk zometeen. En prettig weekend.
1: Dankjewel, jullie ook, hè.
2: Doeg.

0: Het jaarlijkse kampeerfeest in het Sida-dorp in Lelystad staat weer op het punt van beginnen. Voor het vierde jaar op rij staat het grasveld aan de Waalstraat vol met tenten met de buren als medekampeerders.
1: Je wil in het begin niet, maar dat gaat op een gegeven moment gaat het in je zitten. En gegarandeerd dat jij op een gegeven moment sta je te swingen.
2: Er zijn mensen die wonen vlak achter elkaar. Hun achtertuinen kruisen elkaar. Ze hebben alle twee een kind van 2-3 jaar. En ze kennen elkaar niet. En doordat ze op de buurtcamping komen, gaan ze met elkaar connecten. En dan na die tijd hebben ze gewoon ook dat ze elkaar weer samen opzoeken.
3: Er zijn 20 tenten. Dus er zijn 20 gezinnen die hier gaan slapen. Die hier gaan kamperen. En die kunnen hier straks in dit veld hun tentje neer gaan zetten.
1: Hallo allemaal. Ja, ik heb hier wat vrienden wonen in dit Sida-dorp. En ik kwam kijken of ik vanavond ook wat muziek kan draaien voor de mensen op de camping.
2: Oorspronkelijk is het dorp ontstaan van mensen die hier zijn samenkomen wonen om te mediteren. Dat is wel de basis.
1: Ik heb daar ook een djembe groep. Zeker leuk.
2: We zijn gewoon wel wat meer gericht op de natuur, op elkaar. Wat liever voor elkaar. Je ziet wel dat het toch wel een bepaalde sfeer is. Iedereen doet gewoon mee. Iedereen is actief aan het participeren. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Ja, leuk grasveldje hebben ze daar bij het Sida-dorp. Als ik dat zou hebben in mijn wijk, zou ik ook wel zoiets denken organiseren.
4: Heb je dat niet?
0: Ik heb een lange straat met een bus er doorheen.
4: Oh. Ik kan misschien met campers dan. Langs de busbaan, in de berm.
0: Ja. Je kunt natuurlijk improviseren.
4: Zo is dat.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Als de opgepakte verdachte in de vermissingszaak van Mark Jaskulski vervolgd wordt, dan gebeurt dat in een aparte rechtszaak. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch, waar volgens Omroep Brabant ook de Dronter vermissingszaak kort aan de orde kwam. De Oekraïense verdachte is betrokken bij meerdere strafzaken, waaronder een poging tot moord in Best en een inbraak in Deventer. Hij zit vast en wordt psychisch onderzocht in Vught. Een man van 34 uit Almere heeft een taakstraf van 140 uur gekregen voor het veroorzaken van een botsing en een brand bij een tankstation bij Muiden. Dat gebeurde in februari vorig jaar toen de Almerer met zijn broer over de A1 reed. Hij was onder invloed van alcohol en drugs toen hij inreed op een andere auto die net volgetankt werd. Bij die botsing brak zijn broer zijn arm en ook raakte de broer in de nasleep zijn baan kwijt, omdat de auto waarin zij reden van zijn werkgever was. Naast de taakstraf kreeg de 34-jarige ook een voorwaardelijke rijontzegging. Royal Schiphol Group investeert 35 tot 40 miljoen euro om Lelystad Airport gereed te maken voor vakantievluchten vanaf eind volgend jaar. Hoewel de terminal al sinds 2019 klaar is, moet de inrichting nog worden afgerond en de verouderde apparatuur moet worden vervangen. Vanaf oktober volgend jaar wil het kabinet Lelystad Airport openen voor vakantievluchten, mits er een natuurvergunning is. Al dit nieuws nog rustig nalezen, dat kan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
3: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio, maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, wij kennen natuurlijk allemaal Robert de Vries als onze oud-weerman. En de hele week kon je hem in actie zien met voor zijn grote passie, het weer. En natuurlijk ook het stormchasen waar hij aan doet. En die serie die komt vandaag tot een eind. Zometeen de allerlaatste aflevering.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Weerman Robert de Vries die nam vorig jaar afscheid van Omroep Flevoland. We hebben het allemaal meegemaakt. Na 17 jaar stapte hij over naar Talpa, waar hij nu het weer verzorgt voor Hart van Nederland en natuurlijk ook diverse radiozenders. In onze zomerserie van deze week blikken we terug op Roberts carrière bij Omroep Flevoland. We reizen bovendien met hem mee naar Amerika om zijn grote passie te beleven, namelijk het storm chase, oftewel de zoektocht naar orkanen en andere extreem weer. Vandaag de slotaflevering.
1: In deze aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
2: Zojuist heb ik even de wind gemeten. We kwamen uit op een windkracht 8.
3: Ja, soms kom je dus in die zware buien terecht. Of dan moet je naar de goede kant van de bui rijden, waar je die tornado het beste kan zien. Ja, en als je door zo'n bui rijdt, dan komt er ontzettend veel regen naar beneden. Slagregen, zware windstoten. Soms hadden we echt wel snelheden van zo'n 120, 130 kilometer per uur. Soms is het gebied waar je zit heel droog en stoffig. Er is dan eventjes weinig regen gevallen. Ja, en als zo'n bui al die wind eruit gooit, ja, dan kan je soms van enorme stofstormen krijgen dat je echt geen hand voor ogen ziet. En dat is ook best wel beangstigend, hoor, dat je in zo'n stofstorm zit.

0: Ja, we waren hier bij een supercel, bij zo'n zware onweersbaan. Je ziet eigenlijk ook hoeveel stormchasers daar eigenlijk rondrijden. Met dus allemaal voertuigen met weerstations op of andere gekke apparatuur. Maar ook zo'n zwaar gepantserd voertuig was daar aanwezig die daar rondrijdt. Die in zo'n tornado kan. En die gooit eigenlijk van die pinnen in de grond om hem nog te verankeren. En die gaat dan in zo'n pad van zo'n tornado staan. Maar ja, dat is natuurlijk ontzettend bizar als je dat ziet voorbij rijden. Net een soort rijdende kever, gepantserde kever, die je daar over de weg ziet gaan. Dus, en die hebben we ook meerdere keren zien rijden. En dat trekt natuurlijk ook heel veel aandacht. Er zijn ook heel veel mensen bij te kijken.
1: Robert heeft de afgelopen jaren veel weersextremen gezien in Amerika. En heeft zeker nog wel wat dromen op het gebied van stormchasen in combinatie met zijn werk als weerman.
2: Het lijkt me wel heel leuk om ook gewoon daar iets over te maken inderdaad. Ook gewoon puur over stormchasen en ook uit te leggen van het extreme weer. Ook een beetje mensen te laten zien hoe het werkt. Wat ook de gevaren zijn. Ook als het in Nederland een keer gaat voorkomen of iets dergelijks. Ja, ik denk dat het ook voor heel veel mensen wel leerzaam is om ook dat we ons zacht te houden voor de natuur.
3: Nou, is er een gezegde of een uitspraak in het oog van de storm?
2: Ja.
3: Is dat nog een keer de ambitie?
2: Ja, dan moet je in het oog van een orkaan, want het oog van een tornado, dat zou ik niet doen. Kijk, het grappige, ik ben doodsbenauwd voor achtbanen, maar dit vind ik dan wel weer.
3: Dat zou ik nog wel weer.
2: Dit zou ik dan nog wel weer, inderdaad, ja. Maar dat is echt wel next level, is dat hoor.
1: Je hoort jeugdvriend van Robert, Maarten Hogeveen.
4: Je bent een hele goede vriend van Robert, dus je mag het zeggen. Robert de Vries over 10 jaar, wat is hij aan het doen?

Ik hoop dat Robert de Vries over 10 jaar ook een hele, hele leuke partner heeft gevonden. Waar hij ook, nou ja, ook die passie misschien wat mee kan delen. Dus dat hoop ik over 10 jaar voor Robert de Vries. En 10 jaar Robert de Vries, ja, hij is nog steeds aan het stormchasen. En hij staat nog steeds voor de camera. En ja, hij gaat ook meedoen met die spelshows. Dat wilde hij ook heel graag. Dus over 10 jaar heeft hij ook wel in meerdere van die spelshows gezeten op SBS of NPO.

0: Lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Schepen mogen voorlopig niet meer door het Twentekanaal vanwege dalende waterpeil. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. De schepen moeten zo snel mogelijk het kanaal uit. Er zijn geen alternatieve routes voor de schepen. Dat zegt de hoofdredacteur van scheepvaartvakblad Schuttevaar.
1: Het is een doodlopende straat. Dat maakt het heel lastig. En er zitten heel veel serieuze bedrijven aan. Want we hebben het nu over de schippers. Nou, de schippers, ik denk dat ze de meeste wel op tijd wegkomen. Er zijn ook grote bedrijven als Kees Smit, dat is een grote tuinmeubel. Leverancier, die zit ook in de buurt. Grote containerterminal, Nobian met het zout.
0: Ja, Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen en de natuur. Het Twentekanaal blijft dicht totdat de waterstand weer op niveau is.
2: In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid is de noodtoestand afgekondigd vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De weersomstandigheden in Spanje zijn ongunstig, zegt deze correspondent.
3: We zitten in de tweede hittegolf van deze zomer. De wind, er staat nu heel veel wind ook in centraal Spanje die het aanwakkert. Maar gek, behalve de droogte is het ook de neerslag geweest van afgelopen winter. Het voorjaar was alles ongelooflijk groen, veel groener dan de laatste jaren daarvoor. Maar ja, omdat er zoveel groen is, heeft zoveel veel meer brandstof om zich te ontwikkelen.
2: Er woedt ook nog steeds brand langs de Franse kust in de buurt van Bordeaux. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije.
0: En er zijn beelden opgedoken van een bezoek van toenmalig koningin Beatrix aan Schiermonnikoog. Dat liep in 1980 een beetje anders dan gepland. Haar boot, de Groene Draak, strandde zo'n 200 meter voor de haven en lag daar 2 dagen vast. De nu 85-jarige vrouwtje Dijkstra Boersma lag er met haar boot vlakbij en maakte er beelden van. En vrouwtje kan het zich na ruim 45 jaar nog altijd goed herinneren.
4: Ja, toen kwam de havenmeester bij ons en die zei, we moesten de wijde haven, want de koningin kwam daar en die moest daar lezen. Ik zei, dat doen we net, wij lezen hier. Dan kan ik de meeste vertellen dat het mijn buurvrouw best is.
0: Ja, ik weet niet of hoe goed jouw Fries is, maar ik zal even zeggen wat ze zei. De havenmeester kwam bij ons en zei dat we weg moesten uit de haven, want de koningin komt eraan. Maar ik zei, dat doen we niet, want ik wil straks kunnen zeggen dat ze mijn buurvrouw is geweest. Nou, het Fries Filmarchief heeft de beelden nu ingescand en gedigitaliseerd, zodat het materiaal te bekijken is voor iedereen.
2: Steeds meer vrouwen kiezen voor een opleiding tot jager. Sinds 2000 is het aantal vrouwelijke jagers meer dan verdrievoudigd, blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Danielle snapt het wel. Zij besloot 2 jaar geleden jager te worden.
5: Je volgt via de Stichting Jachtopleiding in Nederland de opleiding faunabeheer. Dat is best wel een hele uitgebreide studie, waarbij veel verteld wordt over de dieren, maar ook over de gewassen die boeren verbouwen. Wat voor schade kan je daarop verwachten? En dan heb je nog het praktijkgedeelte waarbij je vaardigheid moet ontwikkelen op het gebied van schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks.
2: Ja, soms heeft Danielle ook dagen dat ze met lege handen naar huis gaat, maar wel de zon op heeft zien komen. Dan heeft ze ook een fantastische dag gehad, zegt ze.
0: Ja, zou het een hobby zijn voor jou, jagen?
2: Nee, kleiduiven ben ik al erg slecht in, dus nee, dan schiet ik mis en dat is zielig voor zo'n dier.
0: Nee, juist niet, dan schiet je toch mis?
2: Ja, maar dan schiet je misschien in de poot in plaats van in het hart.
0: Oh, ja, nee, aan jou gaat geen jager verloren. Nee. Nou, tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Sorry. Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N50 Emmeloord Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Barton and Islands in the Stream. Ja, het is tijd voor het shownieuws. Met jou natuurlijk ook wel bekend, denk ik, Katharine.
2: Nee, nooit van gehoord.
1: Bart had ook over niet. Hij was vroeger, werkte hij ook bij Weekend.
2: Ik ken hem al zo lang.
1: Dat snap ik ook wel natuurlijk. Goedemorgen, Bart.
3: Goedemorgen, Katharine.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Hoe is het met Bart?
3: Wie is die vrouw?
1: Ja. Bart, het is werkelijk waar een feestje om dit te mogen doen met haar.
3: Ik geloof het.
2: Ja. Ja, we hebben zoveel lol, het is ongelooflijk. Echt waar.
1: Ja.
3: Is er bijna tegen Arno zeggen, blijf nog een weekje weg.
1: Ja, dat doet hij ook. Hè? Want volgende week zit ik hier bij Mariska van Kolk. En die week daarna met Patrick Martens.
2: Ook leuk.
1: En dan komt Arnoud weer terug. Maar het is toch altijd even een gok. Maar het is hartstikke hard.
2: Ja, ik had niet gedacht dat het zo goed zou gaan, eerlijk gezegd. Het is eigenlijk best een lastpak. Maar ja, oké.
1: Okay.
2: Jij, jou.
1: Oh, ja. Ik? Je vindt mij een lastpak? Ja. Oh, oké. Okay.
2: Nou, sorry. Laten we Bart even antwoord laten.
1: Goed. Bart, het show is. We gaan het over Ali B. hebben natuurlijk. Hè. Flevolands Tientje het nieuws. Hij zou namelijk voor het eerst sinds lange tijd weer ergens optreden. Of nou ja,
2: ondernemers geven. Zou die doen.
3: Ja. Ja. Ondernemers zou die toespreken om te stellen hoe ze naar het beste konden ondernemen. Want hij heeft daar zo ongelooflijk veel verstand van. Maar ja, laten we wel zijn. Hij heeft wel miljoenen vergaard. Dus dat doe je niet als je geen neus hebt voor zaken doen natuurlijk. En hij wilde die kennis overdragen aan jonge ondernemers. Toen nog aan het begin van hun carrière staan. Maar ja, daar kreeg de pers op een gegeven moment lucht van. Dus de zaal die zat eigenlijk voller met cameraploegen en journalisten dan met jonge ondernemers. En ja, toen schoot het een beetje zijn doel voorbij natuurlijk. En heeft Ali gezegd, ik kom niet meer. Dat heeft heel veel commotie. En hij geeft vervolgens de schuld ook aan de media. Hij zegt, jullie hebben dit hele grapje eigenlijk verpest. Mm. Daar vinden we natuurlijk met z'n allen wel wat van. Want dat is niet de schuld van de media. Als hij zich natuurlijk ergens vertoont, dat hij een lintje zou doorknippen als hij een winkel zou openen in Lelystad of in Almere. Mm. Ja, dan weet je dat daar de hele groep gemeente natuurlijk op afkomt met cameraploeg. Ja. Want dat zou dan weer voor het eerst zijn dat hij dat doet.
2: Ja, vrij naïef van hem, hè, toch?
3: Vind ik wel. Maar ja, hij heeft zelf een beetje het gevoel. Het lijkt ook dat hij een beetje aan het hint is op toch wel een comeback.
1: Comeback, ja. Mm. Dit was heel voorzichtig. Dacht ik, als ik dit nou eens probeer op deze manier, kijk hoe daarop gereageerd wordt. En dan ga ik daar vandaan weer verder.
3: Ja. Hij zegt, ik moet ook gewoon mijn geld verdienen.
2: Het lijkt wel of die mannen die van dit soort dingen beschuldigd worden, kijk naar Thijs Reumer, dat die echt geen gevoel hebben hoe dat allemaal in de maatschappij wordt opgepikt, hè?
3: Nou ja, ze denken, nou ja, goed, dan hebben Thijs Reumer en Marco Borsato natuurlijk nog hun straf uitgezeten. Mm. Maar deze man, die is gewoon nog in cassatie gegaan. Dus er loopt nog een zaak, dus daar hoeven we het al helemaal niet over te hebben. Kijk, bij die andere kun je nog, en daar kunnen we een discussie over hebben met elkaar. Vinden we dat wel of niet oké, dat je een theaterstuk gaat brengen over het feit dat je gecanceld bent en wat dat allemaal met jou heeft gedaan en hoe zielig je bent geweest. Nou, goed, daar kunnen we allemaal wat van vinden. Mm. Maar deze man, die zit nog gewoon nog in een lopende procedure. En loopt eigenlijk gewoon een beetje al op de zaken vooruit. En denkt gewoon, ik word vrijgesproken. Maar dat moeten we allemaal nog maar eens zien, hè?
2: Ja. Ja. Nou ja, het is treurig eigenlijk.
1: Oké, en Jan Smit, daar had je ook nieuws over, Bart.
3: Nou ja, er is een hoop gedoe rond die scheiding. Want dat huis in Volendam, waar hij natuurlijk jarenlang gelukkig leefde met Lisa. Daar moet zij dan nu uit. Er is voor haar een nieuw huis gekocht. Dat moet nog verbouwd worden. Maar ze zijn een beetje een soort van aan het... hoe zeg je dat? Op en neer aan het pendelen.
2: Latten,
3: Lisa daar weer. Wat zei je?
2: Latten of niet?
3: Nou ja, ze zijn niet aan het latten. Maar als Lisa op vakantie is, dan woont Jan daar weer even. Maar daar komt Lisa weer terug van vakantie. Maar haar huis is dan nog niet klaar. Dus dan moet Jan weer weg uit zijn eigen huis. Of hun eigen huis, moeten we eigenlijk zeggen. Dus er is een hoop gedoe omheen. En goed, dat houden ze allemaal in de gaten in Volendam. En iedereen vindt daar wat van. Want Lisa schijnt nogal een dure smaak te hebben. Dus dat huis dat moet nog wel flink verbouwd worden. Dus voordat Jan uiteindelijk echt weer terug is in het huis. Zijn eigen droomhuis wat hij ooit kocht in Volendam. Dat zal nog wel even op zich laten wachten. Aan de andere kant, in Volendam zijn ze altijd goed in verbouwen. Dus dat moet met hun connecties nog zo gebeurd zijn. En dan...
1: Dat is waar.
3: En als ze bij Jan klaar zijn, direct doorrijden naar Den Haag, want daar heeft Eva Jinek echt een prachtig huis gekocht in een van de mooiste wijken. Nou, Katharine, jij komt ook uit Den Haag,
2: dus jij
3: weet wel waar dat is.
1: Ze woonde toch in Apeldoorn?
2: Ja, maar ze is daar weggegaan. Oh, maar welke straat in Den Haag?
3: Ja, dat was de Van Stolkwijk.
2: Prachtige Scheveningen, fantastisch.
3: Ja, Scheveningen, echt fantastisch.
1: Daar gaat de tram toch
3: langs? Nee. over het Hubertusviaduct, dan krijg je daar inderdaad aan de rechterkant een prachtige wijk waar ook heel veel ambassades zitten. Ambassadewoningen en ambassadeurs wonen
2: echt
3: daar.
2: Echt mooi wonen.
1: Ja.
3: Echt prachtig. Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. En dat wordt ook nog spannend voor Eva, want ze heeft een monument gekocht. En we weten ook allemaal dat je dan dat niet alles zomaar eruit mag rammen.
1: Katrien, jij woont ook in een monument.
2: Ja.
1: Dat is wel mooi, maar er zijn wel restricties, toch? Heel veel zelfs.
2: Ja, je mag, eigenlijk mag je ook geen dubbele ramen. Maar gelukkig hadden de eigenaren voor mij die er al in laten zetten. Dus dat was een zorg minder.
1: Oké, Bart.
3: Je mag niet zomaar iets veranderen aan je huis.
2: Nee,
1: want het heeft een monumentenstatus, hè?
2: Ja.
1: Er hangt ook vaak een bordje dan buiten op de gevel. Ja. Oké, Bart, we zijn er volgens mij doorheen.
3: Heel veel succes en sterkte dadelijk met het afscheid, want dat zal dramatisch worden.
2: Ja, dat wordt een tearjerker.
1: Je hebt het nu al een beetje, merk ik.
2: Ja, ik ben helemaal klaar mee met de gezeur.
1: Welk gezeur?
2: Dat ik afscheid moet nemen.
1: Ja, een beetje natte oogjes heb je al. Ja, ik zie het. Ja. Nou, wij gaan zo meteen intiem afscheid nemen, Katrien en ik. En daar zijn straks beelden van. Ik zal ze je later doorsturen voor de uitzending van vanavond. Want dan zit je natuurlijk gewoon bij Show News aan tafel, denk ik.
3: Gezellig.
1: Ben je er dan ook?
3: Normaal.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heerlijk. Onze laatste dag samen aan zee, Catherine.
2: Ja, nog even relaxen. Hè?
1: Even relaxen, een uurtje. En dan ook met jou. Hier, nog een... Karin.
2: Ja.
1: Nog even, lieve Catherine de Keil. Wat ben je toch een ontzettend leuk mens. Open, eerlijk, ad rem, humor, ik geniet. Groetjes, Sis uit Lelystad.
2: Is dat een mevrouw of een meneer?
1: Ja, Sietske Spaan uit Lelystad.
2: Oh, wat leuk.
1: Is een mevrouw, absoluut. Ja. Ja. Het is een leuk om zoveel
2: complimenten te krijgen. Ja, wat lief dat ze zo aardig zijn hier, hè?
1: Maar dat je ook gewoon bij de supermarkt dan meteen aangesproken wordt. Ik vind dat heel bijzonder. Ik werk hier 17 jaar.
2: Ja, het wordt door heel Nederland beluisterd.
1: Ja, blijkbaar.
2: Niet te geloven.
1: Hier, nog eentje. Jacob Brouwer. Hallo, Catherine en Marco. Wat zijn jullie lekker bezig? En willen jullie een plaatje draaien van Miss Tina Turner en iets van Queen? Nou, nee, Geert en Jacob, dat kan niet. Want ik ben niet van de muziekredactie. Maar wel heel erg bedankt voor het compliment. Karin Riethoven. Jij hebt Karin Riethoven uitgenodigd, Catherine.
2: Ja. Ja.
1: Karin en ik kennen elkaar natuurlijk ook, omdat jij jarenlang hier het shownieuws hebt gedaan op de woensdag.
2: Ja.
1: Hoe lang is dat alweer gestopt?
2: Een jaartje of 8.
1: Ja, dat is best wel een tijd geleden weer, hè? Ja. Dus wij kennen elkaar ook. En je schrijft natuurlijk voor Story. Maar dat is niet helemaal de reden, denk ik, dat Karin hier zit. Ook natuurlijk.
2: Ja, want de Story bestaat 40 jaar, hè?
3: 50. 74. Ja. 1 februari 74 kwam de eerste Story uit. Ja. Dat is nu 52
2: jaar geleden. Kan haar geluid iets harder, want ik versta haar bijna niet.
3: Hoor je hem zo beter?
1: Nou. Ik kan het harder zetten.
2: Ja, ietsje. Hoor.
3: Ja, zo beter?
2: Ja.
3: Okay. Ja. 1974, februari, eerste cover.
2: Ja.
3: Met Willem-Alexander als 7-jarig jochie of 8. En nu 52 jaar verder. En ik nu sinds 1986 bij Story.
2: Het was wel een hele andere tijd voor de bladen toen, hè?
3: Ja, compleet anders.
2: Kun je beschrijven hoe de situatie toen was? Hoe keken mensen tegen jullie aan?
3: De entertainmentjournalistiek was toen niet zeg maar soort van omarmd. Want de kranten schreven niet over de entertainmentwereld, showbizwereld. Je had geen radio- of televisieprogramma's waarin het aan bod kwam. En als wij dan bij een filmpremière, waar we altijd voor worden uitgenodigd, of een theaterstuk, dan stonden we daar met 2 fotografen, 3 fotografen en misschien 2 verslaggevers, waaronder ik.
2: Ja.
1: En Henk van der Meijden dan waarschijnlijk? Die was
3: die kwam je nooit tegen.
1: Oh, okay.
3: Die deed veel vanaf zijn bureau.
1: Oh ja.
3: Van achter zijn bureau.
1: Ja.
3: En dan was heel relaxed.
2: Ja.
3: En nu sta je met 50 man langs een rode loper en dan moet je maar hopen dat ze je zien.
2: Maar nou, ik heb het niet zo erg over de concurrentie, maar meer over dat het toen toch wel heel erg werd neergekeken op showbiz.
3: Ja, maar ik denk ook dat dat kwam omdat het niet omarmd werd. Het was zeg maar geen enkel medium besteden er aandacht aan. Dus behalve de bladen.
2: Ja.
3: De showbizbladen. En nu zie je dat iedere krant, AD, Parool, Volkskrant, ze hebben allemaal wel iets over de entertainmentwereld.
2: Ja.
3: Radioprogramma's hebben showbizrubrieken gekregen.
2: Maar voel jij het meer als een soort erkenning van je vak?
3: Nee, want ik heb voor mezelf altijd geweten dat het gewoon toch wel journalistiek is wat ik doe. Ik bedoel, wij hebben elkaar 40 jaar geleden voor het eerst gesproken. En we hadden toen een heel leuk interview. En ik keek echt wel tegen je op. Oh. Want mijn ouders, die waren fan van jou toen je bij Hier en Nu zat.
2: Oh, heer, dat is lang geleden.
3: Ja, dus ik was met jou, ben met jou opgegroeid. Toen kon ik dat interview met jou doen. Ik denk, ja, oh wauw. Dus ik had me heel goed voorbereid. Wat je eigenlijk ook moet doen natuurlijk.
2: Ja. Zeker.
3: En
2: wat bijna niemand meer doet tegenwoordig.
3: Nee, hè? Ik wil
2: lullen maar aan het weg.
3: Ja. Het werd echt een heel leuk gesprek. Dus sindsdien hebben wij gewoon een goede connectie.
2: Ja. Ik kan me ook geen feest voorstellen waar ik naartoe zou gaan. En jij bent er niet. Dan raak ik echt in de war. Hoor.
3: Ja.
1: Maar nou was dat natuurlijk een heel leuke ontmoeting. En heb je nog 6 contact met elkaar. Ja. Catherine werkt ook graag mee. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel sterren die dat niet doen.
3: Ja, die zijn er ook. Maar die doen dat consequent. En dan denk ik van ja, prima.
1: Dat is een
2: keuze. En die bel je dan ook niet meer?
3: Nee, maar die weet je ook dat je... Paul Leeuw is daar een goed voorbeeld van. Joep van het Hek zal nooit een toneel meewerken.
2: Paul Astrid Joosten?
3: Die staat je te woord. En dan zegt ze een paar zinnen. Wetende dat je daar niet zoveel mee kan. En dan zegt ze, ik ga daar. Zes, ik zie iemand staan. Zes, ik wens je een fijne avond.
1: Echt waar? Maar dat is dan een patroon. Op een gegeven moment dan herken je dat.
3: Ja, dan weet je dat. En denk je, ja, weet je, dan kan ik wel weer gaan proberen. Maar dat heeft niet zoveel zin.
1: Als het over de wijn gaat waarschijnlijk.
3: Dan zou ze dat misschien samen met Therese.
1: Ja, precies. Ja,
2: maar heeft zo'n Yvonne Koldewijn nou eigenlijk ervoor gezorgd, hè, al die juicy kanalen, zeg maar, dat jullie toch meer aanzien hebben gekregen, omdat jullie toch wel, over het algemeen, vind ik, als echte journalisten werken.
3: Wij doen horen en wederhoor.
2: Ja.
3: En die juicekanalen doen dat vaak niet.
2: Dat vind ik wel heel erg. Hè? Dat ze dan gewoon in het wilde weg een roddel erop smijten. Niks checken. En ja. denken, oh leuk, hebben we weer een heleboel views. Maar intussen nee, maar... de mensen over wie het gaat, die gaan kapot.
3: Ja, nou, maar wij hebben het zelf ook wel meegemaakt dat wij een tip kregen. En ik check het altijd. En als ik niet... Het, ja, een tip is geen tip. Een bron is geen... Eén bron is geen bron.
2: Ja, maar die tips, dat is ook eigenlijk behoorlijk link. Want,
3: ja, maar die moet je checken. Ja, dan ga je rondbellen.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar stel, je krijgt een tip binnen over Katrien, hè, weet ik het.
2: Ze heeft een minnaar.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. En dat heb je dan, dat krijg je dan anoniem binnen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Zet er iemand dan, ik ben Piet en ik kom uit...
3: Ja, nou, dan ga je eerst die bron checken.
1: Ga je Piet bellen?
3: Waar dat vandaan komt.
1: Dan zegt Piet, nou...
3: Of dat een, zeg maar, wat voor mailadres is. Ik bedoel, komt het van een gemaakt nieuw mailadres vandaan? Of kan je die persoon bellen? Ik ga altijd eerst proberen te bellen met de bron.
1: Ja.
3: Om meer informatie... eruit te krijgen.
1: En dan zegt hij, Piet, ik heb er gezien bij de Lidl.
3: Ja, dan moet hij eerst met, dan moet ik wel eerst feiten hebben. En ja. of hij bewijs heeft.
1: Mm-hmm.
3: En als hij niet. Die heeft hij niet. Nou, dan ga ik toch Katrien bellen in dit geval.
1: Oh, ja.
3: En dan weet ik dat Katrien, als het zo is, dat ze het me dan ook wel vertelt.
2: Zeker.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja, waarom zou je niet? Anders ja, komen ze toch wel achter.
2: Ja, daarom. Weet je wel. En dan heb ik liever dat ze mij citeert dan dat ze allerlei andere mensen. Maar over die tips, hè? Ik heb wel eens gehoord dat jullie daarvoor betalen. Is dat zo?
3: Nee, dat ligt een beetje aan de tip. Ik bedoel, vroeger ging het verhaal dat mensen daar echt duizenden euro's ja. voor... Nee, is
1: voor
3: niet waar.
1: Voor foto's wel, toch?
3: Ligt er helemaal aan wat voor foto het is, om wie het gaat. Maar...
1: Ja, en tegenwoordig is die foto al echt.
3: Ja, daar kan je... Dat is, ja. Je wordt natuurlijk zoveel met de AI, dus daar moet je echt wel mee oppassen.
1: Oh. Ja.
3: En gelukkig is Story een hele goede fotograaf, en Edwin Smulders, die vaak de meeste foto's heeft. Dus.
2: Ja, dat is waar, die is altijd, die zit er wel bovenop altijd, hè?
1: Ja.
2: Vind ik wel knap van hem.
3: Ja.
2: Hey, maar zijn er nou ook mensen in het vak... Ja, ga ook namen vragen, en die ga je niet noemen, weet ik nu al. Maar zijn er mensen waar je een bloedtekel aan hebt?
3: Nee.
2: Oh, niet?
3: Nee.
2: Nou ja, wat is dat nou voor raar?
3: Nee, ja, maar ik bedoel, nee, ja, ik bedoel, je hebt mensen met wie je een goede klik hebt en mensen met wie je minder goede klik
2: hebt.
3: Oh
2: ja, oké.
3: Maar ik bedoel, iemand haten, nee.
1: Maar dat is wel heel groot woord. Maar met wie heb je dan bijvoorbeeld een heel goede klik?
2: Je had met Willebord een hele goede
3: klik. Met Willebord had ik een goede klik.
1: Gukken.
3: Met Willebord ja. Gukken, ja. Mm-hmm. Nou, met Katrien.
1: Maar het zijn wel een
3: Rob
1: beetje
3: Tenijs.
1: De oudere sterren, zal ik
3: ja,
1: maar zeggen.
3: Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk 40 jaar geleden ben begonnen. Toen had je nog geen managers. Dus je had echt heel veel rechtstreeks contact.
1: Veel fijner.
2: Maar vind je dat geen plaag eigenlijk, die managers?
3: Nou, als er één is. Soms zitten er zelfs wel drie tussen.
2: Echt?
3: Ja.
2: Maar
3: want dan hebben ze een manager voor social media, een manager voor televisieprogramma's, een manager voor radioprogramma's, een manager voor media, andere media.
2: Maar ik snap dat helemaal niet, hè? Want ik had het er laatst nog met jou over, zoals Lisbeth List. Hè? Mm-hmm. Dat was toch een grote ster.
1: Zeker.
2: Nou, in feite is alles wat zij verdiend heeft naar die managers gegaan. Die vrouw heeft nooit echt geld gehad. Dus waarom begin je een godsnaam aan managers? Ik snap het
1: heb je dat
2: niet.
1: Nooit gehad, een manager?
2: Nee. Nee. Ja, ik heb het één keer gehad. En toen kreeg ik een klus. En toen wilde die man 40% hebben of zo.
1: Terwijl jij rechtstreeks benaderd was waarschijnlijk. Had hij er niks voor verdoen ook nog?
2: Nee. Hij had het wel voor elkaar gekregen.
1: Okay.
2: Maar 40%, hey, hallo.
3: Ja,
2: nee, ik denk dat
3: ze zijn nu geloof ik tussen de 15% en 20% betalen de artiesten.
2: Ja, maar als je drie hebt, is het ook een kwak geld.
3: Ja, daar moet je ook heel veel voor betalen.
2: Ja.
3: Dolly Dots heeft natuurlijk ook... Die zijn het meeste geld kwijt verloren aan managers. Die
1: wie?
3: Gewoon
1: Dolly Dots?
3: Dolly Dots,
1: ja.
3: Je hebt ook 8 managers versleten.
1: Ik kreeg trouwens een vraag van Menno via de WhatsApp. Je mag als je thuis zit en luistert of kijkt en denkt, ik wil een vraag stellen aan Katharine of aan Karin, is dat sowieso welkom tijdens de uitzending. Stuur het via WhatsApp op 0320 28 50 50. Menno die zegt, hallo, ik heb een vraag aan Karin Riethoven. Kan ze zich een leven voorstellen zonder de showbiz? Van Marijke komt die.
3: Ja hoor.
1: En hoe ziet dat er dan uit?
3: Wel veel fotografie.
1: Ja, oké. Okay. Ook als hobbyfotograaf.
3: Als werkende fotograaf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is wel begonnen als een hobby, toch?
3: Ja, het is begonnen als een hobby.
1: Ja, nu is het steeds eigenlijk groter of echter geworden.
3: Ja.
1: Serieuzer geworden.
3: Ja.
1: Zo
2: volgens mij heeft Karin ook een leuke vraag voor jou over de polder. Want jij stelt mij alsmaar vragen over de polder. Nou heeft zij er een voor jou over de polder. Nou.
3: Ja, dat sluit een beetje aan op mijn project. Het boek waar ik nu mee bezig ben. Er zijn heel veel nationaliteiten in Nederland.
1: Mm-hmm.
3: 190.
1: Ja.
3: Hoeveel denk jij dat er in Almere wonen?
1: Ja, heel veel. Dat is onlangs in het nieuws geweest. Ik geloof het 168?
3: Nee, iets minder.
1: Minder?
3: Ja.
1: Oh. Nou,
3: ja. Ruim 140.
1: Oké, okay, ja, ja.
2: Ik nou, heb het mag je doen.
3: Ja,
2: naar de volgende
3: ja,
2: ronde.
3: Ja, dat is een goede, goed antwoord.
1: Ja, ik weet het, maar dat is in Rotterdam ook en dat soort steden. Ja, in grote steden tegenwoordig is
3: Amsterdam
1: dat
3: en Rotterdam, die hebben de meeste.
1: Ja, precies.
3: Rond
1: ja.
3: 175. Ze strijden ieder jaar een beetje van wie heeft de meeste nationaliteiten.
1: Ja, ja. En daar maak je dan foto's van?
3: Ja, nou, het project heet De Wereld in Nederland. En dat zijn 196 VN-erkende landen. En daarvan 190 wonen in Nederland. En die zoek ik op in hun woonkamer. Maak ik een foto van in hun woonkamer. En dan vertel ik, praat ik met ze over hun leven in het geboorteland. Waarom ze naar Nederland kwamen. Waar ze tegenaan liepen. Waar ze zich over verbaasd hebben. In hoeverre zijn ze Nederlander geworden. In hoeverre hebben ze dingen overgenomen. Of juist meegenomen. Qua tradities. En daar maak ik een boek van.
1: Leuk. En zijn het allemaal bekende mensen dan?
3: Nee, allemaal onbekende mensen.
1: Heb je al alle nationaliteiten gevonden?
3: Nee, ik zit op de helft.
1: Wat zoek je nog? Want je kan een oproepje doen.
3: Ja, ja nou, ik heb een website. www.dewereldinnederland.nl. En daar staat onder het kopje landen. In zwart gedrukt welke ik al heb. En dan de niet zwart gedrukte. Die zoek ik nog.
1: Oh, leuk. Wat een leuk idee. Ja. Heb je dat helemaal zelf bedacht?
3: Ja.
1: En wat ga je dan uiteindelijk? Ja, het wordt dan een boek.
3: Dan wordt een boek.
1: En dan geef je dat uit.
3: Ja, dan ga ik uitgeven.
1: Ja, en dan wordt het dan een hit waarschijnlijk.
2: Maar je hebt toch al meer fotoboeken gemaakt?
3: Ja, ik heb ooit als... ik vind mezelf een sociaal documentair fotograaf. Dus ik heb twee jaar in de Amersfoortswijk Soesterkwartier rondgelopen.
1: Beetje Volkswijk, toch?
3: Ja, het is een Volkswijk.
1: Ik heb een podcast over.
3: Ja, en de mensen leven daar buiten. En dat begon vlak voor... Soesterkwartier komt vaak negatief in het nieuws, maar de saamhorigheid is daar echt enorm groot.
1: En heel veel juppen nu, hè, tegenwoordig ook.
3: Ja, die wijk is wel een beetje in tweeën verdeeld. Dus aan de ene kant wonen de Utrechters en Amsterdammers, die zeg maar daar nog enigszins betaalbaar een huis kunnen kopen. En de andere wijk, de Bloemenwijk, is dan zeg maar de oude wijk waar de...
1: Er speelt daar nog eens en alles.
3: Ja, daar is van alles. En daar leeft men buiten. Dus ik ben daar zeg maar toen in 2019 november begonnen. Vlak voor corona. En ik heb daar ruim twee jaar rondgelopen.
1: Alleen maar foto's gemaakt?
3: Alleen maar foto's gemaakt.
2: En geen verhalen opgetekend?
3: Nee.
2: Oh.
3: Nee, gewoon mensen gewoon alleen maar gekeken. Geregistreerd hoe ze leefden.
1: Hmm.
3: Dus,
2: en waar bleek die saamhorigheid dan uit?
3: Dat ze alles voor elkaar over hebben.
2: Over hebben?
3: Ja.
2: Niet weten? Alles van elkaar weten kan ook.
3: Ze weten ook alles van elkaar.
2: Ja.
3: Maar ze helpen elkaar met alles. Ze
2: hebben een paar voorbeelden.
3: De gemeente Amersfoort heeft... Corona die kwam toen op. En in die periode heeft gemeente Amersfoort uit die wijk... de meeste vergunningen aanvragen gekregen... om dingen te organiseren voor de kinderen, voor de ouderen. Boodschappen voor de ouderen te doen. Zij waren een van de eerste wijken... waar zeg maar jongeren boodschappen voor de ouderen gingen doen.
2: Wat leuk. Ja.
1: Ja, maar dat zie je heel vaak in Volkswijk natuurlijk. Hè. Daar heb je nog echt een beetje wat ze in het oosten van het land... het naberschap noemen. Dat je echt voor elkaar zorgt en dat je er voor elkaar ook bent.
3: Ja.
1: En als die juppen daar dan opeens komen... Hè, die mensen wat jij zegt, in Amsterdam kunnen ze geen huis meer betalen... maar daar het Soesterkwartier nog net wel. En dan doen ze daar alsof ze leven als een...
3: als je daar met kerst komt, want dat was zeg maar een beetje de beginperiode. Ja. Ja, je weet niet wat je dat ziet. Dat is gewoon echt kermis.
1: Maar dan zie je precies wie waar woont, hè?
3: Dan zie je precies wie waar woont. Ja. Want de klacht was dan ook zeg maar van de oude Soesterkwartierers. Die nieuwe willen niet meedoen met het betalen van de lampjes.
1: Goed, zometeen gaan we doorpraten na 13:30 met Karen Riethoven, onze gast. Samen aan zee tussen 1 en 2.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio. Maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: En ons laatste half uur heeft geslagen. Ja, zo klinkt het. Zet je ook de microfoon nog één keer aan? Wel consequent blijven natuurlijk.
3: Oh, oké, okay. Ik hoop dat jij het bent.
2: Goed zo. Ja, Karin. Ja. Jij bent getuige van de eerste keer het laatste half uur.
4: Nou, dat vind ik heel bijzonder.
2: Dat is heel bijzonder, hè? Ja.
3: Maar ik wilde eigenlijk toch wel eens van de gelegenheid misbruik maken om aan Karin in dingen over haar privéleven te vragen. Want dat doet ze ook altijd. Ze vraagt het eerste wat ze altijd vraagt, heb je alle vrije?
4: Dit is de laatste vraag.
3: Oh, sorry. Maar die onthoudt
4: ik bouw het op, hè?
2: Heb je al een vrije? Is dat de vraag?
4: Ja, die heb ik.
3: Ah,
2: nee. Oh. Dat is alles. Ja, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, dat is altijd jouw laatste vraag. Heb je een vrijheid?
4: Nou ja, dat verschilt per persoon.
2: Oké, okay, mensen die achteruit zijn, dan vraag ik die nog een keer aan.
4: Nee.
3: Nou, hoewel, zou nog leuk nieuws op kunnen leveren.
2: Ja, zeker. Ja, heb jij een vrijer eigenlijk, Katrien?
3: Ik niet.
2: Oh, echt?
3: Nee.

0: Mijn dochter geadopteerd.
1: En waar komt ze vandaan?
0: China.
1: Ah.
0: 2002, dus ze is nu 25.
1: En ik ga een hele rare vraag stellen. Maar als je nu weer aan adoptie zou denken, zou je het dan weer doen?
0: Nee, want daar heb ik ook wel gesprek met mijn dochter een paar keer over gehad. Want er zijn toch veel meer misstanden dan ons toen werd verteld. Ook in China. Ja, ook in ja, China. Ik bedoel, we weten de verhalen van Spoorloos. Dat er misstanden zijn. En China leek altijd een beetje buiten schot te blijven. Maar daar wordt nu toch ook wel steeds meer bekend over. Dat het niet allemaal helemaal kosher is geweest.
1: Maar dat niet alleen. Het is natuurlijk altijd, lijkt mij, heel lastig om iemand die niet uit deze cultuur komt in deze cultuur te planten. Of zie je dat niet zo?
2: Maar als het op die leeftijd ook naar
0: ja, ze was 2.
2: Waarom?
0: Bij 22 maanden.
1: Ja, maar goed, ze ziet er natuurlijk wel anders uit.
0: Ja, zeker. Ze ziet er anders uit. En tijdens corona kreeg ze ook best wel vaak toegeworpen van het komt door jullie.
1: Ja, nee. Precies. Ja, joh.
0: Maar daar was zij niet de enige. Want kijk, ze is natuurlijk hartstikke Nederlands. Alleen ze heeft een Chinees uiterlijk. Maar goed, dat weten mensen die haar niet kennen, weten dat niet.
1: Ja.
0: Dus dan merk je wel dat er discriminatie is op dat gebied.
1: Dus je begrijpt Tina Nijkamp wel?
0: Ja.
2: Want, wat zegt Tina Nijkamp?
1: Nou, die heeft ook geadopteerde kinderen.
2: Ja, dat weet ik
1: ook
2: wel, maar ik bedoel, dat weet misschien niet iedereen.
0: Die heeft ook 2 kindjes uit China.
1: Ja.
0: Ja, het is heel lastig. Kijk, wij hebben China altijd wel een soort van geïmplanteerd in de opvoeding. Dus haar kamer was helemaal in Chinees, met waaiers. En,
2: je las ook in Chinees voor?
0: Zij heeft Chinese lessen.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Ja. Maar spreek je ook Chinees of Mandarijn?
0: Nee, ik spreek ja, Taijian, allemaal kleine woordjes.
2: Oké, okay. Dat is een lastige taal, maar het is wel een wereldtaal, hè?
0: Ja, het is.
2: Naast het Spaans en het Engels.
0: De karakters zijn heel erg lastig.
2: Mm-hmm.
0: En het lastige van de Chinese taal is ook dat het 5 klemtonen heeft. Dus het woordje ma heeft 5 verschillende betekenissen van mama, hoer, joint. dus dat is maar net hoe je het uitspreekt.
2: Oh.
0: Ja.
2: Dus als je de klemtoon verkeerd zegt, in plaats van mama zeg je hoer tegen een vrouw?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Oh, oké.
1: Okay. Hey, maar even nog terug naar hoe je dan met zo'n opvoeding van zo'n meisje omgaat. Want dat lijkt me toch best extra ingewikkeld. Of verbeeld ik me dat?
0: Nee, ik heb altijd naar haar gekeken wat haar behoeftes waren. En daar, ja, ik denk dat altijd met iedere opvoeding dat je daarnaar moet kijken. Wat zijn de behoeftes van je kind en niet zozeer wat mijn behoeftes zijn.
1: Ja, maar waren er nou ook momenten dat je dacht, ja, dit heeft toch te maken met het feit dat ze geadopteerd is?
0: Ja. Er zijn wel dingen, ja. Ja, ik bedoel, je hebt verlatingsangst. Dat was bij haar op dat moment, ze was goed aan mij gehecht. Maar ze vindt andere mensen altijd wel zo van aardig zijn en zo goed mogelijk presteren.
2: Maar toen jij haar kreeg, was je toen samen met een man?
0: Met haar vader was ik toen samen, ja.
2: Oh, je was met haar vader samen?
0: Ja, oh, ja, niet de biologische vader.
2: Nee, ik wou dat zeggen.
0: Mijn toenmalige partner.
2: Ja, oké, dus toen heb je dat samen besloten. Ja, oké, en dan herken je haar natuurlijk als jullie dochter.
0: Ja, dat
2: blijft hetzelfde
0: dat
2: allemaal, hè?
0: Dat blijft hetzelfde,
2: ja. Oké, en dan is
0: ook
2: het gewoon voor de
0: scheiding,
2: wet.
0: Ja.
2: Ja, ook hierdoor. En dan ga je ook met een regeling natuurlijk als je gaat scheiden, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal goed gegaan.
1: Maar viel het dan bij die man?
2: Nee, weet ik niet.
0: Ja? Nee, ja, het is goed gegaan.
2: Ja, nee, het is niet goed gegaan, zie ik.
1: Wat was er dan?
0: Nee, ja, dat is heel heftig. Dat, om anderen te beschermen kan ik dat niet zo.
2: Oh jeetje, oké. Okay.
0: Dus
1: maar, ja, ik vraag gewoon even door, want doe jij ook altijd?
0: Ja, zeker.
1: Had jouw ex daar dan moeite mee op een gegeven moment?
0: Waarmee?
1: Met die adoptie?
0: Nee.
1: Oh, dus dat heeft verder niks met de scheiding te maken?
0: Nee.
1: Okay. Nee, dat
0: staat los van elkaar.
1: Ah, oké.
2: Okay. Nee, het is eigenlijk meer de omgangsregeling na die scheiding. Daar gaat het om. En daar kun je niet te veel over vertellen. Dat begrijp ik. Toch?
0: Ja,
2: zo is het.
0: Klopt.
2: Ja, oké. Okay. Nu heb je dus een nieuwe man.
0: Ja.
2: Of een vriend.
0: Vriend.
2: Ja. Hoe lang ken je elkaar?
0: 5 jaar.
2: Oh, dat is al een hele tijd.
0: Ja, maar we hebben geen 5 jaar relatie, hoor.
2: Oh, woon je ook samen?
0: Nee.
2: Oh. Ga je dat ook niet doen?
0: Nee.
1: En hoe lang heb je die relatie dan?
0: We zijn nu 4, 5 maanden samen.
1: Kijk, dat bedoel ik. Dat is toch vrij recent.
2: 4, 5 maanden. Je zegt net 5 jaar.
0: Ja, we kennen elkaar 5 jaar.
2: Oh, jullie kennen. Oh ja, maar ik bedoelde eigenlijk, hoe lang heb je dan een relatie? Maar
0: dat nee, is pas 5 maanden.
2: Oh, vind ik altijd zo wonderlijk. Als je elkaar al jaren kent, dat er dan opeens.
1: Dat hoor je zo vaak de laatste tijd. Mensen die al jaren met elkaar werken. En altijd heel, nou ja, zeg maar vriendschappelijk.

0: of zakelijk, of hoe wil je het noemen. En dan eens gebeurt er iets en dan tjak. Dan
1: ja, maar misschien is de een op dat moment in een andere fase van zijn leven waardoor het niet kan. En ja, op een gegeven moment kom je in een fase dat je allebei er wel klaar voor bent.
2: Ja,
0: dat je kan. Bedoelt als jullie alle twee nog getrouwd waren?
1: Nee, dat was niet het geval. Nee.
2: Ja, maar dat zou kunnen bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: dat kan. Maar misschien moet je gewoon eens een keer in je kennissenkring gaan zoeken, Katrien. Misschien is daar nog wel iemand.
0: Ja, maar ik wil helemaal.
2: Wil je helemaal geen man?
0: Nee, dat is ook niet waar. Maar ik wil. Er wordt zo gedaan in deze maatschappij. Of als je geen partner hebt, dat je dan ongelukkig bent.
2: Ja.
0: Ik heb 55 jaar partners gehad, hè? Dus het is niet zo dat ik het nog nooit heb meegemaakt.
2: Absoluut.
0: Ik heb hartstikke leuke partners gehad. Ik heb er veel plezier mee gehad. En nu heb ik dan een periode dat ik alleen ben. En ik moet zeggen, dat heeft grote voordelen. Ik kan besluiten wat ik wil. Als ik dadelijk naar huis rijd en ik denk, weet je wat, ik ga ze even heel luxe dineren, dan doe ik dat. Of ik denk, ik trek mijn kleren uit en ik ga naakt in bed liggen. Kan dat ook. Begrijp je? Ik hoef met niemand te overleggen. Ik kan gewoon mijn eigen gang gaan. Heerlijk vind ik dat.
2: Zijn er ook nadelen?
0: Nou ja, want wat ik het lastigste vind is als er bijvoorbeeld een probleem is. Hè, dat heb ik ook wel eens. En dan wil ik dat eigenlijk een beetje met iemand kunnen bespreken. En ja, dan is er dus niemand. En dat vind ik ingewikkeld.
2: En heb je wel mensen die je kan bellen of zo? Zijn vrienden, ja, maar dat is toch anders, hè?
0: Tuurlijk, maar het is heel anders, want een partner
1: kan mij bellen.
0: Is er gewoon altijd. Ja, kijk wel uit.
2: Ja, dan staat het gelijk in de story. Ik zit ook een beetje van, ja, doe het maar.
0: Ik moet wel even voor
2: als jij zegt tegen Karin van,
0: hou je kop, ja, dan houdt ze de kop.
2: Ja, ja.
0: Maar dat betekent ook dat als ik nieuws heb, dat ik haar wel bel en de anderen niet.
2: Is dat het geheim ook van een goede, ja, het klinkt altijd een beetje, een roddeljournalist klinkt natuurlijk een beetje onaardig.
1: Nou, ik zie mezelf helemaal niet als een roddeljournalist. Gewoon meer entertainmentjournalist. Ik bedoel, ik doe een hoor en wederhoor.
2: Ja.
1: Ik doe dit nu 40 jaar. Ik bedoel, en dat zou ook niet.
2: Maar binnen de journalistiek wordt er nog steeds altijd een beetje. Want ja. Ik heb het hier ook wel eens. Hè, als Katrien zegt, dan loop ik naar de redactie en zeg van, Katrien presenteert hier nu. Ze zegt dit en dat. Doe daar even iets mee. Ja, nee, maar dat is de. Pff. Weet je, dat wordt toch altijd een klein beetje van, ja, maar dat is shownieuws, dat doen we hier toch zeker niet. Dan denk ik, ja, maar al die programma's als Boulevard en shownieuws bestaan
1: niet. Het is alleen maar. Ja. Ik bedoel, het is,
2: het wordt alleen maar meer eigenlijk.
1: Ja, het wordt steeds meer. Waar ik al een beetje mee begon te zeggen, dat het zeg maar vroeger was dat gewoon echt. Als je dan werd er ook echt laagdunkend op de radio over gedaan.
0: Zeker.
1: Ook artiesten die dan gewoon, als je ze in het land tegenkwam, was het hey, hoi, gezellig. En op de radio deden ze dan heel laagdunkend over je.
2: Mm-hmm.
1: En nu is het gewoon, ik bedoel, het is bijna een bestaansrecht heeft het wel verworven, denk ik.
2: Ja.
0: Maar zijn er nou ook dingen geweest die ze over jou gezegd hebben die jou echt geraakt hebben?
1: Nee.
0: Niet? Of ben je niet te raken? Of was het niet zo erg?
1: Nee, maar ik bedoel, ik word alleen geraakt door mensen om wie ik geef.
0: Ah, ja, ja.
1: Dat is denk ik wat iedereen moet leren. Ik bedoel, iedereen kan je kwetsen, maar ik denk dat het belangrijk is onderscheid te maken wie het zegt.
0: Ja, nee, daar heb je wel een dingetje. Maar je kunt toch ook wel, als het van die onredelijke, keiharde kritiek is, nou heb ik wel last mee, hoor.
2: Kun je nog iets herinneren waar je heel veel last van hebt gehad?
0: Nou ja, ik was heel lang geleden en een tv-criticus die niet eens meer leeft, maar die vond dat ik presenteerde als een SS-obersturmführer. Nou, dat vond ik zo. Wel echt heel erg.
2: Sorry, maar gezegd worden, dat snap ik ook wel. Dat is wel heel heftig.
0: Ook heel heftig.
1: Maar ga je hem dan niet, bel je hem dan niet? Als
0: nee,
1: je zoiets
0: in die tijd
1: heeft,
0: deed je dat al helemaal niet, weet je. Maar het zat me wel dwars.
1: Want vaak is het zo, als je iemand ermee confronteert, ja, nee, maar zo is het niet bedoeld.
0: Ja, maar het staat wel zwart op wit.
1: Ja, maar goed, dat is vaak natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, en ik weet nog dat toen ik op een gegeven moment, ik kwam dus uit de zeg maar reguliere journalistiek en dan had ik Wim Kok heel vaak geïnterviewd. En toen ging ik de 5 uur zo doen. En toen dacht ik, ja, het is nou elk jaar met de derde dinsdag in september komt die begroting en niemand snapt waar die begroting over gaat. Hoe leuk zou het nou zijn als wij in de 5 uur zo Wim Kok hadden die dat gaat zitten uitleggen. Nou, dus dat had ik geregeld. Nou, en toen kwam er toch een bak shit over me. In de Volkskrant die schreef dat ik Wim Kok had omgekocht om in de 5 uur... Ik denk, waar halen ze het vandaan, weet je wel?
1: Ja, maar dat is denk ik dat laatdunkende, wat,
0: ja,
1: zeg maar,
0: dat minachtende,
1: wat ze dan ook zeg maar met de 5 uur show hadden.
0: Ja, ja.
1: Omdat zij zich dan op dat moment
0: zwaar verheven voelde,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Boven alles en iedereen. Zo van, wij zijn toch van de politieke.
2: Ja, hoor je in nieuwsuurachtige programma's te zitten. En niet in de 5 uur show. Ja. Ja.
1: Ik heb wel eens met een politiek journalist erover gehad. Hij zegt, eigenlijk is het feit wat jullie doen hetzelfde wat wij doen.
2: En je bereikt daar meer mensen mee.
1: Hij zegt, mijn bronnen zijn vaak zeg maar de mensen die in het vak zitten. Hij zegt, en mijn bronnen zijn de mensen die in de politiek zitten.
2: Ja.
1: Dat kan van een medewerker tot een minister zijn die zeg maar wellicht interviews of informatie geeft.
2: Maar het is natuurlijk ook een beetje over wat Harry Mens dan tegen jou zegt in Shownieuws. Van, ga jij nou bij Radio Flevoland zitten?
0: Ja.
2: Dat is veel te meer bij de lokale tv. Dat moet je niet doen.
1: Ik denk dat hij blij zou zijn met alle cijfers. Ja.
2: En alle reacties. Nu net weer in Ron Timmermans. Katrien, we gaan je missen. Veel succes verder. Er is heel veel. Nee, maar je hebt echt contact met je kijkers en je luisteraars. Dat heb je veel meer bij de regionale dan natuurlijk bij de landelijk. Maar toch wordt er altijd ook een beetje denigrerend. Ik denk dat je vanuit een bezemkast of zo'n studiootje hebt.
0: Ja, ik vond het eigenlijk zo lullig dat Harry dat zei.
2: Maar ook van Shownieuws misschien een beetje, om dat zo uit te zenden.
0: Nou ja, maar Harry zei het toch?
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, goed, ja, ze hadden dat natuurlijk niet over uitzenden.
0: Nee, maar misschien is het ook wel wat een heleboel journalisten denken.
2: Ja, dat is waar. Ja, precies, ja. Ja. Maar goed, het viel allemaal reuze mee.
0: Wat?
2: Nou, die week toch voor jou hier.
0: Oh.
2: Ja, het was een warm bad. Ja, we gaan er een eind aan breien.
0: Oh.
2: Karin.
1: Ja.
2: Want ik ga zo meteen nog even uitgebreid afscheid voor jou nemen op zender. Dan moet ik even een paar minuutjes voor reserveren.
0: Zal ik dan gauw lopen? Dan hoef ik er niet naar te luisteren.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Jij blijft gewoon lekker zitten.
2: Karin, heel leuk dat je er was. Blijf jij nog eventjes lekker zitten.
1: Zeker.
2: Nog één keer die website voor de nationaliteit. Want je zoekt echt nog heel veel mensen uit verschillende landen.
1: www.dewereldinnederland.nl
2: De www.dewereldinnederland.nl. En ik zal proberen voor elkaar te krijgen dat de redactie dat ook meteen even in het gemist item zet. Dankjewel, Karin.
1: Graag gedaan.
2: En heb je nog een laatste shownieuwtje eigenlijk? Dat je zegt, je hebt nog eventjes een...
0: We zijn natuurlijk wel dol op, hè?
2: Ja,
0: want anders moet ik weer wachten tot ik bij de kapper ben.
2: Ja, je leest dat ze bladen alleen maar de kapper natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Maar dan ben je dan van 3 weken terug.
0: Ja.
2: Maar goed, uit de leesmap.
1: Volgende week...
0: Nee, dat is niet meer.
1: Nee.
2: Nee?
0: De leesmap is tegenwoordig up-to-date. Ja.
2: Oh. Je kan toch nog steeds kiezen voor de oude leesmap?
1: Jawel. Ja. Je kan overal voor kiezen, volgens mij, toch?
2: Maar wat is
0: vertel nou eens
2: de primeur.
0: Nieuwtje dan.
2: Ja.
1: Volgende week een story. Woensdag ligt er weer in de winkel.
0: Ja, wat staat erin dan?
1: Ja, nee, dan lees je dat.
2: Nee, maar ik koop dat nooit. Wat
1: nee,
2: staat
1: nee, ja, nee, ik kan nu niet zeggen. Ik ben wel met een verhaal bezig, maar dat staat er woensdag
2: in. Over wie gaat het?
1: Nee.
2: Ja, wel, maar dit is...
0: Nou, wat flauw.
2: Dit is heel flauw.
0: Ja.
2: Je krijgt bijna een uur airtime.
0: Ja. Niemand luistert naar dit programma.
2: Nee, helemaal niet. Ja.
1: Volgens mij hadden jullie een uur geleden Bart Etkoven. Dus,
2: ja, dat klopt. Ja, maar die wist het verhaal van Story nog
0: niet. Was je er kwaad over of zo?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik luisterde naar het programma.
0: Oh, okay.
1: En ik hoorde de nieuwtjes van Bart. Nou, deed hij heel goed.
2: Dat
1: zonder ondertoon.
2: Dank je wel, Kaar.
3: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
4: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Voor twee. Ja, dat ik ga toch eventjes de tijd nemen om uitgebreid afscheid te nemen van... Nou, je was al een vriendin. Je moet even je microfoon aanzetten. Nee, ik wil zeggen, hoe zeg ik het? Je was natuurlijk al een vriendin, maar nu nog een grotere vriendin geworden.
2: Oh, wat lief.
1: En wie weet word ik ooit nog een keer uitgenodigd, Karin, om te eten bij haar thuis. Ik hoor nog geen ja.
2: Ik wacht even af en toe wat je zegt.
1: Nee, ik heb van jou natuurlijk een ontzettend lieve kaart gekregen vanmorgen. Ja. Die heb ik al even voorgelezen. En heel leuke kaasbordjes. Daar heb ik natuurlijk voor jou ook wat. Uiteraard een handgeschreven kaart uit te hebben. Want je had hem zelf nog niet, die aanzichtkaart.
2: Nee, dat is waar. Ja.
1: Je mag hem
2: ja.
1: voorlezen, het is niks bijzonders. Maar goed, het is toch even iets leuks.
2: Ja.
1: Je vindt het zo niet bijzonder dat je het ook echt niet doet.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, ja.
1: Kun je
2: dan
1: niet
2: moet ik voorlezen dat ik een topper ben. Dat vind ik gewoon niet goed. Nou ja, oké. Okay.
1: Nou, dat schrijf ik.
2: We gaan je missen, dat staat er wel.
1: Ja.
3: Maar dan kunnen wij dat wel zeggen, dat je een topper bent.
1: Ja, toch? Dat vind ik wel.
3: Nee, maar dat is werkelijk waar. Ik vind dat als Katrien ergens te gast is...
1: Ze geeft altijd.
3: Ze leeft altijd.
1: Ja, ja,
3: en dat
1: levert.
3: Kan je niet van alle televisiegasten zeggen of radiogasten.
1: Absoluut.
3: Gemeend.
2: Lief, hè?
1: Heb jij trouwens...
2: Heb je niet eens wat betaald of
3: nee.
1: Nee, natuurlijk niet. Heb je ook gezien op...
3: Rekenen later af.
1: Op Mediacorant stond je ook vandaag...
2: Weer gezeik?
1: Nee, helemaal niet. Om 11:30 hebben ze erop gezet. Katrien de Keil maakt indruk als oranje zomergast. Leuke vrouw. Nou, dat hebben ze niet vaak gedaan, hè?
2: Nou, zijn ze ziek of zo?
1: Van de week stond er nog Katrien de Keil, want die hekelde altijd dat vrouwen op leeftijd altijd, altijd maar benoemd moet worden. Toen stond er bij Katrien de Keil, tussen haakjes 89...
2: Ah, vind ik ook wel
3: ik had net ook de verjaardag van mijn dochter verkeerd. Ze is 26.
1: Oh, 26.
3: Mand,
1: ik heb nog een cadeautje voor je ook.
2: Kijk. Och.
1: Ja, natuurlijk. Jij van mijn cadeautje. Kijk uit dat je die fles wijn niet omgooit.
2: Ja, ja. Nee.
1: Wat is nou het hoogtepunt van deze week geweest? Los dat je met mij mag presenteren.
2: Nou, die meneer. Die belde over Oranje Zomer. En dat ik
1: Geert
2: waar heeft die man aan zitten kijken? Hij zei alsmaar dat ik verdrietig was over mijn oortjes. Weet ik veel.
1: Maar was dat het hoogtepunt dat een week lang...
2: Ja, ik moest daar
1: ja,
2: zo
1: was heel schrikkelijk.
3: Ja, het gaat om de luisteraar natuurlijk. Hè? Dus
2: ik dacht, die man heeft naar een hele andere zender zitten kijken. Ik weet niet waar hij het over heeft. Ja, dat was zo.
1: Het is even serieus. Ik zit nu naar die WhatsApp ook te kijken. Marion die stuurt nu. Hoi Katrien, het was superleuk om je deze week op Flevoland te horen en te zien. Echt heel gezellig. Kom je vaker? Groetjes Marion.
2: Oh.
1: Anke, superleuke uitzending met Katrien. Het ga je goed.
2: Oh, wat een schatten zijn dat allemaal.
1: Dat is hartstikke leuk. Dat zit allemaal binnen. Dat is toch hartstikke leuk, Karin? Of niet?
2: Ja. Is dat zo'n dingetje?
1: Ja, dat wilde ik graag.
2: Wou.
1: Ja, een Bluetooth speaker.
2: Wat leuk!
1: Leuk, hè?
2: Ja, kom je met mij installeren, want ik weet niet hoe dat moet.
1: Als ik mag komen eten, zeker.
2: Nou, zo gaat het dus de hele week, hè?
3: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: En je hebt ook nog een winkelwagenmuntje als je naar de Lidl gaat.
2: Oh, wat fijn.
1: Een paar pennen en een boodschappentasje.
2: Valt wel op dat jij allemaal cadeautjes van de omroep geeft, hè?
1: Nee, dat is niet... Ja, maar die speakers heb ik zelf betaald, hè? Dit is regionale omroep, daar is geen geld voor. Dat is allemaal uit mijn eigen zak.
3: Net zoals dat je hier alles helemaal zelf doet.
1: Ook nog, en ik krijg niet... Het is ook nog eens een keer het vrijwilligers. Dat denken ook heel veel mensen bij regionale omroep. Leuk, wat doe je daarnaast? Waar verdien je geld mee, zeggen ze dan.
2: Oh.
1: Even kijken, Ina stuurt ook. Het was echt een het was echt een superleuke uitzending de hele week met jou, Katrien. Ik hoop dat je nog eens terugkomt.
2: Och, nou, wat lief.
1: Daar sluiten we mee af.
2: Nou, ik vind het echt heerlijk. Ik heb het me wel voorgenomen, als ik ooit in een depressie terechtkom... kom ik hier zitten luisteren, want dan word ik weer helemaal blij.
1: Oh, dat vind ik
3: of meedoen.
2: Blij. Of meedoen. Maar
1: of meedoen.
2: Ik weet niet of dat mag natuurlijk. Hè. Dan moet ik wel een uitnodiging voor krijgen.
3: Oh ja, net als dat hij op jouw uitnodiging wacht.
1: Ik zeg het niet
2: gaan
1: meer.
2: We
1: ik blijf mezelf niet aanbieden, Karin. Dankjewel, Karin. En nogmaals, Katrien de Keil, was een feestje. Dankjewel. Hè. Wil jij nog laatste woorden?
2: Ik hou van je.
1: Oh.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
0: Sorry. Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een Almeers initiatief dat inmiddels een vaste plek heeft veroverd tijdens de Pride in Amsterdam. Ik heb het over het Transpodium. En het Transpodium staat dit jaar zelfs twee keer in Paradiso.
2: Ja, met een extra World Pride editie op 29 juli met Sam Bettens van Case Choice. En op 6 augustus is er een avond waarop transgender artiesten uit heel Nederland kunnen optreden. Nou, regisseur en presentator van de avond, Claire Slingerland, die is er vanaf het begin al bij betrokken en zit hier even in de studio bij ons. Claire, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het Transpodium begon als een Almeers initiatief. Klopt. Is het eigenlijk nog steeds?
3: Is het nog steeds?
2: Staat nu voor de 4e en 5e keer. Klopt. In Paradiso. Had je eigenlijk bij de eerste editie al kunnen denken, hey, dit wordt iets blijvends en groots?
3: Ik had het na de eerste editie. Ja? Toen had ik zoiets van, oh, maar dit is zo mooi. Dit moeten we vaker gaan doen. Dus van tevoren had ik dat idee niet, maar toen de eerste editie afgelopen was, ik had daar zo'n fijn, warm gevoel bij. Het was zo'n mooie avond, dat ik toen had van, oh, maar dit moeten we vaker doen.
1: En wat is dit precies? Wat is het Transpodium?
3: Nou, het Transpodium, dat is van oorsprong dus een podium waarbij transartiesten een podium krijgen om op te treden. In Paradiso, mooiste popzaal van Nederland, ik hoor heel vaak mensen uit Almere zeggen, kan je het niet in Almere doen? Ja, kan natuurlijk ook, maar ik denk dat Paradiso toch wel een bijzondere aantrekkingskracht heeft. En daar treden ze op. En dat zijn natuurlijk mensen die soms voor het eerst hun schreden op het pad zetten. Maar bijvoorbeeld ook Sam Jansen, waar we dus nu ook een concert van gaan organiseren. Die was er ook de eerste keer bijvoorbeeld bij. Hij is inmiddels echt een wel gevestigd artiest geworden. Dus het is een podium voor trans mensen. En dan kunnen ze zingen. Dat kan spoken word zijn. Dat kan een gedicht zijn. Maar in ieder geval gaat het om, want het is ooit ontstaan vanuit de logopedie. Barbara van Olven is logopediste, begeleidt heel veel trans mensen in hun stemtransitie. Daar is ooit uit ontstaan van, nou, dan geven die mensen met hun nieuwe stem, geven ze een podium.
2: Ja, want de stem is heel belangrijk in een transitie.
3: Ja, dat is een van je onderdelen, een van de dingen van je identiteit. Als je wil wel graag hebben een stem die bij je past, omdat dat is past bij je.
1: En hoe lang heb jij erover gedaan om deze stem te krijgen dan?
3: Oh, hoe werkt zo. Ja. kijk, je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk. Maar ik ben hier wel een jaar of twee mee bezig geweest, denk ik. Toen vond Barbara het wel goed. Die zei, nou, goed zo. Zei, nou, maar ik hoor nog wel dingen. Maar goed, om me heen hoor ik nooit zo'n gekke dingen of zo. Dus,
2: Nee, maar je hebt nu je stem, een onbewust bewuste stem, zeg maar.
3: Ja, die stem.
2: Je hoeft er niet meer over na te denken.
3: Hoef je niet over na te denken. Nee, eigenlijk de stem is ook een spier. Hè? Die train je, net als je andere spieren kan trainen. Dus dat verandert ook. Als je gewoon maar blijft praten, dan verandert het onveranderlijk. Net als je blijft bewegen, dan blijven je spieren ook een beetje gelijk, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus dit is, ik kan ook niet meer terug naar vroeger of zo, hè?
2: Nee, maar het lijkt me wel heel spannend voor die mensen die op het podium terechtkomen. Ja. Hè? Het is al spannend, denk ik, als je voor het eerst met je familie en je vrienden je nieuwe identiteit laat zien en laat horen. Maar op zo'n podium, dat brengt extra spanning.
3: Absoluut, dat is het ook. En daarvoor is natuurlijk ook de omgeving ook zo mooi. Want ja, er zijn allemaal mensen die zijn gewoon supportive. Ik zei het vorig jaar ook al een keer, bij ons is iedere artiest, hoe goed of hoe beginnend ook nog, iedereen is Beyoncé. Ja, iedereen wordt ook, en dat vind ik ook wel mooi, het publiek is eigenlijk zo'n groot onderdeel ook van die avond, omdat zij zo lief zijn voor de artiesten die optreden. Die soms daar voor de eerste keer staan, soms wat meer gevestigd zijn. Het is een hele mooie mix.
2: Ja. Vertel eens over Sam Bettens van Case Choice. Ja, want die hebben jullie weten te strikken.
3: Klopt, ja.
1: Het is niet zomaar de datum 29 juli. Het is echt.
3: Zaterdag, niet zaterdag, 29 juli hebben we twee dingen. In de middag hebben we de première van Who the Fuck is Brit. Dat is een filmbewerking van een voorstelling van Sam Jansen. Die is daarmee op tournee geweest. En dat gaat ook eigenlijk over zijn transitie van Brit naar Sam. Er zit ook een heel mooi duet in met zijn oude ik, zeg maar. Dus die filmt hem weer. En s'avonds treedt hij op. En hij heeft ook al twee keer op het reguliere Transpodium opgetreden. En daarna Sam Bettens. Hij heeft ook al een paar keer ons heel erg gesupport door een filmpje in te sturen.
2: Sam
3: Bettens. Ja, ja. En hij is natuurlijk de zanger van Case Choice. Met de wereldberoemde hit You're Not an Addict. Waarvan hij overigens net een eigen versie heeft uitgebracht. Die is ook heel mooi.
1: En zie je, hoor je dan ook een andere stem?
3: Dan hoor je dat, ja, dan draai maar. Draai ze achter elkaar, zou ik zeggen. Sam, not an addict van Sam Bettens. Van Case Choice. Mm-hmm. En dan die van Sam Bettens.
1: Okay.
3: Het zijn ook nog eens een keer totaal verschillende uitvoeringen. Met totaal verschillende stemmen. Dus we zijn super blij dat hij dat wilde doen. Dat hij voor ons wilde komen. En dat we dit konden doen. En dat gaan we op 29 juli... Ja, is daar dat concert dan.
2: Ja, en dan 6 augustus die artiest uit heel Nederland
3: Klopt.
2: Op het podium.
3: Ja.
2: Waar let je eigenlijk op bij het samenstellen van het programma? Gewoon aanmelding, je staat op het podium of moet je er toch nog iets voor doen?
3: Je moet wel iets voor doen. Ja. En ze worden ook begeleid. Rick Limonar begeleidt de artiesten ook. En we willen eigenlijk wel zoveel mogelijk mensen een podium kunnen bieden. We hebben dit jaar gewoon allemaal weer artiesten die er vorig jaar nog nooit hebben opgetreden. Dus we hebben een compleet nieuw programma. Zoveel animo is er ook voor. Dus we moesten ook een heleboel mensen teleurstellen. We hadden een beetje als beleid van iedereen die één keer heeft opgetreden of nieuw is, die kan komen optreden. Maar ja, dus zelfs dat lukte nu niet. Dus we hebben allemaal weer nieuwe stemmen.
2: Ja.
1: Je hebt natuurlijk al een aantal meegemaakt. En er gebeuren ook ontroerende dingen. Kun je nog,
3: Absoluut.
1: Kun je nog een voorbeeld geven van wat je hebt meegemaakt de afgelopen tijd? Dat je dacht van, god, dat was echt mooi toen.
3: Je merkt, want je zegt ook ontroerende dingen. Je ziet ook dat zichtbaar mensen ontroert en dat het mensen raakt. Want heel vaak hebben de liedjes ook een verhaal die past bij de mensen. Dus heel veel mensen vinden er ook heel veel herkenning in. Die denken, ja, maar dat heb ik ook. Ik herken dat. En wat ook mooi is, wat ik ook heel mooi vind, is dat uit eerdere edities hebben we ook gehad dat mensen daarna samen gingen optreden. Dus daar kwamen weer nieuwe samenwerkingen uit voor. Nou, dat mooi verbindend is dat geweest.
2: Ja, nou is transpodium, voor de artiesten, die hebben een transachter of die zijn transgender.
3: Klopt.
2: Bezoekers hoeven dat natuurlijk niet per se
3: nee, hoor.
2: Te zijn.
3: Nee. Het is voor iedereen.
2: Hoe kom je aan kaartjes?
3: Via Paradiso. Via de website van Paradiso kan je kaartjes krijgen voor 29 juli en voor 6 augustus. En ze zijn niet zo duur hoor, ze zijn best allemaal betaalbaar. Dus kom vooral, ga naar de site toe, bestel een kaartje en kom meegenieten van een prachtige avond. Met van alles, met dans, met muziek, met spoken word, met gedichten, met bandjes, met singer-songwriters, met rappers. Echt alles komt voorbij en het is allemaal even mooi.
1: Iedereen is welkom.
3: Iedereen is welkom.
1: En de witte mannen hoeven niet achterin te staan.
2: Dit
3: mag wel. Nou ja, dat is een beetje, als ze maar niet voordringen, daar gaat het om eigenlijk. Hè? Dat is een beetje het idee ervan.
2: Wat ze van nature altijd doen, mannen.
1: Ik zeg niks.
2: Ja, je bent in de minderheid hier, Rob. Ja. Goed, het transpodium. Daar kun je dus kaarten voor vinden op de site van Paradiso. Dus op 29 juli het concert van Sam Bettens en Sam Jansen.
3: Ja, en de film in de middag.
2: Ja, en op 6 augustus kun je dus uit het hele land allerlei transartiesten bekijken.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, heb je zin om erop uit te gaan het komend weekend? Dan hebben wij een paar leuke tips voor je in de eigen provincie natuurlijk. Hou je bijvoorbeeld van bloemen? Dan kun je vanavond je hart ophalen in de bloemenpluktuin in Krachenburg. Tijdens een speciale plukavond op boerderij de Zuiderkrip kun je je eigen boeket plukken.
2: Ja, en in Lelystad kun je vandaag, morgen en overmorgen van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds terecht op het Batavia Boulevard Festival. De Batavia Haven is dan veranderd in een festivalterrein. En dat festival is gratis te bezoeken en er zijn heel veel activiteiten voor kinderen.
1: Is dat nou de voormalige hippiemarkt?
2: De voormalige hippiemarkt, ja, ja. Inderdaad.
1: In Almere is dit weekend het internationale Dogs Street Art Festival te bezoeken. In het centrum van Almere stad kun je genieten van het werk van tientallen straatkunstenaars. Je kunt ook meedoen met workshops of meelopen met een wandeling. En wandelen kun je dus ook op Urk.
2: Ja, want daar kun je deze zomer elke dag mee met verschillende Ginkies-tochten. Wandelingen waarbij je de steegjes en andere mooie plekken van Urk leert ontdekken. En Alita Kramer is een van de gidsen die die tochten verzorgen. Zij werkt ook in Museum het Oude Raadhuis. Ja, niemand beter hadden we kunnen uitnodigen. Alita, fijn dat je er bent.
3: Nou, wat fijn dat ik hier mag vertellen over onze mooie Ginkies-tochten en het mooie Urk.
2: Ja, kennen de Ginkies nog geheimen voor jou?
3: Nou, ik ontdek elke keer zelf ook weer nieuwe dingen. Als je een gids wordt hier bij deze Ginkiestochten, dan loop je eerst met een aantal andere gidsen mee. En dan ontdek je opeens veel meer over je woonplaats. En dat wil je natuurlijk daarna weer delen met de mensen die je bezoeken.
1: Er zijn ook, denk ik, mensen die niet eens weten wat een ginkie is. Kun je het nog één keer vertellen voor de mensen die het nog nooit hebben gehoord?
3: Uiteraard. Nou, een ginkie is dialect en voor het woord steegje. Het oude eiland, daar zaten de huizen heel dicht op elkaar. Dus er zaten eigenlijk hele kleine gangetjes en steegjes tussen de huizen. En daar zijn dus nog een aantal van over. En tijdens die Ginkiestocht kom je daar langs. Maar ook langs de highlights zoals de vuurtoren en de Ommelenbommelenstien. En nog meer mooie plekken.
2: Ja, en dan weet ik bijvoorbeeld in Amsterdam heb je bijvoorbeeld het smalste steegje van de stad. Ja. Heeft Urk ook zoiets?
3: Nou, we hebben wel een aantal hele smalle steegjes. We proberen er wel rekening mee te houden dat ze ook zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus er is eentje dat past precies een rollator door.
2: Okay.
3: Of een kinderwagen.
2: Maar het is niet zo dat je overdwars zo met je armen zo aan de zijkant tegen de muur doorheen.
3: Nee, die zijn er vast wel, maar die doen we dan even niet voor de tochten.
1: Alita, je wilt natuurlijk niet al je kruid verschieten, maar wat gebeurde er allemaal in die stegen op Urk? Is dat, kun je dat vertellen? Of?
3: Nou, het waren ook wel eens soms plekken waar je, als je bijvoorbeeld thuis werd gebracht door je kalletje, dat is je verkering, dat je dan even nog een stil momentje had voordat je thuis kwam eigenlijk. Dus en er is ook een hele bekende, dat is de Kauwgomballensteeg. Dus dat werd de kauwgom aan de muur geplakt voordat je naar de kerk ging.
1: Ah. Mag dat nog steeds? Of krijg je nu een boete?
3: Nou, officieel wordt het niet aangeraden.
2: Nee, maar het heet nog wel Kauwgomballensteeg.
3: Ja.
2: Dus wordt er stiekem wel geplakt nog?
3: Er zit nog wel kauwgom aan de muur. Dus, ja.
2: Maar doe jij dat stiekem steeds?
3: Nou, daar laat ik mij verder niet over uit.
2: Ja, Alita, jij bent dus zelf gids en verzorgt die tochten in het Nederlands en in het Engels.
3: Ja.
2: Is er dan zo'n grote groep buitenlandse mensen die dat heel leuk vinden?
3: Jazeker. Toevallig heb ik binnenkort ook weer een Engelse tocht op de planning. Maar er worden behalve dus Nederlands en Engels worden dus ook Duitse, soms ook Franse tochten aangeboden. Soms zelfs een taal die bijvoorbeeld de gids vaardig is. Maar in principe, dat zijn wel de hoofdtalen. En we zien dus inderdaad heel veel mensen uit Duitsland, uit België. En uit andere landen wordt dan vaak voor Engels gekozen.
2: Ja, Belgen, hoe weet het? Is dat omdat Urk daar op tv wordt uitgezonden, de reality soap? Of?
3: Nou, toevallig in het museum heb ik een aantal mensen al gehoord die inderdaad vertelden over dat ze de serie Urk hebben bekeken en dat ze daardoor nieuwsgierig waren geworden. Maar behalve dat, er zijn natuurlijk ook twee boeken uitgebracht recentelijk. Van de Klerk bijvoorbeeld, die een boek over Urk heeft geschreven. En zo zijn er meer boeken door Belgische geschreven.
2: Ja. Dus dat, ja. Wat doet dat met het dorp, dat er zoveel buitenlandse aandacht voor is? Wat merk je?
3: Nou, het is wel een beetje, ja, we vinden aan de ene kant vinden we het wel fijn dat mensen natuurlijk ons dorp mooi vinden. Maar het is ook wel een beetje lastig. We willen ook niet heel toeristisch worden. Maar we willen natuurlijk wel heel graag de mooie plekken van ons dorp delen. En dan is zo'n Ginkiestocht natuurlijk ideaal. Want dan op een laagdrempelige manier loop je gewoon door het dorp. En je kunt wat vertellen, je vertelt wat anekdotes, wat geschiedenis. En elke tocht is in principe uniek. Mm. Want elke gids geeft zijn eigen draai eraan. De raakvlakken die jou persoonlijk aanspreken, die deel je natuurlijk dan ook met de groep. En je anticipeert ook op de groep zelf. Dus als jij een groep krijgt en je zegt, nou, we zijn eigenlijk extra geïnteresseerd in visserij, of we zijn extra geïnteresseerd in hoe leefde men vroeger, dan probeer je daar natuurlijk wel rekening mee te houden in je tocht.
1: Ja. Je hebt natuurlijk het oude dorp op Urk, maar je hebt ook de nieuwe gedeelte. Zijn er ook stegen die al een verhaal hebben, of is dat toch allemaal te modern?
3: Nou, daar is nog geen vraag naar in ieder geval.
1: Okay.
2: Nee. Iets wat niet in een steeg ligt, maar wat wel een bijzonder verhaal kent, is natuurlijk de Ommelenbommelensteen. Komt die ook voorbij?
3: Ja, dat is wel een van mijn favoriete momenten. Zelfs bij flinke wind proberen we daar toch altijd even naartoe te gaan. Al is het dan heel lastig om dan hem te ontdekken in het water. Dus dan moeten we echt wel een beetje turen. Maar ik vind het verhaal vind ik gewoon heel leuk om te vertellen. En gewoon omdat het zo uniek is en ook bij Urk hoort. En dat...
2: Ja, want daar komen de kinderen van Urk vandaan.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hè?
3: Ja. En het wordt nu nog steeds gebruikt. Hè. Als je nu iemand een stel tegenkomt en de vrouw is hoogzwanger, dan wordt er aan de man gevraagd, nou, wanneer moet je roeien? Nou, dan weet hij waar dat naar refereert. Dat men vroeger dus met het bootje samen met de vroedvrouw naar Dommelenbommelen toe vaart.
2: Ja, het is dus in het Nederlands en in het Engels. Maar hoe groot is de kans dat als je als Nederlander niet zo goed Engels spreekt, dat je toch met Engels sprekende in de groep zit, dat je half Nederlands, half Engelse tour krijgt?
3: Nou, in principe, als je het in een andere taal wilt, dan moet je het eigenlijk wel van tevoren aangeven. En dan wordt het wel per taal eigenlijk ingedeeld. Sowieso, als je een grote groep hebt, dan moet je sowieso altijd wel reserveren. Die instaptochten, daar is het reserveren wat makkelijker. Want dan kun je gewoon van tevoren aangeven, hey, ik wil met die van 1:15 of ik wil met die van 2:00 meelopen. En dan wordt dan een groep compleet gemaakt.
1: En welke buitenlandse toeristen zijn nou het leukst?
2: Ja, dan mag je het eerlijk zeggen, ze kunnen het toch niet verstaan.
3: Ja, nou... Eigenlijk, op dit moment vind ik eigenlijk de Belgische wel het leukste.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Gewoon omdat het lijkt zoveel op het Nederlands, maar dan die unieke woorden erin. Omdat ik natuurlijk zelf ook thuis dialect spreek, dan vind ik dat ontzettend leuk om dan die verschillen te horen.
1: Dan weet je ook wat de steeg is in het Belgisch.
3: Nee, dan jammer genoeg is dat volgens mij... Die nog net niet.
2: Gewoon een steeg waarschijnlijk. Mm. Ja. Nou goed, er zijn 2 keer per dag tours. Hè. 1:15 zei al en 1:00. Duurt ongeveer 75 minuten, heb ik begrepen.
3: Ja, 5 kwartier.
2: Ja. Maar dus wel even van tevoren reserveren is het advies.
3: Nou, je meldt bij de toeristinfo. En zoals ik al zei, als je dus een grotere groep hebt, dan op de website van toeristinfo Urk is echt heel veel informatie te vinden over de instaptochten, over de Genkistochten, maar ook over de andere tochten die er zijn. Er is ook bijvoorbeeld een inburgeringstocht en dan ga je ook een kopje thee of koffie drinken bij iemand in de huiskamer.
2: Oh, en dus, er is er vast ook gebak. Want
3: ja, er zit wel wat lekkers bij, inderdaad. Dus,
2: ik zou me er bijna voor opgeven.
1: Alita Kramer, jij leidt de mensen rond. En kunnen we nog speciaal naar jou vragen als we dit hebben gehoord? Alita en zo?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Maar in principe, we hebben een heel mooi team dus bij de Toeristinfo. En die kent natuurlijk de gidsen. En als die dan een speciale aanvraag heeft en er wordt bij vermeld van, oh, we zijn hierin geïnteresseerd, dan proberen ze ook altijd een gids erbij te zoeken die de meeste raakvlakken heeft. Dus het is ook vaak maatwerk. Kijk, die instaptochten, die zijn natuurlijk een heel gevarieerde groep. Dus dat is altijd even net iets anders.
2: Nou, Alita Kramer, dankjewel. Veel plezier ook deze zomer met al die tochten. En wil je de toeristische tips nog even nalezen of weten wat er nog meer gebeurt in Flevoland of op Urk? Kijk dan eventjes op Visit Flevoland.
4: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan met windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio. Maar in de loop van de middag en s'avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Het kunstinitiatief De Dienst hing vorig jaar een bijzonder bord op bij het nooit afgebouwde station Lelystad-Zuid. Als ode aan het wereldberoemde spookstation, want dat is het. Maar het bord verdween al snel.
3: Ja, en nu doet initiatiefnemer Rens van der Plas een oproep. Breng dat bord alsjeblieft weer even terug. Rens, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hoi. Ja,
3: hey, wat is er nou precies gebeurd?
4: Ja, nou, ik heb een bord opgehangen bij inderdaad station Lelystad-Zuid. En ik heb dat toen Lelystad Fantasie gedoopt. Met een heel eigen stationsbord. En dat is binnen een dag eigenlijk alweer verdwenen.
3: Ja, wat staat er eigenlijk op het bord?
4: Ja, op het bord staat Lelystad Fantasie. En dat is dus echt zo'n bord zoals je bij de meeste stations ziet, bij normale stations. En ik vond het gewoon ontzettend leuk om dat bij dit station op te hangen. Omdat het al zo lang een spookstation is eigenlijk. En het lijkt in alles op een station. Maar dat bordje dat ontbrak eigenlijk. Dus ik dacht, ik hang dat op. Maar het is weg.
3: Ja, nou is het eigenlijk kunst, hè, in de openbare ruimte, wat jullie hebben gemaakt. Hing het er lang genoeg om reacties te krijgen eigenlijk?
4: We hebben er sowieso een filmpje van gemaakt. Dus online werd het helemaal omarmd. Vond iedereen dat fantastisch. En ook toen ik recent weer dat oproepje deelde van waar is dat bord gebleven. Vonden heel veel mensen dat gewoon heel leuk. Maar ik denk dat het te weinig mensen het gezien hebben om het echt op die manier reacties te laten uitlokken, zeg maar.
3: Ja, maar weet je zeker dat het niet vernield is? Dat het ergens anders ligt of zo, even verderop?
4: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb niet de tijd om alle omgeving, de hele omgeving van het station Lelystad-Zuid helemaal uit te kammen of het eens in de bosjes ligt natuurlijk. Maar ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat iemand denkt, nou, ik vind dit zo uniek of leuk, ik neem het gewoon mee naar huis en dan hang ik het thuis in de tuin wel op. Daar staat het ook goed of zo. Is het weer niet voor bedoeld.
2: Heb je dit vaker mee gemaakt als kunstinitiatief?
4: Ja, nou ja, toevallig recent ook, ja, in een ander bordje wat we in Tilburg hadden opgehangen. En dat is door een oplettende voorbijganger zag ik het bij iemand voor het raam hangen. Dus dat is inmiddels weer terecht. En ik hoop dat bij dit bord ook wel het geval zal zijn.
3: Ja, nou, nu doen jullie dus een oproep. Wie weet hier meer over of wie kan ons dat bord terug bezorgen? Stel nou, hè, dat iemand dat bord terugbrengt. Zitten daar dan nog vervelende consequenties aan? Ga je dat melden ergens, dat ze dat...
4: Nou, wat mij betreft niet. Maar als ik weet waar het ligt en ze brengen het niet terug, dan kan ik me voorstellen dat er wel een consequentie aan kleeft, inderdaad.
3: Ja, gaan jullie nou, denken jullie erover na om als dat bord niet terugkomt, daar een nieuw bord op te hangen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het kost wel een paar honderd euro om zo'n bord te maken. Dus het is ook wel, de kosten-baten, die afweging maak ik natuurlijk wel een beetje. En ik denk dat het antwoord nee is. Dus het idealiter maken we ook maar één bord van elke versie. Één versie van elk bord. Dus het liefst zou ik zien dat dit bord gewoon terugkomt en dat we dit gewoon weer op zijn plek kunnen hangen.
3: Ja, want dat is wel het idee, dat dit bord wel weer terugkomt dan daar op die plek.
4: Dat zou mooi zijn, dat hij in elk geval wat langer kan blijven hangen. En of dat dan voor de eeuwigheid is, weet ik natuurlijk ook niet. Want dat station zal op een gegeven moment waarschijnlijk wel weer in gebruik worden genomen. Maar inderdaad, als mensen er wat langer van kunnen genieten, daar ben ik persoonlijk heel erg voorstander van.
3: Nou, geef nog maar één keer het signalement van dat bord dan.
4: Ja, een bord van pakweg 1,5 meter, denk ik, met de woorden Lelystad Fantasie erop. Blauw met wit is het. En als je het echt ziet hangen, herken je het ongetwijfeld meteen.
3: Oké, waar kunnen mensen zich melden als ze daar iets meer over zouden weten?
4: Bij de dienst. We hebben een mailadres. Het is zeghetmaar@dedienst.xyz.
3: Oké, okay. XIZ. Serieuze uitgang ook van een mailadres.
4: Zeker, zeker. Ja. Dat kan tegenwoordig.
3: Ja. Oh, oké, okay. Heel goed. Ja, zeg het maar. Het dedienst.xiz. Daar kun je je tips voor het stationsbord van het spookstation Lelystad-Zuid. Waar dus op staat Lelystad-Fantasie. Ja, dat wordt dus gezocht. Meld je bij Rens. Dankjewel, Rens van der Plas.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: zonnebril op, even inspireren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Dit is Flevoland.
1: En je weet ook wat de prijs is natuurlijk als jij uiteindelijk de beste bent, hè, van de drie.
2: Oh, als ik maar niet met je naar bed hoef.
1: Sorry.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Nou, ik heb het mijn partij zwaar.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Maar Katrien, je maakt hier op de laatste dag maak je alles kapot. Meer kapot dan je lief is.
0: Dit is Flevoland. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Maaiwerkzaamheden en een kapotte auto veroorzaken vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is één rijstrook open en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio. Maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn wordt de berm gemaaid tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Zo, zonnebril op, even insmeren en een lekkere duik in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katrien.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio, maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Vanavond en vannacht klaart het langzaam verder op boven Flevoland en is het overal droog. Temperaturen vannacht niet veel lager dan 14 graden en daarbij staat maar weinig wind. Nou, morgen wordt een prachtige zomerdag met veel zonneschijn. Middagtemperaturen zo'n 24 graden langs de grote meren tot plaatselijk 27 graden in het binnenland. Er komt wel iets meer wind te staan en windkracht 3 tot 4 langs de grote meren uit een westelijke richting. Nou, zondag ziet het weer er wat anders uit. Er is meer bewolking, er trekken enkele buien over de regio. Maar in de loop van de middag en 's avonds wordt het alweer droog met dan maxima van een graad of 21.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.